0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 3 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Amerikaanse ICE-agent die maandag een Colombiaan doodschoot had psychische problemen en een gewelddadig verleden. Dat meldt persbureau AP op basis van rechtbankdocumenten en gesprekken met familieleden en zijn 2 ex-vrouwen. De 37-jarige agent is voorlopig geschorst in afwachting van het onderzoek naar de zaak. Hij zou een bipolaire stoornis hebben en zijn exen beschuldigen hem van mishandeling en bedreiging. Ondanks dat verleden werd hij toegelaten tot het leger en later de immigratiedienst ICE. Dat roept volgens AP vragen op over de screening. De Oekraïense president Zelensky heeft het hoofd van de geheime dienst voorgedragen als nieuwe minister van Defensie. De vorige werd woensdag door Zelensky ontslagen, vermoedelijk na strubbelingen met de legertop, ondanks zijn militaire successen. Tegen zijn ontslag is gisteren in Kiev geprotesteerd. De grote uitbraak van diarree in de VS lijkt te komen door fijngesneden ijsbergsla van fastfoodketen Taco Bell. Dat schrijft de Washington Post op basis van ingewijden. Meer dan 4300 mensen in zeker 34 staten zijn ziek geworden nadat ze bij Taco Bell hadden gegeten. Vermoedelijk zat in de sla de parasiet die de diarree veroorzaakte. In de tweede voorronde van de Europa League speelt FC Twente volgende week tegen Ferencváros uit Hongarije. Ajax moet dan in de tweede voorronde van de Conference League tegen het Servische Vojvodina. De Hongaarse en de Servische club speelden in de eerste voorronde van de Europa League tegen elkaar, waarbij Ferencváros veel sterker bleek. De Hongaren mogen daarom door in de Europa League, tegen Twente dus. De Serviërs gaan verder in de Conference League tegen Ajax. Het weer. Het is een droge nacht met weinig wind. Minima tussen 14 en 17 graden. De dag begint zonnig. Later landinwaarts ook stapelwolken met lokaal een bui. Het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: dat hij toch werd toegelaten tot het leger. En de immigratiedienst ICE roept volgens AP vragen op over de screening. Waterschappen nemen extra maatregelen vanwege de droogte. Op steeds meer plekken mag het oppervlaktewater niet meer worden gebruikt om tuinen, sportvelden of akkers te besproeien. Het water is nodig om bijvoorbeeld dijken nat te houden, omdat die anders kunnen gaan scheuren. In Brabant worden beekjes bijgevuld om te voorkomen dat de vissen doodgaan. Gisteren maakten de waterbeheerders bekend dat Nederland voor het eerst in bijna 4 jaar officieel kampt met een watertekort, maar nog niet met een crisis. De fractieleider van de SP in de Provinciale Staten van Gelderland stapt op. Erik van Kaathoven vindt dat zijn partij niet had mogen toestaan dat de SP-afdeling in Pekela in Groningen samenwerkt met oud-PVV'ers. Daarmee is volgens de Gelderse fractieleider een rode lijn overschreden. Hij vindt dat de SP-afdeling in Pekela gerouilleerd had moeten worden. De eerste Europese tegenstanders van FC Twente en Ajax zijn bekend, nu de eerste voorronde in de Europa League is gespeeld. Twente moet volgende week in de tweede voorronde tegen Ferencváros uit Hongarije. Die club won gisteravond van Vojvodina uit Servië. En die gaat als verliezer verder in de Conference League en treft daar volgende week Ajax. Het weer. Het is een droge nacht met weinig wind. Minima tussen 14 en 17 graden. De dag begint zonnig. Later landinwaarts ook stapelwolken met lokaal een bui. En het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 4 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Amerikaanse ICE-agent die maandag een Colombiaan doodschoot had psychische problemen en een gewelddadig verleden. Dat meldt persbureau AP. De 37-jarige agent zou een bipolaire stoornis hebben. Zijn twee ex-vrouwen beschuldigen hem van mishandeling en bedreiging.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 5 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. President Trump heeft in een televisietoespraak opnieuw beweerd dat China zich in 2020 heeft bemoeid met de Amerikaanse presidentsverkiezingen, die hij verloor van Joe Biden. Volgens Trump had China de gegevens van 220 miljoen geregistreerde kiezers verzameld. Hij kondigde aan documenten vrij te geven die dit aantonen. De Amerikaanse inlichtingendiensten concludeerden in 2021 dat de verkiezingsuitslag niet door andere landen was beïnvloed. Trump suggereert het tegendeel, waarbij hij opnieuw aandringt op het aannemen van strengere kieswetten door het congres. In Rotterdam is alsnog de 10e wethouder geïnstalleerd. Het is Joan Nunnally van D66. Ze werd vorige week verrassend gekozen in plaats van haar partijgenoot die was voorgedragen. Dat gebeurde nadat Nunnally had gezegd dat het nieuwe Rotterdam...

0: Rotterdamse college te wit was. Ze kon toen niet direct worden geïnstalleerd omdat ze nog moest worden gescreend. De Italiaanse politie heeft invallen gedaan bij 11 luxe modemerken. Onderzocht wordt of ze medeplichtig zijn aan uitbuiting bij de productie van tassen. Het gaat onder meer om Chanel, Bulgari en Moncler. Producten van die merken zijn gevonden in fabrieken in Italië, waar illegale Chinese arbeiders werkten voor weinig geld en onder slechte omstandigheden. Feyenoord-doelman Welleroyter vertrekt naar VfL Wolfsburg. De Duitser keepte de afgelopen 4 jaar 125 duels voor Feyenoord. Wolfsburg zou voor hem €1 miljoen betalen. Welleroyter wordt in Rotterdam opgevolgd door Tjarik Ernst. Deze 23-jarige Duitser wordt overgenomen van Hertha BSC. Het weer. De dag begint zonnig. Later landinwaarts ook stapelwolken met lokale bui. En het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 6 uur, Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Voor de 6e nacht op rij hebben de Verenigde Staten doelen in Iran aangevallen. Er werden onder meer bruggen bestookt. Volgens Iraanse staatsmedia vielen er zeker 7 doden. Tegelijkertijd vuurde Iran raketten af op Amerikaanse bondgenoten, waaronder Qatar, Bahrein en Kuwait. Na een staakt het vuren is de strijd rond de straat van Hormuz weer helemaal opgeleid. President Trump heeft in een televisietoespraak opnieuw beweerd dat China zich heeft bemoeid met de presidentsverkiezingen van 2020, die hij verloor van Joe Biden. Hij kondigde aan documenten vrij te geven die dit aantonen en eist dat het congres strengere kieswetten aanneemt. De inlichtingendiensten concludeerden in 2021 dat de verkiezingsuitslag niet door andere landen was beïnvloed. Waterschappen nemen extra maatregelen nu er door de droogte een watertekort heerst. Op steeds meer plekken mag het oppervlaktewater niet meer worden gebruikt om tuinen, sportvelden of akkers te besproeien. In Brabant worden beekjes bijgevuld om te voorkomen dat de vissen doodgaan. De overheid moet meisjes uit migrantengezinnen beter beschermen tegen genitale verminking, zeggen deskundigen in Nieuwsuur. Nog steeds worden meisjes in de zomer op vakantie in Afrikaanse landen besneden, wat in Nederland strafbaar is. Een onderzoeker pleit voor de Britse aanpak, waar in risicogevallen een uitreisverbod.

wordt opgelegd. In Nederland loopt daar nog een onderzoek naar. De eerste Europese tegenstanders van FC Twente en Ajax zijn bekend, nu de eerste voorronde in de Europa League is gespeeld. Twente moet volgende week in de tweede voorronde tegen Ferencváros uit Hongarije. Die club won gisteravond van Vojvodina uit Servië en die gaat als verliezer verder in de Conference League en treft daar volgende week Ajax. Het weer. De dag begint zonnig. Later landinwaarts ook stapelwolken met lokale bui. En het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: in 1967. Goedemorgen. Het wordt weer een heerlijk zomersweekend. Vrijdag 17 juli 2026.
1: Ja, en het is bijna zover, Bert. Dan ga je weer naar het noorden van het land voor het scootjesielen. Ben je er een beetje klaar voor?
0: Nou ja, dat weet je natuurlijk nooit, hè. Kijk, dat is het mooie van zeilen, van scootjesielen. Je weet nooit hoe de wind waait, hoe mijn rokje waait daarbij.
1: Ja,
0: dus dat blijft altijd spannend tot het laatste moment, want het is een live televisieprogramma. Dus ja, als jij mij vraagt, ben ik er klaar voor? Dat is altijd een beetje in het ongewis. Hou jij van zeilen eigenlijk, Dennis?
2: Ik hou er wel van, maar ik heb het eigenlijk veel te weinig gedaan in mijn leven. Ik had op een gegeven moment wel een vriendin die had ouders met een boot. Daar gingen we wel vaker even een stukje zeilen. Maar ik zou dat eigenlijk vaker moeten doen. Ja. Dus misschien kom ik wel even bij je op bezoek, ja. Bert.
0: Werd geen huwelijksboot, begrijp ik.
2: Werd geen huwelijksboot, nee.
0: Nee, want bij jou liep het allemaal anders. Namelijk zo anders dat je op zoek bent naar een huis samen met je partner.
2: Dat klopt, ja.
0: Daar gaan we het later vanochtend ook nog even over hebben.
1: Maar als ik vraag aan jou, Bert, ben je er klaar voor? Dan vraag ik natuurlijk ook, hangt alle kleding netjes in de rekjes? Gaat het make-up tasje mee? En dat soort dingen.
0: Ja, dat is een goede vraag. Nou ja, ik heb een dat is televisie, hè. Ik heb een persoonlijk assistent.
1: Oh, ja.
0: Dus
1: dat
0: die,
1: is daar,
0: die
1: ja.
0: strijkt alles. Die zorgt dat mijn haar mooi in de plooi zit. En die persoonlijke assistent heb ik zeer lief. Haar naam is Karin.
1: Ah. Oh, ja. Mooi.
0: Ja. En morgenavond meteen. En ja, jullie weten er al van. Ik kom morgenavond met iets. Ik ga morgenavond iets bijzonders bekendmaken in de allereerste uitzending.
1: Ja, er is gewoon een primeur. Ja. Dus ga kijken morgenavond.
0: Iets heel persoonlijks. Om 7 uur morgenavond op NPO 2.
1: Ja. Daarna trouwens op NPO 1, mensen. Ja, dus overschakelen.
0: Ja. Kijk, dat vind ik, jij bent in zekere zin ook mijn persoonlijke assistent als het hier om gaat. Jij bent mijn PR-dame.
1: Ja, precies.
3: Okay. Ik zit klaar met mijn notitieblok voor de tv, hoor.
2: Ja, ik ook.
3: Nieuws op te tekenen.
1: Ja. Je wilt het niet missen. Dus
0: Nee, jij gaat het ook meemaken, Sydney. En die radio trouwens, even voor de goede orde, die verhuist mee, hè, naar Friesland. Dus dat in de vroege ochtend en 's avonds om 7 uur. Ik voel me een soort Eva Jinek op de NPO 1 dan.
1: Ja, ga je ook roepen welkom in de Halle of zo? Of nee, welkom in Grauw morgen? Maar...
0: ik steek niet de gracht over, maar de Friese meren.
1: Juist, dat is het
0: verschil. Dus. Oké, eens even kijken. Wat zit er verder in nieuws vandaag, Sydney?
3: Ja, goedemorgen, Bert. Ja, opnieuw weer aanvallen VS in Iran. Daar moeten we het even over hebben. En ik weet niet, ik had een tijdje geleden had ik het over diarree in de VS. Hè. Ik denk, ik begin maar gelijk
0: met... smakelijk verhaal.
3: Ja, ik trek de pleister gelijk af. Dat doen we dan maar gelijk eventjes. Het lek lijkt achterhaald. De bron is achterhaald.
1: Het lek?
3: Dat hoor je zo meteen. Ja.
1: Oké.
3: Okay. Goed. Wat de oorzaak
1: er was. Er lekt ook nog meer. Oké.
0: Okay. Ik ben heel benieuwd hoe dit afloopt. Eens even kijken wat... met welk liedje gaan we lied uit bed halen?
2: Nou, dat is aan de luisteraar. Dat wordt met de letter S van Scootje.
0: Ah, natuurlijk. Nou, dan weet je wel wat de bedoeling is. Hè. Je grijpt je telefoon en kom met een mooie suggestie. Met de S van Scootje.

0: Daar gaat, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Advies B.
1: Ja, klopt.
0: Word je vaak verward met advisser?
1: Ja, vroeger wel.
0: Ja, dat zou wel.
1: Ja, dan liet je van vijf top op, yeah.
0: Ja, ja, klopt. Ach man, daar keken we toch allemaal naar vroeger.
1: Ja, tuurlijk. Ja. Samen met Penny. Yeah.
0: Ja, met Penny die jagen inderdaad. Heerlijk. Hè? En dat is natuurlijk ook prachtig. Hè? Dan heel veel grote artiesten kwamen naar top op. Maar als ze niet kwamen, dan keek je gewoon naar Penny die een dans uitvoerde bij het nummer.
1: Ja.
0: Maar dat accepteerde je gewoon. Hè? Dat is gek eigenlijk. Hè?
1: Ja, maar toch was het leuk. Ja. Toch was het leuk. Maar als ik nu weer terugkijk, dan denk ik, ja, waarom? Waarom hebben we dat gedaan? Ja, nou ja, goed, het was niet anders.
0: Nou ja, ik mis het wel hoor, zo'n mooi popprogramma op tv, eerlijk gezegd. Ik weet wel, alles is natuurlijk met één muisklik te vinden, maar ik heb
1: Ja, klopt. Ja, eigenlijk was het Top Op en Rock Planet en weet ik het allemaal wat allemaal niet meer gehad. Maar daarna was niks meer. Nee, toen kwam MTV en TMF en dat soort dingen, ja. Toen was het klaar.
0: Dat is toch ook allemaal in rook opgegaan?
1: Ja, ja.
0: Och, nou ja. Nu worden we wel heel nostalgisch, hè? Zeg, Ad, ga je een goed weekend tegemoet?
1: Zeker. Ik ga naar de trouwerij van mijn nichtje in Engeland. Dus we gaan zo dadelijk weg.
0: Och.
1: We gaan hier nog een kwartiertje weg, gaan we lekker naar Schiphol. En dan gaan we naar Yorkshire, naar Leeds, Bradford. En dan zijn we zondag weer terug. En dan is zij al even gepraat. Dus ja.
0: Nou, wat leuk.
1: Ze heeft zin in.
0: En woont jouw nichtje daar? Of heeft ze gedacht...
1: Ze woont daar. Ze woont daar. En ze gaat met haar aanstaande man natuurlijk trouwen. En dat is ook een Engelsman. Dus ja. Ja, gezellig.
0: Ja. Toch vraag je wel wat van je familie als je daar dan woont en zegt van nou, ik ga trouwen, ik kom maar lekker naar Engeland toe. Ik bedoel, want het is niet voor niks natuurlijk. Of heeft ze zaten de tickets bij de uitnodiging in?
1: Nee, dat nog net niet. Nee. Maar weet je, natuurlijk heb je, we wisten natuurlijk pittig langer, dus je kan een beetje sparen.
2: Ja.
1: Dus dat is goed, dat is toch leuk.
0: Ja, en even over die uitnodigingen, zat er dan ook zo'n cadeautip bij? Want wij hebben hier iemand in ons midden die gaat volgend jaar trouwen. En ik eis van haar dat ze niet zo'n envelopje daar opzet met cadeautip. Echt, als je dat doet, dan krijg je van mij een wasmachine.
2: Nee.
0: Ja.
1: Het staat er niet op. Er staat ook niet zo'n geprint envelopje. Het staat er ook niet op. Maar we konden wel contact opnemen met...
3: de ceremoniemeester.
1: Ceremoniemeester. En dan... Het is een soort lijst en dan kan je daar een keuze uit maken. Dat is allemaal online. En,
3: En tegenwoordig staat er vaak ook wel op. Jullie aanwezigheid betekent voor ons al genoeg. Maar je staat altijd open voor...
1: Tuurlijk.
3: Voor een leuke bijdrage.
2: Nee, je neemt wel iets mee.
1: Het kost gewoon geld.
3: Ja, precies. Dus, zo is het ook. Ja.
1: Ze verwachten wel wat. Ja, dus,
0: En wat heb je dan aangevinkt? Want dit vind ik wel leuk, zo'n meer keuzevraag.
1: Wat zeg je dat ik aan heb?
0: Aangevinkt. Nee, die vraag komt straks. Nee,
3: wat heb je aan?
0: Ja, de radio neem ik aan.
3: Ja.
0: Wat heb je aangevinkt bij het cadeau?
1: Nou, ik zou je zeggen, ik heb het overleg gedaan met mijn zus, want die woont ook natuurlijk in Engeland, dat is haar moeder. En ze zegt, nou, ze hebben toch liever, en dat komt ik, ze hebben toch liever een bijdrage. Doe maar iets in de envelop.
0: Ja. Uiteindelijk wil jij dat ook graag natuurlijk, hè, Carmen?
2: Ja, ik ook mijn bruiloft terugverdienen.
0: Ja,
1: dat niet alleen, maar dan kunnen ze een cadeau kopen wat ze zelf leuk vinden.
2: Uiteraard.
3: Kijk, zo is het ook,
1: Ik heb nog 3 zussen en nog een broer, die zijn er ook. Dus al met alles wordt het toch een aardig bedrag met z'n allen.
0: Ja.
1: Een bedrag geven aan te lopen, dat is toch leuk.
2: Maar het is ook heel moeilijk gewoon om iets te geven. Want nou ja, weet je,
0: je hebt alles al.
1: Die jongeren hebben niet alles, maar ze zijn wel echt met alles blij. En ze kopen dan vaak iets voor hun huis. Of weet ik wat, ze stoppen misschien in de vakantie.
2: Ja.
1: Maakt me niet uit wat ze mee doen, als ze het maar leuk hebben.
0: Nou, ik vind het leuk dat we alle romantiek van dit huwelijk hebben afgehaald. Door het alleen maar te hebben over geld en het cadeau. Ja.
2: Het past heel mooi. En ik kan me ook voorstellen, als we het hebben over iets wat je aan moet hebben. Hoe ziet je pak eruit?
1: Nou, ik heb gezegd, ik doe geen stoppers aan. Als het mooi weer is, ik ga het echt niet doen. Ik heb hem wel meegenomen, maar ik ga hem niet omdoen.
3: Lekker casual.
1: Ja. Gewoon een beetje casual. Ja. Ik heb een jasje aan en een mooie broek.
3: Welke kleur? Zwart? Of?
1: Nee, ik heb het crème.
3: Ja. Oh, mooi.
2: Zomerskleurtje.
3: Leuk.
0: Nou, hopelijk mooi weer daar in Engeland.
1: Drizzle, 21 graden, een beetje motregen. Ja, ach, Engels weer.
0: Ja, it's raining cats and dogs. We gaan een lied uit bed halen, advies B.
4: Alphabet.
0: Ik vind wel even dat we de naam moeten weten van jouw nichtje. We hebben het nu zo uitgebreid hierover gehad. Hoe heet ze?
1: Elena.
0: Elena. Oké.
3: Okay.
0: Eleanor. Eleanor.
1: En ze gaat trouwen met Andrew.
0: Oké. Okay. Nou, we weten hoe dat afloopt in Engeland. Goed, de Scarlet Ribbons van The Cats. Die komt binnen via Rita. Smoke on the Water van Deep Purple, dankjewel. Mos van Veen. Smoke Gets in Your Eyes van The Platters komt binnen via Hans. En die komt ook nog met Super Trooper van ABBA. Sex Crime 1984 van Eurythmics. Dankjewel, Michael. Ronnie is ook van de partij.
4: Hey, Bert, goedemorgen. We gaan terug naar 1972. Samson en Delilah van Big Secret.
0: Swing Your Daddy van Jim Gilstrap. Dankjewel Ger Hinson, San Francisco, Scott McKenzie. Via Astrid, Shine On You, Crazy Diamond, Pink Floyd, Anneke. Even kijken, volgens mij Sailing Home van Piet Veerman komt nog binnen via Fred. Sweet Sweet Smile van The Carpenters via Koert. SOS van Abbas komt hier nog binnen. Sailing van Rod Stewart, Miriam Clemens. Ach, weet je wat, ik geef het woord aan jou. Wat is hierop uw antwoord, om even in huwelijkstermen te blijven, beste adviesbeen?
1: Sunny van Boney M. En daar hoop ik op.

0: het nieuws komt natuurlijk van Sidney Dijkers. Goedemorgen.
1: Goedemorgen Bert. President Trump heeft in een televisietoespraak opnieuw beweerd dat China zich heeft bemoeid met de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2020, die hij toen verloor van Joe Biden. Volgens Trump had China de gegevens van 220 miljoen geregistreerde kiezers verzameld. Was eigenlijk al bekend, maar het aantal nog niet. De Amerikaanse inlichtingendiensten concludeerden in 2021 dat die verkiezingsuitslag helemaal niet door andere landen was beïnvloed. Trump suggereert dus nu weer het tegendeel, waarbij hij ook opnieuw aandringt op het aannemen van strengere kieswetten door het congres. Het watertekort in Nederland door de droogte raakt niet alleen boeren, tuinders en de scheepvaart, maar ook vissen. Als de geulen naast de rivieren droogvallen, verliezen vissen namelijk hun schuilplaats, zegt deze waterkwaliteitsadviseur.
2: De belangrijkste functie van het gebied is dan dat het een opgroeigebied is voor vissen. Want daar stroomt het niet zo hard, daar heb je geen scheepsgolven, je hebt geen geluiden van schepen. Je hebt wat meer begroeiing langs de kant. En dan dit jaar is het al eigenlijk sinds begin april dat water daar niet meer in komt, omdat het water al zo laag staat.
1: Waterschappen in Nederland nemen maatregelen. Zo mag er vanaf vandaag in Limburg geen water meer worden opgepompt uit rivieren en sloten. De grote uitbraak van diarree in de VS. Ja, excuus. Lijkt te komen door fijn gesneden ijsbergsla van fastfoodketen Taco Bell. Het schrijft de Washington Post. Meer dan 4300 mensen zijn ziek geworden. De meeste in Michigan, maar ook in Ohio, West Virginia en Kentucky. Ruim 100 van hen zijn ook opgenomen in het ziekenhuis zelfs. Ze bleken bijna allemaal bij Taco Bell te hebben gegeten. Dus zo kwamen ze er uiteindelijk ook achter. Oh. Vermoedelijk zat in die sla de parasiet die diarree veroorzaakt.
3: Oh,
0: nou goed, alle alarmbellen bij Taco Bell zijn ja. Ik denk niet dat ze nog veel bestellingen krijgen deze
1: dag. Bel is geluid, ja.
0: Precies. Goed.
1: Ja, en weten jullie nog afgelopen woensdag? Ik had het over twee stuntmannen op de Zwarte Cross die met een katapult ruim 75 meter door de lucht werden geschoten over een tent heen. Nou, die stunt hebben ze gisteren uitgevoerd. Ja, natuurlijk trok dat ook veel bekijks. Maar het ging helaas niet zo goed als de oefeningen. Een van de stuntmannen landde namelijk verkeerd op dat luchtkussen. Een gigantisch luchtkussen was het. Hij werd met een ambulance afgevoerd. De Zwarte Cross laat weten dat hij helemaal in orde is en alweer grapjes maakt. Maar hij blijft voor de zekerheid nog wel een nacht in het ziekenhuis. Maar technisch is die stunt dus goed verlopen. Ja.
4: Ik heb dit gezien. En dit beeld. Nou, er vliegt echt gewoon iemand over die tent heen met een rotvaart.
1: Ja, ze deden het ook eerst met een pop, deden ze het ook. Om even te kijken hoe dat überhaupt ging.
0: Het doet me ook een beetje denken aan een oude weddenschap in de Duitse editie van Wet en Das. Oh. Waarbij het helemaal misging. En die man die kwam. Ja, die ging ook over allemaal auto's heen. En die man is overleden. Die kwam om het leven daarbij.
1: Nou, ja, het is riskant, hè? Ja. Dat soort dingen. Maar goed, uiteindelijk.
0: Het weer dan. Ja.
1: De dag begint zonnig, later zijn er wel wat meer wolken en lokaal kan dan ook een bui vallen. Het wordt uiteindelijk 23 tot 28 graden.
0: Oké, komende zondag natuurlijk de WK-finale. Daar ga je het nog over hebben uitgebreid, neem ik aan, hè? Later vanochtend. Ja. Laten we daar even. Nou, even weet je wat? Laten wij daar even op vooruitkijken. Hoe is de volgorde? Is het Spanje-Argentinië?
5: Ja. Spanje-Argentinië.
0: Oké, nou goed, laten wij er vooruitkijken. En in die zin, wij zien die finale in.

0: finish what you started. En die finish die is natuurlijk komende zondag. Als het gaat om het WK voetbal, dan staan Spanje en Argentinië tegenover elkaar. Dag Peter, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Kijk je uit naar die finale?
1: Ja,
0: uitkijken is een goed woord,
1: maar ik hoop wel dat Spanje wint.
0: Ja, dat gok je of dat hoop je?
1: Dat hoop ik. Ja.
0: Ja. Heb je je telefoon op de speaker?
1: Oh, ja, ja.
0: Ja. Even eraf halen, anders kunnen we je echt niet verstaan.
1: Ja, hij is weg.
0: Ja, oké. Okay. Maar wat gok je of hoop je op Spanje?
1: Ik hoop op Spanje, ja.
0: En waarom?
1: Ja, ik kan er niet aan doen. Ik vind als Argentinië wint, zit er toch een vage luchtje aan. Een aantal jaren terug, toen ook Messi die praatte, anders niet veel, maar een aantal jaren terug was die continu tegen die scheidsrechter aan het praten. Ja, ik weet het niet, maar ik denk dat hij geld aan het weggeven was toen aan die scheidsrechter, want toen zat er ook een luchtje aan.
0: Kijk eens.
1: Zoals en met Nederland ben ik het ook nooit vergeten natuurlijk.
0: Nee, met die kwartfinale van toen, ja. Even kijken, wij hebben een poll hier uitstaan. Wie hoop je dat komende zondag die finale wint? Het gaat tussen Spanje. En zo klinkt dat natuurlijk in muzikale vorm. En Argentinië.

0: Wat is de uitslag?
1: Ja, precies. Nou, je bent nog even aan het uitzoeken, nog even tellen.
0: De laatste stemmen komen nu binnen. Ik ga nu de stembus ook sluiten.
1: Ja, ik ben heel benieuwd wat de winnaar is.
0: Met 88% van de stemmen, Viva España!
1: Chero, maar Julio Iglesias dus. Nou, dat klinkt goed, hè? Dankjewel, Peter.

0: Dusty Springfield en haar Little by Little. Het zou zomaar over jouw nieuwe stek kunnen gaan, Dennis.
1: Nou, inderdaad.
0: Want je bent op zoek naar een nieuw huis. Ja. Je zit nu nog in een huurhuis, maar je wilt een huis kopen. Waarom wil je zo graag kopen?
1: Nou, dan zit je maar lekker op de markt ook. Het is nu eigenlijk een beetje, elke maand geef je geld aan een huurwoning. En wat niet van jou is, dus eigenlijk gooi je het letterlijk weg.
0: Ja, dat snap ik, maar de huizenprijzen zijn momenteel natuurlijk torenhoog.
1: Nou, dat dachten wij ook. Dus ik heb mijn partner naar een hypotheekgesprek.
0: Ja.
1: En daar viel ons eigenlijk nog best wel mee wat we konden krijgen.
0: Ja, en nu hebben jullie een huis op het oog.
1: Ja.
0: Hier in Hilversum. Klopt. Voor de mensen die willen weten om welk huis het gaat. Het is in de Herenstraat.
1: Ja.
0: Nou, pas mooi bij je samen met Ewan. Hè?
1: Ja, precies. Herenstraat. De Herenstraat.
0: Herenstraat, nou, dan noemen we het nummer ook maar gewoon. Maar er is maar één te koop daar. Nummer 81. Dan kunnen we allemaal even meekijken.
1: Ja, kijk allemaal mee op Funda, zou ik zeggen. Funda, ja, precies.
0: Herenstraat.
1: Nou, hartstikke leuk huis. Karakteristiek appartement. Ja. Middencentrum van Hilversum. Dus lekker alles lopend en fietsend te doen. Mm-hmm. Kunnen hier op het fietsje naar het werk.
2: Klinkt goed.
1: Geen auto nodig. Klinkt helemaal goed.
0: Ja.
1: Slaapkamer, extra kamertje, werkkamer of eventueel voor eventueel als er kinderen komen. Nou ja, dat is dan weer een stap verder.
0: Ja, maar dit is dan het showbiz verhaal, want er zit ook wat haken en ogen aan dit huis. Hè?
1: Ja.
0: Laten we daar even ons blik op richten. Allereerst zit je boven een Italiaan, geloof ik, of een bakker.
1: Naast boven een broodjeszaak en naast de Italiaan.
0: Ja. Oké, nou je kunt ook als voordeel zien natuurlijk, hè, als je een pizza thuis laat bezorgen, dan is hij binnen no time bij je.
2: Ja.
0: Staat hij
1: voorbij. Even bellen met de buren van boven, ik wil een pizza. Ja, op zich zou dat kunnen.
0: Oké, zien we dus als een voordeel.
1: Ja, het voordeel. We zitten aan een pleintje. Wordt op dit moment heel mooi verbouwd. Dus dat wordt ook heel mooi. Dus wat dat betreft. Alleen, er zit geen buitenruimte bij het huis. Dus geen dakterras, geen balkon.
0: Geen tuintje.
1: Geen tuintje, niks.
0: Oei. En dat is wel het struikelblok.
1: Ja, vooral voor mijn vriend.
0: Hoezo? Want die kan jou niet luchten?
1: Ja, die kan mij niet luchten. Nee, die zegt, ik vind het toch wel een dingetje dat er niet in zit.
0: Maar dat is natuurlijk ook wel een dingetje, toch?
2: Ja, zeker. Want als het mooi weer is in Nederland, als het die ene keer de zon schijnt, dan wil je even lekker naar buiten.
0: Ja.
1: Maar we hebben nu een balkon, klein balkonnetje. Zitten we niet heel vaak. En als we echt naar buiten gaan, dan gaan we of naar het strand of naar de Loosdrechtse plassen hier. Ook echt goed vertoeven.
0: Ja. Ja, je kunt ook zeggen van joh, die Herenstraat hier in Hilversum, die is behoorlijk centraal, dus je kunt ook zo een terrasje pakken. Maar een wijntje inschenken thuis is toch wat goedkoper dan dat je een terrasje pakt.
1: Ja, het terrasje is ook niet gratis meer inderdaad. Ja. Nee. Dus want ik ben eigenlijk heel erg nieuwsgierig wat ik eigenlijk moet doen.
0: Ja, je zit met een groot dilemma.
1: Ik zit met een heel groot dilemma. Is zo'n tuin nou echt?
2: Is dit een deal sealer of een dealbreaker, zeg maar?
1: Precies.
2: Ja.
0: Wat zou jij doen, Carmen? Want jij hebt ook jaren gedaan over de aanschaf van een huis.
2: Ja, ik ben gek op mijn tuin.
1: Ja, maar dus jij hebt ook een tuin, dat is ongelooflijk. Ik heb het gezien. Daar is menig mens jaloers op.
2: Het is zo fijn, een tuin.
1: Ja.
2: Het is zo rustgevend. Het is gewoon heel fijn. Dus ik zou zeggen, verder kijken.
0: Oké.
1: Verder kijken.
0: Ja.
1: Oké. Okay. Nou, Bert, wat zeg jij?
0: Nou, zo begint de dag dus met een grote teleurstelling.
1: Ja, helaas.
0: Ik moet denk ik ook wel een klein beetje meegaan met, toch wel met Carmen. Want
2: jij bent ook bezig met je tuin.
0: Ja,
2: dat is ook een ding.
0: Bezig.
2: Dus
0: Dus ik zou zeggen, kijk toch nog even een keer goed om je heen.
1: Oké. Okay. Ja? Nou. Dank voor deze feedback.
2: Wij twijfelen gewoon niet doen.
1: Nee, precies.
0: Dat zegt Caroline Tens ook altijd in 1 tegen 100. Dus ik zeg altijd bij twijfel niet oversteken. Zeg. En dan gaan ze weer een joker inzetten. Met als gevolg dat die mensen uit het spel vliegen.
2: Ja.
1: Dat is het wel. Hè?
0: Ik vind het zo vervelend.
1: Kill your darling, zeggen ze
0: dat
1: ook
0: zijn dingen waar ik mee bezig ben in dagelijks
2: jouw
0: leven.
2: Jouw problemen.
0: Ja. Dus kunnen we alles een beetje in perspectief zien.
1: Nou, precies.
0: Oké, ik ben benieuwd. Als je thuis hier een mening over hebt, laat maar weten. Huh? Wat moet hij doen? Heren staat in. Oh, wacht! Hij is verkocht.
1: Ja.
0: We hebben te mooi. Je hebt het te mooi neergezet. Je hebt alleen maar voordelen opgezond.
1: Ja.
0: En bedankt.
1: Ja, dan gaan we weer.
0: Nou, succes dan met de zoektocht verder.

0: inmiddels. En er komen ook reacties binnen. We zijn het er allemaal unaniem over eens. Beste Dennis, ga het niet doen. John komt misschien wel met de beste tip. Ga niet bij een Italiaan wonen. Je krijgt absoluut overlast van veel geschreeuw van die pizzeria.
1: Dus, oh jeetje. Nou, gooi je met pannen, zie ik hier.
0: En, ja. Dus, oké, okay, nou, we zijn erover uit. Hè.
2: Nou, wordt het dus niet. Ja, ik had net ook Jacqueline aan de telefoon. Die zegt niet doen.
3: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
4: Dit is Foreign Tongues, het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
5: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
6: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
7: Zeker weten.
6: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
5: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
8: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
9: Zijn we al?
8: En je team naar de uitwedstrijd brengen.
10: Kampioenen!
8: En verzekerd zijn.
11: Oh ja, verzekering.
8: En weer door met de Ora autoverzekering.
12: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie

0: muziek ook kunt zien. In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds, nu in Museum van Bommel van Dam.
1: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
2: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
3: Rustig, adem in,
2: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
3: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
4: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
1: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
3: Diabetes of prediabetes? Het meten van uw glucose is dan erg belangrijk. Bestel al uw diabeteshulpmiddelen veilig online op diabetesmagazijn.nl.
4: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
3: Voor 11 uur besteld is morgen al in huis. Diabetesmagazijn.nl.
5: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
6: 7 uur, het NOS-journaal. Dag Sydney.
7: Goedemorgen Bert. Gemeenten zetten nog steeds per ongeluk allerlei persoonsgegevens van burgers op het internet, blijkt uit onderzoek van de NOS en Nieuwsuur. Het gaat om mensen die reageren op plannen van de gemeente, zoals bijvoorbeeld een vergunning. Als gemeenten die documenten vervolgens online zetten, bijvoorbeeld omdat ze dat moeten van de wet, moeten ze gegevens zoals een mailadres, telefoonnummer of adres zwart lakken. Maar dat gebeurt niet altijd, of niet goed genoeg. Bij honderden documenten die online staan zijn de gegevens daarom gewoon te zien. De Israëlische bombardementen in Gaza gaan 10 maanden na het staakt het vuren nog steeds door. De afgelopen dagen zijn er daardoor 15 mensen gedood. De aanvallen vinden plaats op verschillende plekken in Gaza, zegt correspondent Lennart Swofs.
8: Israël zegt, zoals eigenlijk altijd, dat ze zich richten op Hamas-doelen. Maar ze leveren daar eigenlijk ook zoals bijna altijd geen bewijs voor. En ondertussen zien we dus ook dat het aantal burgerdoden aan het oplopen is. Nou, sinds het staakt het vuur in oktober zijn er vrijwel dagelijks aanvallen. En lopen die burgerdoden dus op. En zeker de laatste weken zien we dat die aanvallen echt wel aan het toenemen zijn.
7: Bij de aanvallen werd ook onder meer een politiebureau geraakt. De Amerikaanse ICE-agent die maandag een Colombiaan doodschoot, had psychische problemen en een gewelddadig verleden. Zolang het onderzoek loopt, is de agent geschorst. Hij zou een bipolaire stoornis hebben en zijn exen beschuldigen hem van mishandeling en bedreiging. Toch werd hij ondanks dat toegelaten tot het leger en later dus de immigratiedienst ICE. En de nieuwste film van topregisseur Christopher Nolan, die gisteren in première is gegaan, heeft een Nederlands tintje. Voor het maken van de Odyssey is de logistiek op het water helemaal geregeld door een bedrijf uit Urk. De topregisseur kan voor zijn scènes op het water de hele wereld bellen, maar wil echt alleen de oranje speedboten en de mensen van Klaas op Urk.
9: Elke keer horen we want the Dutch guys, we have the orange strips. Nou ja, dat zijn wij. Die hebben gewoon goede ervaringen met ons. We hebben speciale boten. In dit geval was het een film op zoveel water, 50 filmdagen, met een 40, 50-tal boten. En die moesten van A naar B gesleept worden.

0: crew van 400-500 man en een cast van ook 500-700 man. Dat moet allemaal vervoerd, dat moet heen en weer gebracht. Die schepen die moesten gesleept worden van A naar B.
1: Ja, flink wat werk dus. Klaas werkte 10 jaar geleden voor het eerst samen met Christopher Nolan. Dat was bij de film Dunkirk. En daarna werden ze eigenlijk voor iedere film van Nolan vervolgens gevraagd.
2: Ja, fantastisch. Klaas is een beetje de kurk waarop Christopher Nolan drijft. Hè? Dat is het verhaal een beetje.
1: Ja, precies. Het weer, de dag begint zonnig, later weer wolken en lokaal kan dan ook een bui vallen. Het wordt uiteindelijk 23 tot 28 graden.
3: Goeiedag, Hendrikman. Bert Hendrikman.

Tilburgse kermis, grootste kermis van de Benelux. Genoeg te beleven voor jong en oud, zoals een rondje in de zweefmolen of je haalt een zuurstok. Of nog iets veel spectaculairs. In elk geval duurt de kermis nog wel even, tot en met zondag 26 juli.

gerust hard op vakantie gaat. En komende zondagavond natuurlijk die grote finale van het WK voetbal. Of het gras er goed bij ligt, dat weet grasmeester Roy van Dijk uit Opperdoes. Hij was er dit hele WK bij om te zorgen dat alles er picobello uitziet. Nou, we gaan hem zo meteen even bellen.

0: Als een frisse bries in de vroege vrijdagochtend, hè, deze van Cool and the Gang. Let's go dancing. Oeh, la, la, la. Het is bijna 7:15. In een spannend voetbalweekend. WK-finale staat op het punt van beginnen. Komende zondagavond is het natuurlijk zover tussen Spanje en Argentinië. En waar ik zelf altijd een beetje op let is de schoonheid van het veld, het gras. En wat me opviel, in Houston, waar Nederland ook speelde, hè, tegen Zweden, lag het veld er heel goed bij. En toen dacht ik, hoe kan dat nou? En toen kwam ik erachter dat Roy van Dijk uit Opperdoes daarvoor verantwoordelijk is. Dag Roy, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Want jij bent grasmeester, hè, bij het WK.
1: Ja, ik was pitch venue manager. Ik ben nu zelf grasmeester in de Johan Cruijff Arena.
0: Ja.
1: Maar mijn positie, wat ik hier ben, was daar ook in Houston iemand. En ik was de pitch venue manager voor de FIFA.
0: Kijk eens aan. En waar moet je op letten bij een goede grasmat? Waar moet die aan voldoen?
1: Ja, die moet aan heel veel dingen voldoen. Er moet de juiste lengte zijn van het gras. Dus de bal moet snel kunnen rollen. De juiste hardheid, de juiste grip. Dus alles wat een speler ervaart op het veld, ja, dat moet in orde zijn. Dat.
0: Ja, en hoe zorg je ervoor dat het allemaal in orde is? Of ga je er af en toe nog met een grasmaaier overheen of een beetje kunstmest eroverheen? Ik weet het niet.
1: Nou ja, dat inderdaad gewoon de normale grasonderhoud voeren we erop uit. Maar wat heel speciaal is, en helemaal voor zo'n WK, wij moeten daar bepaalde standaarden voor doen. Dus wij moeten het veld ook dagelijks meten op hardheid, op vocht, op grip. En die data die helpt ons bij het onderhoud, zeg maar.
0: En als het daar niet aan voldaan wordt, dan krijg je een draai om de oren van Messi en Kos?
1: Nee, dat krijgen we zeker niet. Nee, dat is ook. Het is voor twee dingen. Het is wel dat we aan de FIFA kunnen laten zien dat het veld in orde is.
2: Ja.
1: Maar het is ook voor ons om het onderhoud daar weer op aan te passen. Dus als hij wat te zacht is, dan moeten we wat aanrollen. Weet je wel. Dus daar kunnen we wel in tweaken.
2: Ja, ik inderdaad wat jij zegt, Bert. Ik zie zo voor me dat de bal dan niet goed rolt of zo. En dat ze dan,
0: dat Infantino eraan komt, ja. Hè? Nee, maar jij staat natuurlijk wel. Je stond natuurlijk wel op een wereldtoneel met heel veel grote, beroemde spelers om je heen. Heb je die bijna kunnen aanraken, Roy?
1: Ja, natuurlijk, want wij lopen op het veld. Als die spelers er ook overheen lopen, moet je wel gelijk zeggen, daar ben ik niet heel veel mee bezig. Dat die spelers lopen er wel, want wij hebben bijvoorbeeld Portugal. Nou, dan loopt natuurlijk Ronaldo over het veld. In Brazilië loopt Neymar over het veld. Maar ja, voor mij is dat, ja, daar heb ik niet heel erg bij stilgestaan. Het is volop focus op het veld. Het veld moet goed zijn. En laten we hopen dat hun een keer een opmerking maken op een interview.
0: Ja. Nou, dit zou ik niet vol kunnen houden als ik dan al die. Ik zou er dan achteraan rennen. Het is niks voor mij.
2: Dat vind ik toch zo park. Mooi. Echt zulke grote wereldsterren. Ja. Maar jij kijkt eigenlijk alleen maar naar beneden. Want
1: ja, alleen maar naar het gras.
2: Ja.
0: Ja. En dat gras, dat gaat ook heel nog. Nou, dat kan heel wat opleveren. Hè? Want het gras van de grote finale zondag in New York, die wordt geveild. Wat vind je daarvan eigenlijk?
1: Ja, ik vind dat heel goed. Ik vind dat heel mooi. Ja, dat is toch de finale van het grootste sportevenement in de wereld.
0: Ja.
1: Dus ja, ik vind dat heel goed. Ik vind dat iets heel leuks. Ja, mensen kunnen zelf kiezen of ze het willen kopen of niet. Of ze er geld voor over hebben.
0: Ja.
1: Maar het is super gaaf dat het geld overal terechtkomt in de wereld.
0: En ondertussen kijk je natuurlijk al vooruit naar een komende voetbalseizoen. Ik hoop dat de bal voor in de Johan Cruijff Arena wat beter rolt dan het afgelopen jaar.
1: Ja, laten we daar, op hopen. Nou, in het afgelopen jaar rolde de bal heel goed. Het veld was goed hier zo.
3: Ja. In de Johan Cruijff Arena worden natuurlijk heel veel concerten gegeven. Harry Styles is geweest, Bruno Mars is geweest. Maar dat veld dat rolt naar buiten, toch? Er wordt niet met platen op het veld gelegd, toch?
1: Er worden wel platen op het veld gelegd.
3: Ja?
1: Dus die gaan wij. We hebben van het weekend nog een concert. En die halen we na het weekend halen we die eraf.
3: Ja?
1: En dan halen we de grasmat die er van vorig seizoen nog in lag, die halen we eruit. En dan doen we nieuwe rollen erin leggen.
3: Oh, oké. Okay. Ik dacht dat die hele vloer er een soort van uitgeschoven kon worden, maar dat is dus niet.
1: Nee, dat is in de Gelderdoom.
3: Sorry. Verkeerde stadion. Nou, dat verklaart wel hoeveel verzand ik weer vervolgens.
0: Ja, nee, want ik zag het laatst bij Suzanne en Freek. We hadden ze de hele grasmat eruit geschoven. Fascinerend om te zien.
3: Oké.
0: En dan komende zondag is die grote finale. Dan zit jij gewoon helemaal 1 centimeter van het tv-scherm om te zien hoe het gras erbij ligt, Roy.
1: Ik kijk elke wedstrijd, sowieso voor 5 minuten. Al is het alleen maar het veld even te bekijken. Maar ik ga zeker de finale kijken, ja zeker.
0: Ja. Ja.
1: En ik hoop toch ook wel een beetje te kunnen genieten van het WK. Want als je aan het werk bent, geniet je er ook wel van.
2: Ja.
1: Maar ik kijk je toch op een hele andere manier ernaar dan wat je nu kan doen.
3: Wie hoop je dat er wint?
1: Spanje. Maar ik denk met mij heel veel andere Nederlanders ook.
3: Ja, dat klopt, ja.
0: Daar zijn we wel achtergekomen.
3: Ja.
0: Nou, je laat er geen gras over groeien, Roy. Dat waardeer ik dan ook wel weer. Hè. Ik dank je wel voor je mooie verhalen. Ga je nog een stukje gras kopen, denk je, of niet? voor die veiling.
1: Nee. Ik heb genoeg gras.
2: Ja, dat kan wel, ja.
0: Hey, dankjewel en een mooie finale.
1: Doei.

David Bowie. En goed nieuws voor de fans van hem, want na de zomer in september komt er oud werk van hem, dat hij in 1965, moet je nagaan, toen hij zichzelf nog Davy Jones noemde, maar wel al platen opnam. Die gaan nu alsnog het levenslicht zien. David Bowie, The Shell Tell Me Recordings, verschijnt op 18 september.

0: exact 7:30, het laatste nieuws. Goedemorgen, dit is Sid.
1: Goedemorgen Bert.
2: Hey, hallo.
1: Niet alleen Zuid-Europa heeft last van flinke bosbranden. Ook in Canada staat de natuur in brand. En dat leidt tot grote overlast in Toronto, de grootste stad van Canada. Over de hele stad hangt nu een grijs gordijn van rook.
3: You can almost taste the smoke today. I think yesterday it was much milder. So we're definitely seeing it get worse. I do hope that it passes though quickly.
4: Luckily we have the mask because of COVID. So we use the same mask.
1: Ja, ze had de mondkapjes nog van de coronatijd. Dus die kon ze weer uit de la halen. Mensen in Toronto krijgen het advies daar om zo min mogelijk naar buiten te gaan. En ook over de grens is die rook te zien en te ruiken. In de Amerikaanse staat Michigan onder andere. De overheid moet meisjes uit migrantengezinnen beter beschermen tegen genitale verminking, zeggen deskundigen in Nieuwsuur. Nog steeds worden meisjes in de zomer op vakantie in Afrikaanse landen besneden, wat in Nederland strafbaar is. Een onderzoeker pleit voor de Britse aanpak, waar in bepaalde gevallen een uitreisverbod wordt opgelegd. In Nederland loopt daar nog een onderzoek naar. President Trump heeft opnieuw beweerd dat China zich heeft bemoeid met de Amerikaanse verkiezingen van 2020. Trump verloor die toen van Biden. Volgens Trump had China de gegevens van 220 miljoen geregistreerde kiezers verzameld. Hij zei toen dat hij documenten hierover vrij zou geven en die zijn er volgens hem nu.
5: They show that over a period of years, starting during the 2020 election cycle, the People's Republic of China carried out what is believed to be the largest compromise of election data in history.
1: De inlichtingendiensten trokken eerder al juist de conclusie dat de verkiezingsuitslag niet door andere landen was beïnvloed. Nou, Trump beweert dus nu weer van wel. Hij wil daarmee het congres onder druk zetten om voor zijn nieuwe kieswet te stemmen. Als die worden ingevoerd, mogen mensen die geen Amerikaans staatsburger zijn niet stemmen. En komend weekend is het zover, dan weten we wie wereldkampioen voetbal wordt. Spanje of Argentinië. Er was nog een opvallend moment met dat laatste land in de halve finale tegen Engeland. Na afloop vonden de spelers van Argentinië de bidon van de doelman van Engeland, Jordan Pickford. En daarop stonden voor hem instructies per speler, mocht het aankomen op strafschoppen. Zo stond er op de lijst bij Messi, fake left, dive right. En bij Alvarez, dive left, oftewel de linkerhoek moet je hebben. Nou, bij Almada was de keeper minder zeker van zijn zaak, want de aanvaller van Atletico Madrid heeft geen vaste hoek. Viel onder deze stond er dan ook op bij hem in de lijst. Ja, het is kennis die misschien van pas kan komen, hè, als het nog tot strafstoppen komt zondag. Dus de Argentijnen die bedankten de voetbalgoden
6: Heel goed. Ja, ik vind het heel opvallend. Het is ook mooi om te zien hoe Messi die bidon vasthoudt. Ik heb die beelden gezien. Inderdaad, fascinerend zit hij de tekst te lezen. Hij is niet heel goed in Engels, dus er staat ook nog een soort vertaler naast hem. Ja. Maar dit zou natuurlijk ook allemaal in scène gezet kunnen zijn door die Pickford. Dat hij denkt, ik laat die Argentijnen mooi in het mes lopen. Ja. Dat zou zomaar kunnen. Maar het doet onwillekeurig ook denken natuurlijk aan de mooie zomer van 88, hè? Ja. Hans van Breukelen.
7: Het boekje van Jan Reker. Die had alle strafschoppen volgens mij van de hele wereld in dat boekje staan. En Hans van Breukelen die stopte een penalty in 88 tegen Rusland. Dus ik vind het wel mooi. Het lijkt net alsof ze die beker hebben gestolen. Ze gaan de WK-beker natuurlijk ook stelen.
6: Ja, die is hier zo binnen. Die finale hoeft niet eens meer gespeeld.
7: Het staat al ergens in een boekje. Dus. Ja.
6: Maar ik ben wel benieuwd of die bidon van Pickford straks in het doel ligt van de doelman van de Argentijnen. Ja.
1: En dat ze er dan naartoe lopen om even te kijken.
7: Bidonderd.
1: De dag begint zonnig. Later ook wat stapelwolken met lokaal een bui. Het wordt uiteindelijk 23 tot 28 graden vandaag.

0: 66. Wilma Banziger uit Herten, 69. En Jacques Wolfswijk uit Bodegraven, ook jarig. Hij wordt 85. Nou, maak er allemaal een mooi feestje van. Om mijn part een weekend lang. We gaan naar Zwelo. We gaan naar Zwelo. Daar woont Dieneke Zwaagsta. Dag Dieneke, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Ja, je vrolijke vriend hier.
1: Ja, dankjewel.
0: Van harte gefeliciteerd met je 66ste verjaardag.
1: Dankjewel.
0: Hoe is het in Zwelo? Een mooie plaats in Drenthe natuurlijk. Hè?
1: Ja, prima hoor. Helemaal goed.
0: Vertel even voor de mensen die het niet kennen, wat maakt Zwelo zo mooi?
1: Zwelo maakt mooi omdat het het oude van een beetje een boerendorp is, maar toch met allemaal nieuwe dingen wel. Het is gemoedelijk, het is gewoon heel mooi wonen.
0: Ja.
1: Ruimte.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, ik vind het een hele mooie plaats. En wat doe jij in het dagelijks leven, Dieneke?
1: Ik doe nog een klein beetje, we hebben een eigen bedrijf en dan doe ik nog een klein beetje de administratie. En voor de rest lekker genieten. Ik zing bij een koor. Vind ik leuk, ik puzzel graag. Dus ik vermaak me prima.
0: Ja, dat koor vind ik altijd natuurlijk een feestje. Want wat voor koor is dat, Dieneke?
1: Dat is een popkoor van vrouwen, Zwelodie heet het, heel toepasselijk.
0: En we zijn met ongeveer... Zwelodie. Ja.
2: Zwelodie.
1: We zijn met ongeveer bijna 40 vrouwen en dat is gewoon heel gezellig en heel leuk.
0: En welke nummers zingen jullie zoal?
1: Oh, van Adele en van God Only Knows zingen we. En ook van Daniel Lohuis. Loos, moet ik zeggen, hè?
0: Ja, wel op zijn Zwelo's natuurlijk, hè?
1: Ja, daarom wel op zijn Drents graag.
0: Het is toch ook Zwelo?
1: Zwelo? Nee, het is niet Zwelo.
0: Oh, dat niet. Hey, maar kunnen we daar een klein stukje van horen? Ik vraag het altijd, maar dit is natuurlijk het moment. Het podium is voor jou. Ik zet een gouden knop aan, dus iedereen kan zingen.
2: Ja.
1: Nee.
0: Is niet één lied waar je je op verheugt om te zingen, Dieneke?
1: Even kijken, hoor. Oh, dat vind ik wel heel moeilijk zo. God

0: Van die auto. Wow. Die auto vond ik ook heel mooi.
1: Zo. Mooi hoor. En, ja.
2: Ik kies ook gelijk een heel moeilijk liedje uit. Ja. En dan zo goed zingen.
0: Ik vind het knap, Nienke.
3: Nou, mooi, dank je. Ja.
0: Zeg, we gaan een slinger geven, want Evergreen Top 1000 had wellicht dat daar ook een plaat uit komt. Die ook natuurlijk voorkomt in jullie. Bij het popcore Zwelodie, wat ik een heel grappige naam vind. Het is nummer.
1: Ja. Dieneke, gefeliciteerd. Het is nummer. Het is nummer 802.
3: En dat is. Oh, die is ook heel leuk.
0: Ja. Staat die op jullie repertoire, dit? Van
3: nee,
0: de Beatles?
3: Deze staat er niet op. Nee, deze staat er niet op. Nee.
0: Maar je denkt natuurlijk, laat die plaat maar komen, anders moet nog meezingen ook. 1, 2, 3.

0: Blijft toch een van de grootste evergreens ooit in Nederland gemaakt, hè? Why, tell me why? Anita Meijer.
1: Je vrolijke vriend in de morgen.
0: Het is nu 8:10.
1: Goeiedag, Hendrik Man.
0: Op vrijdagochtend, ja, en dan zeggen wij natuurlijk een bijzonder hartelijk welkom tegen Eline de Ruig, entertainmentdeskundige. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Heb je een goede week achter de rug?
2: Nou, zeker. Heerlijk. Ik vond het toch wel lekker met dat weer. Dat het net niet zo heel heet was, maar wel gewoon lekker aangenaam. Dus ja. Ik hou wel van de zomer, hoor.
0: Ja, nee, ik ook. Ik ook. En dat shownieuws gaat natuurlijk altijd door, hè? Het is net als de wind. Het is als de wetenschap. Dat houdt nooit op. Shownieuws gaat altijd door.
2: Klopt, maar ik moet zeggen, deze week was het wel een beetje een komkommertijd. En toen dacht ik vanochtend van, nou, welke onderwerpen ga ik nou bespreken met jou? En dan zul je altijd zien, plomp, kreeg ik een e-mailtje. En zag ik dat Michael Jackson de musical naar Nederland komt. En ik dacht, dat is toch wel echt een nieuwtje voor jou.
0: Ongelooflijk, hè? Ik heb nu net de verdict achter de rug op Netflix. Ja. Hè?
2: Oh, heb je toch gekeken?
0: Komt al die dirt ook naar voren in die musical eigenlijk?
2: Nee, ik kan je geruststellen. Nee, dat komt al. Het is net zoals de film, het stopt precies wanneer de ellende begint eigenlijk. Dus dat scheelt. Ja.
0: Oké, dan hou ik het hier ook bij. Hè. Dan gaan we het er zo meteen uitgebreid over hebben.
2: Helemaal goed.
0: En dit is ook alvast een spoiler alert over waar we het straks over gaan hebben. Want dit brengt ons op een zeilboot. De zeilboot van...
2: Sailing natuurlijk, Rod Stewart. I'm

Foreign Tongues. Het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is

0: op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
4: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
5: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
6: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio.
7: Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
8: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de briefroman De Correspondente van Virginia Evans. In deze New York Times bestseller blikt de gepensioneerde advocaat terug op haar leven. Koop lokaal bij Libris en op Libris.

0: van Virginia Evans. In deze New York Times bestseller blikt de gepensioneerde advocate terug op haar leven. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
1: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad, struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
0: Vakantieboeken koop je lokaal bij Libris en op Libris.nl.
1: Kom shoppen in de sfeervolle Goudse straatjes vol unieke winkels en boutiquejes.
2: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
3: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
4: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
5: Social Deal Beauty Deals, Take One en actie Bo.
6: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
5: Sorry Bo, het is beauty.
6: Oh ja, en waarom staat er dan boti? Social Deal, deals die je niet mag missen.
7: Verlies het niet, je vermogen om geraakt te worden. Ook als het geweld en het onrecht in de wereld je overweldigen. Blijf je openstellen voor je naaste in nood. Want wat jij doet, heeft betekenis. Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
8: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
7: Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
9: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
10: 8 uur, het NOS-journaal. Dag Sydney.
11: Goedemorgen Bert. Gemeenten publiceerden nog steeds per ongeluk persoonsgegevens van burgers op internet. De NOS en Nieuwsuur vonden honderden documenten met e-mailadressen, telefoonnummers, adressen en soms ook burgerservice-nummers. Dat is zorgelijk, zegt deze privacyadviseur.
12: Het is erg, want de rechten van burgers zeg maar, worden geschaad. Het is echt een inbreuk op de privacy. En dat kan enerzijds zijn met een BSN-nummer, maar tegelijkertijd kan het ook zijn bij gevoelige dossiers. Waar je een zienswijze hebt ingebracht en dat in één keer wereldkundig is geworden dat jij die zienswijze hebt, wat niet de bedoeling is. En dat ondermijnt natuurlijk ook het vertrouwen in de overheid.
11: De privacywaakhond drong al in 2017 bij gemeenten aan op meer zorgvuldigheid bij het online zetten van documenten. De Amerikaanse ICE-agent die maandag een Colombiaan doodschoot had psychische problemen en een gewelddadig verleden. Die agent zou een bipolaire stoornis hebben. Zijn twee ex-vrouwen beschuldigen hem ook van mishandeling en bedreiging. Dat hij toch werd toegelaten tot het leger en de immigratiedienst ICE roept in Amerika nu vragen op over de screening. Waterschappen nemen extra maatregelen nu er door de droogte een watertekort heerst. Op steeds meer plekken mag het oppervlaktewater niet meer worden gebruikt om tuinen, sportvelden of akkers te besproeien. In Brabant worden beekjes bijgevuld om te voorkomen dat de vissen daar doodgaan. En een camping in Wieringerwerf in Noord-Holland is net even anders dan de meeste campings. Op het terrein kan je namelijk komen slapen in de gekste voertuigen.
13: Ja, een bijzondere omgeving. Je hebt hier een tram waar je in kunt overnachten. Je hebt een bus waar je in kunt overnachten. Je hebt een
14: vliegtuig, een helikopter. Ja, waar vind je dat?
15: Je moet eigenlijk eens verzinnen wat dit kan. Dat ze mensen zeggen van welk idioot komt nou een straaljager.
16: Heb je goed geslapen in deze prachtige helikopter?
17: Ja, ik heb heel goed geslapen wat dat betreft. Het is echt een iconische locatie om te overnachten. De meest bijzondere locatie waar ik tot op heden heb geslapen, denk ik, ja.
11: Ja, en in die straaljager kun je niet alleen slapen, maar ook koken, douchen en de trailer van de beroemde film Top Gun kijken. Het weer, eerst zonnig, maar vandaag meer wolken. Het wordt uiteindelijk 23 graden in het noorden tot 28 in het zuiden.
10: Goeiedag, Hendrikman. Bert Hendrikman.

0: meteen de langste rit van deze Ronde van Frankrijk. 206 kilometer. En er wacht ook een lange rit in de Belgische Ardennen. Maar dan hebben we het over de Formule 1. Coureurs maken zich op voor het langste circuit van het seizoen tijdens de Grand Prix van België. En die begint zondagmiddag om 3:00. 's Avonds kijken we dan natuurlijk naar de WK voetbalfinale. En dan begint ook bijna de vakantie voor de mannen van Vandaag Inside. Wilfred Gené, Johan Derksen en René van der Gijp, die hadden een heel druk agenda. Het programma was soms wel 3 keer per avond te zien. Ik vind jou dan zo'n type dat nooit een aflevering mist, Eline. Of valt het mee?
1: Ik heb er denk ik geen één gezien.
0: Oh. Nee, kijk jij nooit daarnaar?
1: Nee, want het is altijd, dan heb ik shownieuws en dan zit VI ervoor of net erna. Dus dan ben ik ook gewoon aan het werk.
0: En tijdens de visagie of zo kun je niet even vanuit een linker ooghoek
1: kijken? Ja, dan staat het er wel ergens op de achtergrond. Ja, dat wel.
0: Jij bent wel vaste kijker, hè, Carmen, van Vandaag Inside.
2: Ik kijk het wel vaak terug. Ja, het is normaal om 9:30 op tv. Maar 's ochtends dan blader ik even door het programma heen om te kijken waar ze het allemaal over hebben gehad.
0: Ja, nou, het is buitengewoon populair natuurlijk. Maar ik vind het altijd iets te laat, en dat terugkijken.
2: Ja.
0: Dat is de meest gehoorde term. Ik ga wel even terugkijken.
2: Ja.
0: Ik ga wel even terugluisteren. Wat je dan vervolgens nooit doet.
1: Zit niet in jouw systeem.
0: Nee. Eens even kijken. Waar ga je het zo meteen over hebben, Eline?
1: Nou, ik heb echt een prachtige serie voor je, waarvan ik denk dat heel veel luisteraars hem echt fantastisch gaan vinden.
0: Ja, maar dat heb je elke week. Ik bedoel,
1: deze?
0: Ja, maar ik bedoel, I Will Find You. Hè. Die ben ik ook aan begonnen. Nou, dat vind ik wel fantastisch.
1: Nou, hallo. Ik kom toch alleen maar met goede tips.
0: Ja, maar goed, het loopt allemaal over elkaar heen. En dan ben ik aan iets begonnen. Kom jij alweer met iets nieuws?
1: Ik snap het.
0: En dan raakt mijn hoofd helemaal vol en op hol.
1: Oh jee, dat willen we niet.

0: In Noorwegen noemen ze hem Brian Haaland. Maar wij kennen hem natuurlijk gewoon als Brian Highland, hè? Uit de jaren 60. Dit is Sealed with a Kiss. Ja, je zei het al, een musical over Michael Jackson die naar Nederland komt, want met succes zal te zien in Duitsland, herinner ik mij.
1: In Duitsland, maar ook op Broadway en op West End. Het is echt een hele succesvolle musical. Wij hebben nog, ik denk een jaar geleden, J. Karim Jonker gesproken, de zoon van musicalacteurs Edwin Jonker en Nulayla Karim. En die speelt gewoon al die hoofdrol in Duitsland. Dus ik denk 1-1 is 2.
0: Ja, dat kan niet anders.
1: Die
0: komt ook naar
1: hier
0: Nederland.
1: Doen.
0: Ja, dat zou toch fantastisch zijn. Ik herinner me dat het ook een hele leuke gast was, toch?
1: Enorm, ja. Dus, en ik weet dat het elke keer er omspannen van, ja, gaat die cast rondkomen? Want ja, vind maar eens een goede Michael Jackson. Dus dat er wel iemand beschikbaar moest zijn om die show te kunnen dragen. En hij kan dat. Ja. Dus, nou ja, het is nog niet officieel aangekondigd. We moeten allemaal nog afwachten, maar ik zie hem dat wel gaan spelen. Ja,
0: en succes gegarandeerd, hè. Zo lijkt het als je kijkt, als je afgaat op de enorme bezoekersaantallen van Michael the Movie, een film over het leven, de biopic van Michael Jackson, dan kan dat niet anders dan dat dit ook een kaskraker wordt.
1: Nee, juist daarom is het nu natuurlijk ook echt heel slim om hem naar Nederland te halen. Want ja, Michael Jackson is bijna weer populairder dan ooit, zou je kunnen zeggen. Ja. Dus wat dat betreft gaat dat wel scoren.
0: Een week lang niet over BMW. En ben je vol liefde gepraat, is een week lang niet geleefd, zou ik bijna willen zeggen.
1: Komende en dat uit jouw mond.
0: Ja, komende maandag, nieuw seizoen.
1: Ja, en ik heb gewoon al de eerste 4 afleveringen gezien, dus ik ga hier nu alles spoilen. Nee, natuurlijk niet. Maar het is wel echt een heerlijk seizoen, hoor. Er werd al achter de schermen tegen mij gefluisterd van Eline, je gaat dit seizoen echt fantastisch vinden. Veel beter dan vorig jaar.
2: En kom je daar ook meteen lekker in? Want ik vind vaak, het duurt heel lang voordat je eindelijk eens een keer denkt, oké, nu gaat er iets gebeuren.
3: Dat klopt.
1: Snap ik, maar de casting is zo goed dat je er echt meteen in komt.
2: Oh,
1: de vaart zit er lekker in, dus je krijgt in de eerste aflevering al meerdere B&B-eigenaren die je gaat ontmoeten. Ja, en er zitten wel weer flamboyante figuren tussen, hoor. En ook wel een beetje tragische verhalen. Ik vind... Sorry, kikker in mijn keel. Ik vind Paul echt fantastisch. Die is heel verdrietig 2 jaar geleden zijn vrouw verloren. Heeft samen helemaal een B&B gemaakt. Zou dat eindelijk gaan openen en vervolgens overlijdt zijn.
0: Oh.
1: Een tragisch verhaal. Ik raak er bijna emotioneel van. Nee, maar dus dat is heel bijzonder. Dus ik hoop heel erg dat hij de liefde gaat vinden.
0: Ja, nou kijk, en dat mag best wel even tijd kosten, Carmen. Jij zegt, nu gaat me helemaal veel te traag. Maar als je zo'n emotioneel verhaal hebt, dan kun je toch niet...
2: Ik had die Paul wel leuk gevonden voor mijn moeder. Als
1: kan
2: ik had
1: nog,
2: geweten...
1: je weet niet in een liefde eindigt.
2: Ja. Dat is een leuke match voor mijn moeder. Nou ja.
0: Er loopt hier ook een schoonmaker rond. Ik vind ze ook een partij voor haar.
2: De hele tijd bezig met matchen.
1: Heel goed, lekker koppelen. Je weet me nooit.
0: Ja, nee, daarom. Dus we kunnen het gewoon uitspreken hier. En er kan geappt worden, mensen. Patrick Martens en jij gaan ook weer podcasten, denk ik, hè?
1: Ja, wij gaan dit keer een wekelijkse podcast maken. Niet meer dagelijks, maar we gaan wel lekker napraten over B&B. En inderdaad, wat Carmen zei, je denkt altijd, kan je genoeg nakletsen? Nou, over die eerste afleveringen kunnen we weer genoeg zeggen.
0: Oké, nou, maandagavond dus nieuw seizoen van B&B Vol Liefde. Om 9 uur op RTL 4. Ja, en dan iets. Uit mijn jeugd. Een serie die op menig soundtrack zal staan van vele mensen. En dan heb ik het over Little House on the Prairie, wat wij vroeger gewoon thuis noemden. Het kleine huis.

0: nou ja, afgelopen week heb ik dat helemaal gebinged en gekeken. En ik ben, nou ja, ik weet wel dat mijn ouders altijd ook op de EO deze serie keken. Maar ik heb het zelf nooit echt bewust meegekregen. Maar om dat dan nu zo te zien, ik vind het zo'n mooie serie. Het is een beetje slow television, hè. Het is niet dat er natuurlijk, nou ja, als we het hebben over I Will Find You van vorige week, waar de geweren schoten je de hele dag op de oren vliegen. Dat is niet. Maar het is een prachtig verhaal. En vooral die landschappen, Bert. Oh, ik zou bijna willen verhuizen naar de Western, zou ik willen zeggen. Ja. Het ziet er zo mooi uit.
1: Als ik terugdenk aan die serie, heb ik het idee dat dat ook 20 jaar duurde of zo.
0: Ja, maar dat is, de snelheid is niet per se er heel erg op vooruit gegaan. Het is nog steeds echt wel traag. Maar
1: dat is dan wel jammer voor jou, Carmen. Zelfs
2: dat het weer zo lang duurt.
1: Ja, duurt toch wel weer heel erg lang.
0: Ja, maar het is echt een moeite. Ja, ik vind het echt een moeite waard. Het is zo mooi gespeeld. En ja, wat ik zeg, die landschappen.
3: Misschien koop ik wel een klein huis op de prairie. Ja. Zou ook leuk zijn.
1: Dat zou ook mooi voor jou. Hij zoekt een huis. Ja.
0: Oh, nou ja, ja.
1: Over slow television gesproken. Het mooiste van het Max Koetsjesjournaal is natuurlijk het zien van al die zeil.
2: Nou, dat is pas slow TV.
1: Ja, dat is pas slow TV. Nou.
0: Terwijl die mannen zo hard hun best doen natuurlijk om zo snel mogelijk over dat water te gaan.
1: Ja, maar, klopt. Maar het gaat beginnen, het avontuur, morgen. Ja. Dan ga ik dus naar Friesland, de plek waar jij ook lange tijd hebt gewoond. Morgenavond de eerste aflevering om 7:00. Dan op NPO 2, maar vanaf maandag elke avond op NPO 1.
0: Kijk, mooi tijdslot.
1: Heb je nog tips voor mij? Want jij zit elke avond in zo'n televisie gevangen.
0: Ik kan beter vragen. Heb jij tips aan mij? Want ik heb jou natuurlijk dit zien presenteren. Dat doe je hartstikke goed. En ik ben gewoon heel erg benieuwd of je er weer een beetje op verheugt. Of je er zin in hebt.
1: Ik heb er natuurlijk ongelooflijk veel zin in.
0: Ja, dus, goed.
1: Ja.
0: Ja, leuk.
1: Maar als jij bij shownieuws zit, hè, heb jij dan een autocue of niet? Want die heb ik bijvoorbeeld niet.
0: Nee, die heb ik ook niet. Nee, die hebben alleen wel de presentatoren van het programma. Maar ik vind het voor jou wel echt knap. Want jij moet natuurlijk gewoon hele teksten uit je hoofd op camera doen. Zoals we dat al zeggen. Dus recht in de camera kijken. Ja, dat is echt wel knap om dat allemaal uit je hoofd te doen, hoor.
1: Ja, en dat is geen showbiz verhaal waar je bij gewoon een beetje,
0: soms. Het is technischer, toch, wat je moet vertellen. Ja, ik vind het heel knap. Nou, we gaan allemaal voor de buis zitten, Bert.
1: Oké, nou, hartstikke mooi. Morgenavond, dus ik kan niet vaak genoeg zeggen, de allereerste aflevering van Max Koetsjesjournaal. 2 weken lang, dus om 7:00 dit jaar. Later dit uur gaan we nog even bellen met Albert Verlinde, want die gaat iets heel bijzonders doen. Wat dat is, hoor je zo meteen. Nu eerst incognito. Don't you worry about a thing.

1975. Even tijd voor wat rust hier. In de show. Met niet zomaar wat. Het is een van de beste bands van ons land. Ik heb het over Van Dikhout. Voor de eerste keer nu op NPO Radio 5. Hun nieuwe single.

0: Ja, mooi toch, Van Dikhout. Voor de allereerste keer hier in de ochtendshow op NPO Radio 5. Van Dikhout, wat er morgen komt. Maar dat weet Sydney niet, want die leeft altijd in het nu.
1: Ja, goedemorgen Bert. Ja, er zijn de eerste helft van dit jaar bij de politie veel meer meldingen binnengekomen voor mensen met verward gedrag. Het aantal lag 17% hoger dan vorig jaar. Het is het hoogste aantal sinds de coronapandemie. In bijna alle gemeenten steeg het aantal meldingen. Van de grootste gemeente daalde het aantal alleen in Almere een beetje. En in Amsterdam kwamen de meeste meldingen binnen. In september gaat het treinpersoneel waarschijnlijk weer staken. Het maakte de voorzitter van vakbond FNV gisteren bekend in Goedenavond Nederland.
2: Wat gaat er precies gebeuren? Hoe groot worden deze stakingen?
3: Nou ja, groter dan de vorige keer. En dat is niet omdat we het leuk vinden. Hè? Want ik snap ook die reizigers die daar chagrijnig over zijn heel goed. Maar het is niet omdat we het leuk vinden, maar omdat het moet. Want het kabinet luistert niet, beweegt niet, voert wel ruzie onderling. Maar mensen zijn daarvan de dupe.
1: Vorige maand waren er ook al stakingen op het spoor. Toen duurden die acties 4 uur. In september willen de vakbonden voor 24 uur het werk neerleggen. Voor de 6e nacht op rij heeft Amerika Iran weer aangevallen. Onder meer bruggen zijn beschoten. Volgens staatsmedia in Iran vielen daarbij zeker 7 doden. Iran viel andersom ook weer locaties aan, in Qatar, Bahrein en Kuwait. En in Delft is een vrouw gewond geraakt nadat ze een halve watermeloen op haar hoofd kreeg. Ze zat op een gehuurde boot die onder een brug doorging. En daar stonden een aantal jongens op die dingen naar beneden aan het gooien waren. Nou, dat begon eerst onschuldig met waterballonnen, maar toen kwam er dus ook een halve watermeloen bij.
4: Allemaal waterzakjes op die boot gooien, gang. Oh, en een watermeloen.
1: Doe het. Die jongens die hebben een waarschuwing gekregen. En de eigenaar van de sloepvuur is ook al langs de meloengooier in kwestie geweest. Maar die reageerde volgens hem heel laconiek, terwijl de vrouw nog steeds hoofdpijn is. Hij is teleurgesteld, want dit zijn volgens hem geen kwajongensstreken meer.
0: Nee, ik ben echt niet echt heel erg grappig. Ik moet wel onwillekeurig denken aan dit.
5: Ik ben Joop.

0: Ja, ik ben weer vele creaties van André van Duinen. Ja. Het weer dan voor vandaag.
1: De dag begint zonnig, later wel meer wolken. En lokaal kan dan ook een bui vallen. Het wordt 23 tot 28 graden.
0: Dankjewel.

0: Oneindig mooi, hè, deze plaat van Joe Dassin. Om 13 minuten na 8:30. Ik zei het al eerder dit uur. We zouden even contact hebben met Albert Verlinde. Dat allemaal in het licht van World Pride 2026 in Amsterdam. Dat komende week van start gaat. Maar dat vanavond eigenlijk al begint. Dankzij een eerste feestje in het De La Mar Theater. Waar Paul's Pride Party de confetti al laat fladderen. Een feestje dat voor het eerst wordt georganiseerd door acteur Milan van Waardenburg. En hij is nu aan de telefoon. Want Albert Verlinde ligt volgens mij nog op één oor. Milan, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ik hoop wel dat hij er vanavond bij is, Albert.
1: Ik hoop het ook. Ja, ik ben heel goed in damage control, dus dat komt goed uit.
0: Wat voor feest wordt dat vanavond?
1: Ja, het wordt een geweldig concert. We zijn gisteren al de hele dag in de weer geweest, hebben hard gerepeteerd. En het is de eerste editie van Paul's Pride Party in de La Mar Theater vanavond. En het is een spetterend concert met onze host en frontman Paul Morris. Met ontzettend veel gasten, onder andere Roxanne Hazes, Albert Verlinde, Mayan Licht, Jenny Arian komen voorbij. En zo hebben we een heel avondvullend programma met heel uiteenlopend. Dus ook klassieke muziek. Mayan Licht, een hele bekende sopranista, zoals het heet. Die zingt een hele bekende nummer uit Carmen, de opera. Maar ze hebben natuurlijk ook gewoon Roxanne met de eigen muziek. En brengt Paul ook zijn eigen nummers. En we hebben Pride Classics met lied. Dus er zit voor iedereen wat tussen.
0: Ja, mooi, verrassend en een brede line-up. En Albert Verlinde, ja, ik verheugde me erop dat hij vanavond ook zou gaan zingen. Want dat gaat hij doen, hè?
1: Dat gaat hij zeker doen, ja. Het is heel uniek. We waren die line-up aan het bedenken. Toen dacht ik, ik wil nog een beetje out of the box. En toen dacht ik, ik moet gaan gewoon proberen om Albert dat toneel op te krijgen. En dat zal wel, hij zal wel nee zeggen. Maar ik heb net zo lang op inwezen te praten tot hij het gaat doen. En dan gaat hij een ontzettend mooi nummer zingen. Dus daar zijn we heel blij mee.
0: En kan iedereen hierbij aanwezig zijn? Of is dit voor genodigd? En hoe zit dat, Milan?
1: Nee, zeker. Het is een openbaar event. Er zijn nog een paar kaarten. Er zijn niet veel kaartjes meer vanavond. Maar de laatste tickets zijn nog in de verkoop via delamar.nl. Verwelkomen we graag iedereen nog.
0: Allemaal aan de vooravond van de start van de Pride Week. Hoe belangrijk is die week ook voor jou, Milan?
1: Ja, ontzettend. Het gaat er altijd om zichtbaarheid voor de community. En die is eigenlijk de afgelopen jaren alleen nog maar meer onder druk komen te staan. Vandaar dat wij ook zoiets hadden. We willen onze stem nog harder laten gelden. En we halen geld op voor het AIDS-fonds vanavond. En ik ben heel blij dat we op deze manier iets kunnen bijdragen aan dat we iets kunnen terugdoen voor onze gemeenschap.
2: En wat wel extra bijzonder is, kijk, wij kennen jou natuurlijk heel erg op de voorgrond. Hè? Je hebt ontzettend veel musicals heb je ingespeeld. Maar dit produceer je ook echt samen met jouw verloofde Paul. Hè? Want laten we dat ook niet vergeten, jullie zijn samen verloofd.
1: Ja, klopt, ja. Ja, dat was dat is inderdaad iets nieuws voor mij. Dat vind ik ook ontzettend spannend. Maar tot nu toe gaat het goed. Wat ik zeg, we hebben gisteren echt al de hele dag gerepeteerd met de band en Paul. En het ziet er echt waanzinnig uit. Ik ben er nu al heel erg trots op. En ik kan niet wachten om vanavond iedereen te gaan laten zien.
0: Nou, hartstikke mooi. In het De La Mar Theater, Paul's Pride Party als aftrap van die bijzondere week. Milan van Waardenburg, ik dank je wel voor je tijd. Ik wil je daar zo nog even bedanken voor jouw glansrol in Soldaat van Oranje. Want ik mocht vorig weekend dus aanwezig zijn bij de dernière, hè? De afsluiting. God, wat was dat waanzinnig. Ben je niet in een zwart gat gevallen, vroeg ik me af, daarna?
1: Ik heb het eigenlijk veel te druk.
0: Oh ja,
2: hij heeft alweer 5 musicals die eraan komen.
0: Ja, dat is waar. Oké, nou goed. Ik wens je een goede dag en heel veel plezier vanavond.
1: Dank je wel.

0: Temptations ain't too proud to beg. Terwijl Hans Schiffers zich al warm loopt voor 3 uur lang arbeidsvitamine.
1: Hij staat hier te trappelen hoor, letterlijk.
0: Ja, dat is echt ongelooflijk. Ja.
2: Is er weer. Frisse water.
1: Ja. Letterlijk heerlijk. Aan het trappelen nu.
0: Ik ben altijd het meest nieuwsgierig naar zijn overhemd. Want dat zijn echt flamboyante overhemden.
2: Ja. Ja.
0: Vandaag ziet hij eruit als een soort wandelend dambord.
1: Tafelkleed. Wat is dit nou
2: wat super.
0: Ik bedoel dit goed. En
2: hij lacht nog wel. Hij lacht nog wel.
0: Gelukkig. En lunch lekker natuurlijk vanmiddag. Jan Rietman trouwens. Daniel is een weekje ertussenuit. Monique Smit maakt haar opwachting vanmiddag in de weekendborrel. Dus als de 5 in de klok zit, dan hoor je hier de weekendborrel. Hè? Zo simpel is het.
2: Heerlijk.
0: Wat zijn eigenlijk jouw plannen, Carmen, voor dit week? Hein?
3: Ik word het huis uitgejaagd voor de WK-finale komende zondagavond. Want er komen allemaal een stuk of 8 mannen komen in ons huis die wedstrijd kijken. Dus daar ga ik niet tussen zitten.
0: Oké, maar dan kun je toch mooi de drankjes serveren?
3: Nee, dat ga ik niet doen.
0: Dat is jouw termin.
3: Nee.
0: En Dennis, wat staat er voor jou op de planning?
2: Ik reis af naar Tilburg voor Kermis FM radio maken tijdens Tilburgs Kermis. Dus ik ga nog even door.
0: Woe, woe. Ja.
2: En jij de winnaar.
0: Eline?
4: Nou, ik ga morgen lekker met mijn neefje van 3 op pad. Die is helemaal gek van Fien en Teun. Nou, opa's en oma's zullen misschien wel weten wie dat zijn. 2 van die tekenfilmkarakters. Ja, en die hebben een avonturenboerderij vlakbij Gorkum in de polder. Dus dan gaan we lekker daar naartoe.
0: Ik pak de boot, hè?
4: Ja, allemaal kijken.

0: Samen Max.
1: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
2: Door de zwaarste aardbevingen in meer dan 100 jaar zijn tienduizenden mensen in Venezuela in één klap alles kwijtgeraakt. Er is een schreeuwend tekort aan drinken, eten en aan veilige slaapplekken. Mijn naam is Benoît de Grieze, directeur van Stichting Vluchteling. En ik vraag om jouw steun. Doneer op Giro 999 of vluchteling.nl.
3: Dit is Foreign Tongues, het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
4: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
5: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
4: Beren goed, thanks bo.
5: Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: En actie olifant.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
5: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
7: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
8: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
9: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
10: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
8: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
11: Reizen is vrijheid ontdekken en ontspannen. Hoge

0: Reizen is vrijheid ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Wil jij altijd online zijn op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. En dat al vanaf 2,50. Reis slim met Golden eSIM.
1: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
0: Download de app of ga naar goldenesim.com. Reis slim met Golden eSIM. Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
3: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
4: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
5: Het is 9 uur, Sydney Dijkers met het NOS Journaal.
6: Goedemorgen Hans. Vandaag wordt de ramp met vlucht MH17 herdacht. Het is precies 12 jaar geleden dat het vliegtuig van Malaysia Airlines boven Oekraïne uit de lucht werd geschoten en alle 298 inzitten om het leven kwamen. Militairen en andere betrokkenen die de slachtoffers hebben geborgen en ook weer naar Nederland hebben gebracht, moeten wat de Tweede Kamer betreft een officiële onderscheiding krijgen. Luitenant-kolonel Hans van de Ven zegt tegen Omroep Brabant dat hij en zijn team blij zijn dat die wens er nu ligt. Er belanden nog steeds persoonsgegevens van burgers op internet door de gemeente. We hebben er samen met Nieuwsuur onderzoek naar gedaan. Online zijn honderden documenten te vinden met adressen, telefoonnummers en soms ook burgerservice-nummers. Die belanden op het internet door menselijke fouten van ambtenaren, zegt mijn tech-collega Joost Schellevis.
7: Dus als een document over het hoofd wordt gezien, kan het zijn dat er persoonsgegevens gewoon instaan. Soms wordt een bepaald persoonsgegeven over het hoofd gezien. Dan is een deel wel weggelakt, maar een ander deel niet. En soms is het ook slecht weggelakt. En dan staat er een zwart vlakje overheen, maar dan kun je dus de tekst eronder gewoon nog selecteren.
6: Als die gegevens in handen komen van criminelen, kunnen die makkelijk identiteitsfraude plegen met al die persoonsgegevens. Vandaag wordt Andy Burnham benoemd als de nieuwe leider van de Labour-partij in het Verenigd Koninkrijk. Waarschijnlijk wordt hij maandag dan ook officieel benoemd tot premier. Burnham volgt daarmee Starmer op. Volgens correspondent Fleur Laansbach is Burnham bij de Britten populairder dan Starmer.
8: Hij is beter in communicatie. Hij wordt meer gezien als een man van het volk, als benaderbaar, als aardig. En hij heeft een lange politieke carrière. Andy Burnham, hij werd vooral als burgemeester van Manchester de afgelopen jaren heel populair.
6: Burnham is de 6e Britse premier binnen 7 jaar tijd. En voor vakantievangers die vandaag met de auto vertrekken is er een handige actie bij de grens bij Hazeldonk op de A16. Verslaggever Mark Robin Visser die staat ook op die parkeerplaats.
9: Mensen kunnen hier hun auto laten nakijken. En dat is toch populair. Ze zijn vanochtend om 7 uur begonnen. En er staan hier zeker 15 auto's te wachten. Ik zie hier een rood kruis bij een accu. Ja, dat zijn dus een van de dingen die hier veel gebeuren. De accu's die dan net niet goed zijn, de olie. Ik heb net ook al een mevrouw met een heel dorstige camper gehad. Er moesten allemaal vloeistoffen in. Dat zijn allemaal van die dingen die je hier dan nog eens eventjes allemaal kunt laten bekijken.
6: Na vandaag hebben alle scholen in Nederland zomervakantie. Het weer, veel zon, maar later zijn er ook wel wat wolken. En lokaal valt dan ook een buitje. Het wordt 23 tot 28 graden.
4: Arbeidsvitaminen. Hans Schiffers.

Alles wat de Bee Gees deden, dat lag onder een vergrootglas. Zeker in 1979, toen ze de witte schuld kregen van het opschudden van de discorage. Dus hierna verscheen de hoge facet van Barry Gibb even in de la voor een aantal jaren. Hoe groot hun impact ook was. Tragedy. Van de LP Spirits Having Flown. Het is wel voorbij gevlogen die week. Het is alweer vrijdag. De aanvragen die komen vanochtend voor wat arbeidsvitamine betreft van thuiszorg Ten Boer in Groningen. Daniel Blok laat weten elke vrijdag met een cliënt naar de arbeidsvitamine te luisteren. En zo kwam hij ook op het idee om een lijstje in te zenden via arbeidsvitamine.nl. Het andere deel van de aanvragen komt van Arjen en Alfred Klep uit Ettenleur, Noord-Brabant. We maken en organiseren en presenteren eens per jaar in december een muziekquiz in Café de Pastoor, schrijven ze. Onze muzieksmaken overlappen deels, maar ook deels totaal niet. Al dus de twee, dus dat maakt het maken en organiseren van die quiz altijd hartstikke leuk. En ons lijstje

Als Janis Joplin niet tot de betreurde Club van 27 was toegetreden, was Me and Bobby McGee misschien nooit zo bekend geworden. Want het stond op haar laatste plaat. Die ze had volgespeeld met de Full Tilt Boogie Band. En het nummer was van Kris Kristofferson, van wie iedereen ook voor het eerst hoorde met dit stuk van hem. You'll Never Walk Alone was van Jerry and the Pacemakers. En Als de Zon Schijnt zong André van Duin met het zinnetje dat de bakkersvrouw door het deeg rolt. Niet zo fris wat die bakkersvrouw doet, zei Niek Mans hier via de app. En dat moesten wij toevallig ook aan denken. Het is vrijdag, Arpes Vitamine, met Gérard Lenormand.

In de jaren 90 had je die reclamemakers die dan heel slim zo'n heel oud liedje naar boven haalden. Dit was te zien in een commercial van Levi's. Met ontbloot bovenlijf en zijn jeans duikt een boy, dus een hemelsblauw zwembad in. Mad About The Boy hoorde je daarbij. En zo weer Dine Washington, weer veel gedraaid ineens. Boudewijn de Groot hoorde je ook nog even. Weet je wie hier komt? Je raadt het al, Leo Sayer.

Je werd lekker meegeklapt in de studio. Bobby Freeman die had in 1958 een hit in Amerika met het liedje. Maar de 22-jarige Cliff maakte hier in Europa natuurlijk alles sier. Met Do You Wanna Dance onder meer. Oude Maasweg hoorde je van de Amazing Stroopwafels. Afgeleid van de Flying Burrito Brothers heb ik wel eens horen vertellen. En inmiddels staan we hier op de dansvloer een beetje ons uit te sloven.

Don't mess around with Jim. Gaat over Big Jim Walker. Die niet met zich liet zollen. Evenmin trek je aan Superman's cape of spuug je in de wind. Zingt Jim Croce of ruk je het masker van de Lone Ranger af. Maar uiteindelijk valt Big Jim in zijn eigen zwaard door Slim McCoy. Die wraak komt nemen. Dus aan het einde zingt hij You Don't Mess Around With Slim. Jim Croce was dat. Daarvoor Earth, Wind & Fire met Boogie Wonderland. En dit is Michael Jackson.

0: Iedereen kent elkaar in Laurel Canyon in L.A. Dus dit liedje van Carole King werd ook gezongen door James Taylor. En in het achtergrondkoor hoorden we Joni Mitchell mee zingen. Tot zo!
1: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
3: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
3: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
5: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
6: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
7: Door de zwaarste aardbevingen in meer dan 100 jaar zijn tienduizenden mensen in Venezuela in één klap alles kwijtgeraakt. Er is een schreeuwend tekort aan drinken, eten en aan veilige slaapplekken. Mijn naam is Benoît de Grieze, directeur van Stichting Vluchteling. En ik vraag om jouw steun. Doneer op Giro 999 of vluchteling.nl.
6: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
8: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
9: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
10: Hans, alleen de prijs is anders.
11: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
12: Diabetes of prediabetes? Het meten van uw glucose is dan erg belangrijk. Bestel al uw diabeteshulpmiddelen veilig online op diabetesmagazijn.nl.
13: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald.

0: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
1: Voor 11 uur besteld is morgen al in huis. Diabetesmagazijn.nl.
2: Dit is Foreign Tongues. Het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
3: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
4: Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
5: Het is 10 uur, Sydney Dijkers met het NOS Journaal.
6: Goedemorgen Hans. In steeds meer ziekenhuizen dreigt een tekort aan neurologen. Patiënten moeten soms wel anderhalf jaar wachten op een behandeling. Ook de spoedzorg staat onder druk, waarschuwt de Nederlandse Vereniging voor Neurologie in het AD. Een van de redenen is de vergrijzing, want ouderen hebben vaker zorg nodig. Ziekenhuizen helpen elkaar, zegt deze neuroloog en voorzitter van de vereniging.
7: De acute zorg die kunnen we nu gelukkig overal in het land nog wel goed georganiseerd krijgen. Door medewerking van andere ziekenhuizen, neurologen in de regio, die dan diensten overnemen voor een ziekenhuis die het zelf met de neurologen niet meer 24 uur per dag kunnen organiseren. De patiënt moet soms ietsjes verder reizen naar een ziekenhuis, maar dat valt allemaal nog goed binnen de normen en die kwaliteit kunnen we zeker nog waarborgen.
6: Soms betekent het wel dat een patiënt van Groningen naar het midden van het land moet reizen voor een afspraak met een neuroloog. In Den Ham in Groningen zijn twee mensen om het leven gekomen bij een ongeval. Hun auto botste gisteravond laat tegen een boom op de provinciale weg en vloog daarna in brand. De twee overleden ter plekke. Het gaat om twee mannen van 25 en 30 jaar. Ze komen allebei uit Groningen. In Duitsland is de fractievoorzitter van de regeringspartij CDU-CSU onder vuur komen te liggen. Jens Spahn hield in 2020 als minister van Volksgezondheid de legalisering van draagmoederschap tegen, maar heeft nu zelf een kind via zo'n draagmoeder. Hij week daarvoor samen met zijn man uit naar de VS. Een politicus van De Groene zegt dat Spahn iets verbood wat hij zichzelf wel gunt. En vandaag gaat weer de grootste kermis van Nederland weer van start, in Tilburg. De afgelopen dagen is door de exploitanten druk doorgewerkt om alle attracties neer te zetten. En dat trok al veel bekijks. Sommigen vinden de opbouw stiekem zelfs wel mooier dan het eindresultaat.
8: Het staat er prachtig. Mooier als de kermis zelf.
9: De opbouw maakt zo mooi de nostalgie. De acrobatische stunten die de bouwers uithalen. En het is gewoon prachtig.
8: En het is echt een handwerk allemaal. Dus dat is mooi ervan.
6: Ja, die Tilburgse kermis gaat vanmiddag open en staat er nog tot en met volgende week zondag.
5: Ja, ik herken dat wel. Ik ben vroeger ook altijd ging kijken voordat die kermis werd gebouwd. En dan zag je die krijtstrepen van die attracties al op dat plein getekend staan.
6: Ja.
5: En dan kon je al verheugen op hoe dat allemaal afgebouwd zou worden.
6: Je zat al te fantaseren als kind hoe het eruit kwam te zien. En je zag het dan vervolgens opkomen. Hè? Ja, precies, zeker. En elke keer ook vaste prik dat die dan inderdaad in mei kwam bij ons voor. En dan weet je, het is zover.
5: Favoriete attractie?
6: Ik weet niet hoe die ook weer heette, maar dat was een soort. In mijn hoofd was het een hele lange rups, maar dat was gewoon een karretje die de hele tijd rondging. Maar ging dan een doek overheen en dan voelde het net alsof je de hele tijd maar rechtdoor ging.
5: Dat is de rups, is dat?
6: De rups, de rups. Precies. Nou, daar heb je hem al.
5: Een klassieker, ja.
6: Precies, ja. Het weer, zon en wolken vandaag. In het noordoosten kan er vanmiddag ook een lokale bui vallen. Het wordt erbij 23 tot 28 graden.
4: Vitaminen. Hans Schiffers.

Willen. Bij hem kun je altijd raden waar het over gaat. En dan weet je nog niks. Zoals Murder Must Foul een paar jaar geleden, waarin hij de Amerikaanse politieke en culturele geschiedenis in kaart brengt eventjes. Dit is I Want You. We draaien de hele ochtend arbeidsvitamine. Dat doen we eigenlijk elke dag van 9 tot 12. Dus als je ons net gevonden hebt, dan moet je lekker blijven hangen tussen 9 en 12. Met veel muziek. En die komt vandaag voor, wat zeggen ze ook alweer? Die komt vandaag van Alfred en Arjen Klep in Etten-Leur. Laat ik het niet moeilijker maken dan het is. Die hebben jaarlijks een muziekquiz in elkaar te sleutelen. Ondanks dat ze allebei een zeer verschillende muzieksmaak hebben. En die quiz wordt eind van 2026 opgevoerd in Café de Pastoor in Etten-Leur. Daniel Blok die werkt voor thuiszorg Ten Boer in Groningen. En met een cliënt luistert hij altijd op vrijdag naar arbeidsvitamine.

0: Hoe een oud jaren 70 liedje ineens weer een commercial werd. Oh, ho, ho, Ozempic. Nou, dat is helemaal vrijgekocht. David Paton wist niet wat hij meemaakte toen hij benaderd werd als componist. Destijds was het Pilots die dit de hitparade inzong. In het donker hoorde je van Cadans. Die hebben trouwens ook een nieuwe single nog, Even. Over een buitenwereld die dreigend wordt. Dat is best mooi gedaan eigenlijk. Ik luisterde er gisteren even naar. En Dirty Old Man hoorde je van de Three Degrees.
1: Arbeidsvitaminepuzzel.
0: Voor de liefhebbers van de puzzel gaan we 4 stukjes beleven. 1, 2, 3, 4. Die volgorde is trouwens nooit de juiste volgorde. Je moet iets anders gaan bedenken. En als liefdesverslaving bestaat, dan zingt Robert Palmer daarover. Die zingt namelijk, you know you're gonna have to face it. You're addicted to love. You see the signs, but you can't read.
1: 1. 2. 3. 4.
0: Nou, ik vind het best lastig, want er zit veel gitaargeweld achter. Maar je mag het zelf bedenken. Via de NPO Luisterapp kun je reageren. En we doen altijd het puzzelboek van arbeidsvitamine weggeven op deze plek. Dus doe je best en ik hoor wel wat de oplossing zou kunnen zijn.

0: Heerlijk die sfeer van die Canadees. Gordon Lightfoot met Sundown. Daarvoor Hold Me van Fleetwood Mac. Het was na Tusk weer eens tijd voor een wat toegankelijker liedje voor ze. En Beach Boys hoorde je met Breakaway. Aan de telefoon heb ik Tineke, volgens mij. Tineke, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jij doet zomaar mee met de puzzel. Ja, gezellig. Je hebt meegedaan met een puzzel waarvan ik zeg, nou, drie hoge dramen uit, hoor, ermee. Want daar kon ik niet zoveel mee. Maar jij was de eerste die reageerde.
1: Ja, nou ja, ik linkte gewoon toen jij, ja, je zegt altijd een paar dingetjes waarvan ik de woorden opschrijf. En toen kwam ik met 3, 4. Ik denk, ja, er moeten er nog 2 voor, maar het kan nooit 1, 2, 3, 4 zijn.
0: Nee.
1: Dus ik denk, dan moet het 2, 1, 3, 4 zijn.
0: Oh, een heldere manier van denken heb jij, zeg. Jongen. Ja. Ik wou dat ik zo helder was elke dag. Nee, dat heb ik niet. Nee, even luisteren wat je dan hebt, want...
2: De arbeidsvitaminepuzzel.
0: Zou als dus opgelost moeten worden dus.
2: 2. 1. 3. 4.
0: Ja, je hoort vooral een drummer en een gitaar heel hard hun best doen om er bovenuit te komen. Dus ik vond die tekst niet te ontrafelen bijna. Ook al zei ik zelf even een beetje voor. Maar ik vind het hartstikke goed gedaan van je.
1: Dankjewel, man.
0: Ja, wat leuk. Nou, weet je wat je krijgt nu?
1: Ja, ik vind het heerlijk. Ik heb de enige prijs heb ik nog niet, het puzzelboekje. Dus ik ben zo blij met jullie.
0: Nou ja, dan ben ik blij dat jij hem leuk vindt en dat je hem zo snel mogelijk krijgt van ons.
1: Dankjewel, Hans.

Van een leuke muziek. Vanessa Paradis met Je le taxi. Dat was in werkelijkheid de bijnaam van een lesbische taxichauffeur in Parijs die liefkozend door de homogemeenschap daar werd omarmd. Ze was namelijk het extreemrechtse Portugal in de jaren 50, waar ze mishandeld was door nonnen ontvlucht en in Parijs terechtgekomen. Dus die schijnt na een tijdje veel mensen hebben blij gemaakt met korte ritjes. En Vanessa was 14 toen ze dit zong. Woe, woe, woe! Wat is dit ook alweer?

Ik heb nog even opgezocht. Ze is 72 tegenwoordig, Tina Charles. Dus als je haar vraagt nog even zo hoog te zingen, dan gaat ze dat niet meer redden, denk ik. I Love to Love. Daarvoor hoorde je Last Train to London van ILO. En ook nog Let It Be Me van The Everly Brothers. Martin zegt dat hij dat nummer op zijn huwelijk heeft laten zingen. Of dat het gedraaid is daar, weet ik niet. Eerste dans, je weet nooit hoe het gaat. Dames en heren, hier is het goede doel. Eenvoud.

altijd bij de hand. Thuis, onderweg of op je werk. Download de gratis NPO Luister-app. Luister live en luister terug. Lees de laatste nieuwtjes, bekijk de playlist en stuur een bericht naar de studio. Met de NPO Luister-app.

0: Foreign Tongues, het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
1: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
2: Verlies het niet, je vermogen om geraakt te worden. Ook als het geweld en het onrecht in de wereld je overweldigen. Blijf je openstellen voor je naaste in nood. Want wat jij doet, heeft betekenis. Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
3: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
4: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
3: Beren goed, thanks bo.
4: Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: En actie olifant.
2: Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
4: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld. Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
8: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
9: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
10: Reizen is vrijheid ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Wil jij altijd online zijn op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. En dat al vanaf 2,50. Reis slim met Golden eSIM.
11: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad. Struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
10: Download de app of ga naar goldeneSIM.com. Reis slim met Golden eSIM.
11: Bewonder ook de 72 indrukwekkende gebrandschilderde ramen in de Sint-Janskerk.
12: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
13: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor het wervelende verhaal van Laios van Lazar en de ondergang van zijn adellijke familie. Lazar is de schitterende bestseller van Nelio Biederman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
12: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
13: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
14: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
15: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuis.

0: vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
1: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
2: Het is 11 uur, Sidney Dijkers met het NOS Journaal.
3: Goedemorgen Hans. Vitesse blijft in het betaald voetbal. Na jarenlang juridisch getouwtrek heeft de Hoge Raad besloten dat de club uit Arnhem definitief de proflicentie behoudt. De KNVB trok vorig jaar de licentie in omdat Vitesse zich niet aan de regels van de bond zou hebben gehouden, legt redacteur Sander Maarsen van den Brink uit.
4: Vitesse ging daar in eerste instantie naar een kort gedingrechter. Die heeft gezegd, nou ja, die licentie is terecht afgenomen. Nou ja, Vitesse legde zich er niet bij neer, ging naar de hogere rechter, het gerechtshof in Arnhem. Dat heeft vervolgens besloten van Vitesse mag wel weer voetballen de komende tijd. En de KNVB is eigenlijk daar weer tegen in beroep gegaan, dus in cassatie gegaan.
3: En de Hoge Raad zegt nu dus in die zaak dat Vitesse terecht de proflicentie heeft teruggekregen. Deskundigen waarschuwen Europese bedrijven dat Rusland mogelijk bij hun wachtwoorden kan door een stuk software dat ze gebruiken. Het gaat om een zogenoemde wachtwoordkluis waarmee de bedrijven wachtwoorden kunnen opslaan. De maker daarvan zit in Spanje, maar volgens onze onderzoeksjournalisten is de software oorspronkelijk gemaakt in Rusland en weten de Russische veiligheidsdiensten daardoor hoe het systeem in elkaar zit. De software wordt onder meer gebruikt door een van de grootste beheerders van zonneparken in Nederland. In september wordt waarschijnlijk weer gestaakt op het spoor. Vakbond FNV wil 24 uur het werk neerleggen vanwege de bezuiniging op de sociale zekerheid. Vorige maand werd er ook al gestaakt in het OV. Toen reden er 4 uur lang geen treinen. En de stuntman die na een stunt op het festival Zwarte Cross gisteravond in het ziekenhuis belandde, heeft een hersenschudding aan zijn avontuur overgehouden. Hij liet zichzelf de lucht inslingeren met een gigantische katapult, vloog over de 35 meter hoge tent heen en kwam vervolgens neer in een groot luchtkussen aan de andere kant van die tent. Die stunt die ging goed, alleen kwam die stuntman een stukje verder dan hij van tevoren had verwacht.
5: Nou, ik had hem afgelopen weken had ik hem al een keer gedaan. En toen kwam ik net iets korter. En ik had nu voor de tweede keer dacht ik van, ik ga weer dezelfde timing gebruiken en precies hetzelfde doen. Alleen, ik kwam nu wat verder. En met dezelfde timing die ik had, overroteerde ik een beetje. En ik kwam met mijn knie tegen mijn gezicht aan.
3: En dan moest daardoor even nagekeken worden. Inmiddels is hij weer uit het ziekenhuis. Hij voelt er, naar eigen zeggen, niet veel meer van.
5: Kijk, als ik iets te snel met mijn hoofd heen en weer ga, dan is hij wel aanwezig. Maar als je geen gekke dingen doet, dan gaat het allemaal prima.
3: Het weer, zon en wolken. In het noordoosten kan er vanmiddag ook een lokale bui vallen. Het wordt vanmiddag 23 tot 28 graden.
1: Arbeidsvitaminen. Hans Schiffers.

Biercafé De Pastoor in Etten-Leur. Tenminste, dat is de locatie waar in december een popquiz wordt gehouden. Door Alfred en Arjan Klep georganiseerd. De broers hebben een afwijkende muzieksmaak ten opzichte van elkaar. Maar dat verschil maakt het organiseren van zo'n quiz en het opstellen van een leuk lijstje natuurlijk altijd extra leuk. Een andere aanvraag komt van Daniel Blok van Thuiszorg Ten Boer in Groningen.

Charles de Voer, je hoeft het arme leven van de kunstenaar niet eens te hebben meegemaakt om te beseffen wat waar hij over zingt eigenlijk. Over een oud appartement waar je met een trap naar boven gaat en de vloer hoort kraken. En een afwas van 5 dagen geleden en een model dat je tekent zonder dat je cent hebt voor een maaltijd 's avonds. Ach, een heerlijk leven lijkt me dat. Dit is op het orgel George Michael.

Heerlijke verwondering en zeker 9 tegeltjes wijsheden van Daniel Logus. Dat is hier toch leuk altijd. Hier kom ik weg. Daarvoor hoorde je My Baby Just Cares For Me van Nina Simone op de piano. En die Osmonds kwamen voorbij. Dat levert ook nog wat leuke reacties op. Want als je dan zo'n Crazy Horse draait, dan denk je ineens weer... Oh ja, dat was toen. Met veel lekkere herrie.

Je kent het misschien van de Stylistics. En in Manchester groeide de jonge Mick Hucknall, die rode van Simply Red, ermee op. En we zullen het een labor of love noemen, want je hoort dat hij intens gelukkig is als hij het mag zingen. George Baker hoorde je met de singer Song of Love. En dit is Dolly Parton.

Het gaat natuurlijk allemaal om de stem van Roy Orbison bij de Traveling Wilburys. Want hij is de beste zanger van Dylan, Petty, Lynn en Harrison die om hem heen stonden. Nou, hier zijn de beurs dan nog met Mike.

0: The Phantom of the Opera, Floor Jansen en Henk Poort hoorden je uit Beste Zangers is dat. En na die enorme potlawaai kwam ook nog The Arms of Mary van Sutherland Brothers and Quiver. Draai die maar, zegt Jan Rietman, want ik had hem ook graag willen hebben, maar hij was voor jou gereserveerd. Waarom wil je hem
1: volgende week weer.
0: Volgende week weer, ja. Wat is dat met die Arms of Mary dan? Vind je dat mooi?
1: Nee, niks. Dat zat in de, de beste van de Evergreen Top 1000.
0: Oh, dat vind je gewoon leuk om te draaien.
1: Daar staan de duizenden in, dus dan heb ik 999 andere keuzes.
0: Je bent er snel tevreden, hè? Ja. Wat dat betreft. Heel mooi.
1: Nou, dat niet.
0: Oh, dat niet. Oh, nee, nee. Hij blijft toch wel plagen met die Sutherland Brothers and Quiver. Nou ja, wij hebben hem in ieder geval lekker gedraaid. En de thuiszorg ten boer in Groningen is blij, want die hadden hun aanvragen vandaag. En ook Alfred en Arjen Klep uit Ettenleur, die deden we plezier. Mocht je mee willen doen met het programma, dan weet je ons hopelijk te vinden via arbeidsvitamine.nl. Want dat is het adres waar je jouw lijstjes naartoe kunt sturen. Fijn weekend.

0: zijn de zomerweken op NPO Radio 5.
1: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
2: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
3: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
4: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
6: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
7: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
8: Hans, alleen de prijs is anders.
9: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
10: Dit is Foreign Tongues, het nieuwe album van The Rolling Stones. Foreign Tongues van The Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
9: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
11: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
12: 3-sterrenslot.
11: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
13: Verlies het niet. Je vermogen om geraakt te worden. Ook als het geweld en het onrecht in de wereld je overweldigen. Blijf je openstellen voor je naaste in nood. Want wat jij doet, heeft betekenis. Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
14: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
13: Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
15: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met VitaPro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
16: Je wou alle smaken milkshake proberen, maar nu is je rekening helemaal uitgemolken?

0: anders doet.
1: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
2: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
3: 12 uur is het geworden. Je luistert naar NPO Radio 5 Lunch. Lekker zo beginnen, maar hij is binnen. Sydney Dijkers, goedemiddag.
4: Goedemiddag, Jan.
3: Een update van het NOS-journaal.
4: Ja, vandaag hebben alle

0: 5. Lunch, lekker zo beginnen. Maar hij is binnen, Sydney Dijkers. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, Jan.
0: Een update van het NOS-journaal.
1: Ja, vandaag hebben alle regio's zomervakantie. De ANWB verwacht dat het daardoor flink druk zal worden op de weg. Zowel hier in Nederland als in het buitenland. Ze adviseerden daarom ook om goed voorbereid op weg te gaan. Sinds vanochtend kunnen mensen ook bij de grens bij Hazeldonk op de A16 een gratis vakantiecheck krijgen van de wegenwacht.
2: Een accu die stuk is, in de ochtend al een multiriem die heel slecht was.
3: Oh, dat klinkt heel slecht.
2: Ja. Mensen komen toch heel speciaal naartoe om die laatste check te doen voor de grote reis.
3: En dan horen ze dat op de radio ook nog. Dus dan
2: wordt die file die neemt alleen maar toe.
1: Dan wordt de rij alleen maar langer.
3: Hier komt de volgende klant alweer. Goedemorgen. Waar gaat u naartoe, meneer?
4: Naar Marokko, maar ik moet eerst terug naar Rotterdam, daarna vertrekken.
3: Ik wens u een goede reis. En René gaat goed voor u zorgen.
2: Mag ik nog iets verder doorreizen, wilt?
1: De actie duurt nog een half uurtje. Steeds meer ziekenhuizen hebben te weinig neurologen. En dat tekort neemt alleen maar toe, zegt de beroepsvereniging. Neurologen houden zich onder meer bezig met ziektes in de hersenen. Door de vergrijzing komen er steeds meer mensen met hersenaandoeningen bij en lopen de wachttijden in de ziekenhuizen op. De FIFA gaat onderzoek doen naar het gedrag van de spelers van Argentinië na de halve finale tegen Engeland. Na het laatste fluitsignaal lieten ze een vlag zien met erop de tekst: de Valkaneilanden zijn Argentijns. Daarmee verwijzen ze naar de Falklandoorlog uit 1982. Die werd gewonnen door Engeland. Beide landen hebben daar nog altijd ruzie over. Rond de wedstrijd waren verwijzingen naar die Falklandoorlog juist verboden. En het is half juni, dus dat betekent twee dingen. Het is hartje zomer, een zomervakantie en de eerste kerstshow in een tuincentrum is alweer geopend. Kerstfans die kunnen sinds deze week alweer hun hart ophalen in Lisse.
5: Nee, voor die kleine is het sowieso hartstikke mooi, toch?
6: En ja, weet je, te vroeg. Wat is te vroeg?
7: Ja, hoe groter, hoe beter.
8: Nee, het is zo leuk. De sfeer is leuk. Dus mag voor mij het hele jaar doorgaan.
6: Ook een mooie tijd van het jaar, maar laten we eerst maar even genieten van de zomer.
7: Ja, fijne kerstoffel.
9: Ja, jij ook. Dankjewel.
7: Fijne kerstoffel.
6: Dankjewel.
0: Heel vroeg de boom zitten.
1: Ja, en dan ook nog de eerste kruidnoten. Die liggen ook alweer in sommige supermarkten.
0: Nee, hè?
1: Ja, zeker.
0: Mooi.
1: Ja, het weer. Op veel plekken schijnt de zon nog. Maar later vanmiddag zijn er op steeds meer plekken wolken, met in het noordoosten ook kans op een bui. Het is daarbij 23 tot 28 graden. Morgen wolken en zon en dan ietsje koeler.
0: Hartstikke goed. Sydney, bedankt. Tot zo.
1: Tot zo.
10: Lunch lekker met Jan Rietman.

Daniel Dekker is lekker een weekje op vakantie. Dus we gaan het samen doen. De lunchtafel is zoals gebruikelijk gewoon voor je gedekt. En de muziek is heel smakelijk, kan ik je vertellen. En bovendien ga ik bellen met Jaap Schut. Hij is van het Rock Art Museum in Hoek van Holland. En daar is momenteel een mooie tentoonstelling te zien met spullen van Herman Brood. En hele bijzondere spullen. Moet je zomaar luisteren. En straks heb ik ook Christon Kloosterboer aan de telefoon. Hij is de man achter het muzikale project De Troubadours. Die had al een hele goede eerste single en je hoort hem straks over de nieuwe van de groep. En die heet Voor Iedereen. En wij hebben hele mooie evergreens voor je uitgezocht. Laten we maar eens beginnen met de hofleveranciers van de evergreens in de hele wereld. De Beatles, Good Day Sunshine.

0: Het was een sensatie in 1985. Take on me, aha, en het is vrijdag, wat denk je? Kroketten! Ja, de hele bar staat hier vol met kroketten. Dat is leuk. Wat bijzonder is, dit jaar zou Herman Brood 80 jaar zijn geworden. En vorige week zaterdag was het 25 jaar geleden dat hij een einde aan zijn leven maakte. Door van het dak van het Hilton Hotel in Amsterdam te springen. En in het prachtige Rock Art Museum in Hoek van Holland eren ze deze rocklegende uit Nederland met de grootste tentoonstelling. En de man die alles doet daar in het museum Rock Art is Jaap Schut. Jaap, goedemiddag.
1: Hey, een hele goede middag, Jan.
0: Hoe is het, man?
1: Nou, ik mag niet klagen naar alle omstandigheden. Gewoon redelijk wel. En ja, je krijgt hier ook energie van, moet ik zeggen.
0: Dat kan ik me voorstellen. Ik zag foto's en je hebt hele bijzondere dingen staan, hè?
1: Ja. Ja, dit is wat we nu hebben neergezet rondom het fenomeen Herman. Is nog niet eerder gedaan, nog niet eerder ook zo tentoongesteld, zo neergezet, zo uitgebreid. Ja, en zo divers.
0: Ja, het is mooi. Ik heb natuurlijk heel veel met Herman gespeeld. En elke keer als we elkaar zagen, dan maakte die altijd een tekening met een persoonlijke boodschap erop. En jij hebt ook heel veel van dat soort persoonlijke dingen liggen, hè?
1: Nou, moet ik zeggen, die zou jij nog een keer komen brengen, geloof ik.
0: Ja, die ligt bij mijn dochter, dus daar kan ik niet bij nu, hoor.
1: Oei!
0: Die wou dat heel graag hebben.
1: Ja, ja. Nee, wij hebben hier heel veel persoonlijke items van Herman. Van zijn kleding, van de Wild Romance-periode, tot aan zijn schilderspullen staande. Zijn persoonlijke brieven, zijn persoonlijke spelletjes, de familiebijbel. Ja, en zijn botswagen.
0: Ja, dat is leuk, hè? En heb je de step ook staan waarmee die door Amsterdam reed?
1: Nee, dat niet, maar wel zijn Batavus-fiets. Die is speciaal voor dat merk. Ik weet niet of ik dat merk mocht noemen, maar ook die staat hier zo. Ja, het is vanaf zijn brieven vanuit de gevangenis naar Alan McFarlane. Nou ja, die naam, die ken jij natuurlijk ook.
0: Ja, drummer van Long to Learnie.
1: Ja, en van de Moons.
0: En van de Moons, waar Herman begon eigenlijk.
1: Ja, 64. Dus ook zijn eerste persfoto van Herman ligt hier in de vitrine. Ja, tot aan het persoonlijke boekje van Major Boshart. Na de mooie tv-programma van Villa Velderhof ligt ze hier met de boodschap aan Herman. Dus ja, genieten.
0: En ik weet van Herman, dat programma vond hij verschrikkelijk fijn om te doen.
1: Ja, en dat bleek ook wel. Na afloop natuurlijk en in die weken daarna was het natuurlijk zelfs degene die niks hadden met Herman. Die hadden hem ineens omarmd.
0: Ja. Hij was in één keer niet.
1: Bizar.
0: Hij was in één keer niet meer eng, hè?
1: Nee, hij was gewoon de knuffelbeer van Nederland gewonnen. Ja. Dus, en ja, daar heb je natuurlijk zwaar gebruik en misbruik van gemaakt daarna. Maar dat is een ander verhaal. Ja. Maar ja, dat, ook dat is er. En dat ligt hier allemaal. En dit is natuurlijk zijn gouden platen, zijn teksten, zijn krabbeltjes, zijn originele werken. Het is zo'n mooi, kleurrijk spektakel op dit moment. Dat is uniek.
0: Ja, en je moet wel oppassen met al die kleine spullen dat echte grote fans dat niet mee gaan pikken, hè, uit zo'n museum.
1: Nee, we hebben genoeg mensen rondlopen, zeg maar. En dan wordt hier gewoon 24 uur gefilmd. Dus nee hoor, dat gaat goed komen. Mensen die hier komen, komen met respect. Want dat verdient hij.
0: Ja, nou jij hebt Herman net zoals ik heel vaak ontmoet. In,
1: ja, behoorlijk.
0: Ja, deze dagen moet je eraan terugdenken. En wat ik mij afvroeg, heb je ook Koos van Dijk tentoongesteld, zijn manager, door al die jaren heen?
1: Nee, uiteraard. Kijk, al de namen die natuurlijk uiteindelijk met Herman gewerkt hebben. En met Herman gewerkt en gespeeld hebben, zeg maar. Die zijn er natuurlijk ook. En we hebben een enorme mooie ode neergezet aan Danny Lademacher.
0: Ja,
1: die was vorige week, is natuurlijk ook alweer een jaar geleden dat hij is ons ontvallen. Inmiddels is ook zijn nalatenschap, zeg maar, voor een groot deel definitief ondergebracht bij het Nationaal Popmuseum Rock Art in Hoek van Holland.
0: Ah, dat is mooi.
1: Ja. En rondom Koos, daar kan je niet heen.
0: Nee, dat vind ik ook.
1: En ik, toch?
0: En ik kan me voorstellen dat dit heel verslavend werkt als je ziet wat je hebt gemaakt rond alles wat Herman deed. Nu is die vrij uniek in Nederland. Er zijn ons zoveel mensen ontvallen. Ik zou hiermee doorgaan zo nu en dan, ja.
1: Nou ja, ik kan niks anders.
0: Nee, maar ik bedoel ook, Herman heb je nu, maar bijvoorbeeld George Kooijmans. Ik zeg maar wat.
1: Nou ja, wij staan natuurlijk nu stil. Ik kreeg het toevallig vanochtend te horen aan de koffie. Het komende jaar zijn we eigenlijk alleen nog maar bezig met degenen die ons zijn ontvallen.
0: Ja.
1: Deze draait tot in november. En dan hebben we december en januari staan we stil bij Mariska Veres.
0: Ja, is mooi.
1: Dan is het ook alweer 20 jaar geleden dat ze ons ontvallen is. Februari gaan we ombouwen. Ja, en dan 11 maart volgend jaar, ja, dan gaan we natuurlijk de grote unieke expositie neerzetten. His Music Remains van George Kooijmans.
0: Ah, daar kijk ik naar uit. Iedereen kan naar het Rockhard Museum in Hoek van Holland. Herman Brood en His Wild Roman staan er helemaal centraal. En als ik je dit laat horen, Jaap, dan krijg jij kippenvel.
1: Ja, zeker weten. Dit is genieten.
0: Dit is mooi, hè? Dit is Danny Lademacher. Die bedacht de lick en het werd een hit in Amerika.
1: Ja, en hij verdient die credits.
0: Ja. Hey Jaap, hartstikke bedankt en veel succes met je tentoonstelling rond Herman Brood.
1: Dankjewel en ik hoop we zien elkaar.

0: 2007, zong Guus Meeuwis tranen gelachen. Een prachtige tekst eigenlijk. Vorige week vrijdag kwam die uit, het album Foreign Tongues van de Rolling Stones. Met daarop 14 gloednieuwe nummers. De hele week hebben wij volop aandacht voor dit album op NPO Radio 5. En natuurlijk bij Lunch Lekker maak je ook kans op de fysieke cd. Als je die wil hebben, ik heb hem hier voor me liggen. En dan moet je maar één ding doen. En dat is de volgende vraag oplossen. En het antwoord op de NPO luisterapp zetten. Dit jaar bestond het album Black and Blue van de Rolling Stones exact 50 jaar. En op dat album staat ook de single Hot Stuff. Welke zangeres bracht ooit een nummer met dezelfde titel uit? Dus op de NPO luisterapp zetten. Welke zangeres ook een nummer zong met de titel Hot Stuff? De Stones deden dat ook. En anno 2026, hoewel ze het een tijdje geleden opgenomen hebben, zijn dit de Rolling Stones van nu. Never Wanna Lose You.
1: Never!

beter hoor. Van het laatste album van de Rolling Stones. Beetje echte Stones met een hoop geschreeuw. En keiveel gitaren van Keith Richards. Never Wanna Lose You, mooi hè. En we vroegen je net welke zangeres heeft er ook een single uitgebracht. Met de titel Hot Stuff. En dat was Donna Summer. Hadden best wat veel mensen goed. En Bart Loa.

0: Misschien is het tijd. Nee hoor, het is tijd. Yves Berendsen. En anders krijg je spijt. En zelf. Ja, aan de telefoon heb ik Yvonne Fontijn uit Heemskerk. Yvonne, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Je moest mij vertellen of deze eerder was, Alison Moyet.
2: 1.
0: Of deze, Frankie Miller.
2: 2.
0: En wat dacht jij?
1: Ik dacht 2, hè?
0: Dacht jij 2, Frankie?
1: Ja.
0: Dan heb je dat helemaal goed.
1: Geweldig.
0: Ja, dan heb je al een paar sokken te pakken.
1: Joh.
0: Ja, echt waar.
1: Het is wel een beetje warm, hè, voor sokken.
0: Ja, dan moet je ze even gewoon op de stoel leggen. En dan als het kouder wordt volgende week, dan moet je het één voor één proberen. Eerst 1 voet en dan 2 voeten.
1: Ga ik doen.
0: Oké. Yvonne, ik heb 3 vragen voor je. En als je ze allemaal goed hebt, dan kom je uiteindelijk bij de unieke, exclusieve Hollandse lunch lekker kaasschaaf uit.
1: Ja.
0: Nou, ben je er klaar voor?
1: Ja.
0: Love Letters was ook de naam van een Nederlands televisieprogramma van de Tros uit de jaren 90. Door wie werd dat nou gepresenteerd? A. Door Carolien Tense. B. Door Anita Witsier. Of C. Door Linda de Mol.
1: Linda de Mol.
0: Jij denkt Linda de Mol. Dat is goed. Dan gaan we naar vraag 2. Love Letters van Frankie Miller kwam uit zijn album Full House. Voor welk spel is Full House een sterke kaartencombinatie? Is dat A, bij het toepen van de, je weet het wel, B, bij het pokeren of C, bij het klaverjassen?
1: Full House. Klaverjassen.
0: Denk jij bij klaverjassen? Dat is hartstikke fout. Dan heb je de sokken te pakken, maar de kaasschaaf niet.
1: Pech.
0: Dat is domme pech, hè? Ga je wat leuks doen vandaag?
1: Zeker.
0: Ja? Wat?
1: Ik ga nog lekker een eentje fietsen.
0: Oké. Okay. Je gaat niet toepen of pokeren of klaverjassen?
1: Nee, dat ga ik niet doen.
0: Want het was namelijk pokeren.
1: Oh, het was pokeren. Ja, dat heb ik nog nooit gedaan, dus dan weet ik het ook
0: niet. Nee, ik ben ook niet zo goed in pokeren. Zeg,
1: ik weet wel dat het in een ander spel ook voorkomt.
0: Ja, in bridge geloof ik ergens. Ja, ik weet het niet, voordat ik weer doe.
1: Nee, Full House komt ergens anders voor. Met, ik kan er zo even niet opkomen, maar...
0: Op Yahtzee.
1: Ja, Yahtzee, ja.
0: Ja, Yahtzee.

0: Ja, dat had ik wel geweten.
1: Nou, oké. Okay. Yvonne, ik wens je hartstikke fijn weekend. Een goed leven en heel veel geluk.
0: Ik jou hetzelfde.
1: Dank
0: en
1: je.
0: Een fijn programma nog.
1: Ja, dank je. En jij mag nog kiezen of je Frankie Miller of Alison Moyet wil horen.
0: Ja, Alison Moyet vind ik wel mooi.
1: Nou, dan ga ik die opzetten. Let op. Dan zul je hem hebben.
0: Oké. Okay.
1: Hey, hartstikke bedankt en een fijne dag.
0: Jij ook.
1: Oké. Dag Yvonne.

Heerlijk liedje. Summer Night City van ABBA. Een van die knoepers die ze gemaakt hebben. En, het is altijd leuk om ernaar te luisteren. We zijn bezig met Lunch Lekker van Max op NPO Radio 5. En we gaan eens kijken wat er om ons heen in de wereld allemaal aan het gebeuren is. Dat gaan we zo doen met Ewout de Jong. En dan zijn we terug met het tweede uur van Lunch Lekker. Dus blijf bij ons. We hebben de beleggingstip nog. En we gaan over de troubadours praten. Allemaal gezelligheid. Dus geen enkele reden om ver bij je radio vandaan te gaan. Wat denk je van de Drifters? Scoren een paar keren niet. Ja.

0: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
1: 4 eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysterieën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
2: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
1: 15 mysterieën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
3: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
4: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
5: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
6: Hans, alleen de prijs is anders.
7: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
8: Door de zwaarste aardbevingen in meer dan 100 jaar zijn tienduizenden mensen in Venezuela in 1 klap alles kwijtgeraakt. Er is een schreeuwend tekort aan drinken, eten en aan veilige slaapplekken. Mijn naam is Benoît de Grieze, directeur van Stichting Vluchteling. En ik vraag om jouw steun. Doneer op Giro 999 of vluchteling.nl.
9: Diabetes of prediabetes? Het meten van uw glucose is dan erg belangrijk. Bestel al uw diabeteshulpmiddelen veilig online op diabetesmagazijn.nl.
10: Dit is Foreign Tongues, het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
9: Voor 11 uur besteld is morgen al in huis. Diabetesmagazijn.nl.
11: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
12: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de briefroman De Correspondente van Virginia Evans. In deze New York Times bestseller blikt een gepensioneerde advocate terug op haar leven. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
13: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op Toyota.nl.
14: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
15: Als je Vodafone mobiel
16: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
15: krijg je tot wel €20 korting.
16: Elke maand weer.

0: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
1: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
2: 1 uur, we zijn halverwege lunch, lekker, en Ewout de Jong is erbij gekomen. Goedemiddag, Ewout.
3: Goedemiddag, Jan.
2: Heb jij een update van het NOS-journaal?
3: Zeker, bij deze.
2: Laat horen.
3: De laatste bewoners van het asielzoekerscentrum in Hardenberg zijn vertrokken en daarmee is de opvang van het COA daar definitief dicht. De asielopvang in Hardenberg opende in 2016 en had plaats voor zo'n 700 mensen. De afgelopen maart had de opvang op dicht gemoeten, maar dat lukte niet omdat er landelijk een groot tekort was aan opvangplekken. En de laatste bewoners zijn nu overgeplaatst. De fractievoorzitter van de Duitse regeringspartij CDU-CSU ligt onder vuur. Deze Jens Spahn kreeg samen met zijn man een kind via een draagmoeder. Dat is in Duitsland verboden, daarom deden ze dat in de VS. En volgens correspondent Giemel Duk wordt hem een dubbele moraal verweten.
4: Vooral omdat Jens Spahn zelf in 2020 als minister van Volksgezondheid de legalisering van het draagmoederschap in Duitsland heeft tegengehouden, hoogstpersoonlijk. Zijn eigen partij, de Christendemocratische CDU, is daar ook nog altijd op tegen, uit vrees voor uitbuiting van vrouwen. En zelf heeft Spahn in het verleden ook wel gezegd dat hij als christen en homoseksuele man moeilijk vader kan worden in Duitsland, maar dat hij ook vooral tegen het idee van zogeheten gehuurde baarmoeders is.
3: De politicus heeft nog niet gereageerd op de commotie. Er is een groeiend tekort aan neurologen. Volgens de beroepsvereniging kan daardoor de zorg in ziekenhuizen in de knel komen. Door medische ontwikkelingen zijn er steeds meer behandelmogelijkheden voor mensen die bijvoorbeeld een herseninfarct of beroerte hebben gehad. Maar er zijn niet genoeg mensen om die behandelingen uit te voeren. En door de vergrijzing neemt de zorgvraag ook toe. En zometeen begint de 13e etappe in de Tour de France richting de Vogesen van Dol naar Belfort. Met 205 kilometer is het de langste rit deze Tour, maar dat zegt helemaal niets, vertelt analist Stef Clement.
5: De buitenstaanders die kijken altijd naar de kilometers en de renners kijken altijd naar de uren op de fiets. Dus of dat je nou 200 kilometer vlak, of toch bijna vlak tot aan de laatste klim vandaag rijdt, tegen een snelheid van gemiddeld 50 per uur, of je rijdt een bergetappe van misschien wel 150 kilometer, waar ze maar 35 gemiddeld per uur rijden, maak jij de rekensom maar, dan zit je toch echt langer op de fiets.
3: En de rit van vandaag is vlak, met op het eind een zware klim en daarna een afdaling.
2: Ja, maar dat is niet misselijk, hoor. De Ballon d'Alsace. Ja, dat is buiten categorie. Dat is heel erg omhoog.
3: Heel zwaar.
2: Ja, is warm daar?
3: Dat is een goede vraag, maar ik ga er eigenlijk wel van uit.
2: Ja, en hier?
3: Ja, en hier. Nou, hier afwisselend zon en stapelwolken. In het noordoosten is er kans op een onweersbui. Verder is het droog. Het wordt 23 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Het valt dus eigenlijk wel mee. Morgen wat meer bewolking en nog wat koeler.
2: Kijk, Ewout, tot over een half uurtje. Okay, blijf straks in de buurt. Ja.
1: Lunch lekker met Jan Rietman.

Daar word ik nou vrolijk van, hè. De Doobie Brothers en China Grove. Niet, want die is lekker onderweg naar zijn vakantieadres om een welverdiende vakantie te vieren. Volgende week ook nog. Maar hier is alles gewoon hetzelfde gebleven. We hebben de lunch helemaal klaar voor je gemaakt met de mooiste muziek die er is. En met over een paar minuten Christon Kloosterboer aan de telefoon. Hij is de man achter de Troubadours. En ze hebben een nieuwe single uitgebracht. Ga ik straks aan je laten horen en met Christon praten. En de beleggingstips, daar mag je mee bemoeien. Vandaag is het namelijk Wereld Emoji Dag. Je weet het wel, die poppetjes die je bij een appje of een mail stuurt of wat dan ook, en die lacht of die huilt of die toont in ieder geval emotie. Kan ook boos worden, kan heel verlegen zijn. En als je daar nou een liedje bij weet, dan mag je die nu alvast op de NPO luisterapp zetten. Dus Wereld Emoji Dag. Liedjes die gaan over lachen, huilen, boos worden en verlegen zijn. Nou, leuker kan het niet, hè? Zet het op de NPO Luisterapp en wie weet gaan we hem straks voor je draaien. Dit is Sam Cooke, de meester zelf van Wonderful World.

0: Ja, my favorite waste of time, 1986, Owen Paul. En nu gaan we naar nu. Want vorig jaar kwam de eerste single van de Troubadours uit. En dat was Zuid als Jimmy. Dat vond ik een hartstikke leuke plaat. Nieuwe Nederlandse band ontstaan bij het tv-programma De Troubadours. Hoe kom je op de naam, hè? En Christon Kloosterboer, die samen met een aantal muzikale vrienden lekker aan doorrepeteren gegaan. Want het is vandaag precies een jaar geleden, of rond deze tijd, dat je op Instagram de start van de band aankondigde, Christon. Goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Je vierde jubileum.
1: Ja, zeker, ja. Lekker, dat was nog de aankondiging, toen moesten we nog wel helemaal van start gaan.
0: Ja.
1: Maar ik heb een paar seizoenen al een tv-programma gemaakt, Troubadours.
0: Ja.
1: En telkens zeiden de muzikanten die meededen, weet je, die plaagden me telkens van, hey, laten we gewoon met dit beentje, laten we eens zelf wat gaan doen.
0: Ja, en dus, dat is goed afgelopen, hè? Tot
1: ja,
0: nu toe.
1: Zeker. Ja, we vinden het hartstikke leuk.
0: Ja, joh. En Zuid als Jimmy vond ik een wereldsong, weet je wel.
1: Oh, dank je.
0: Ja, echt zitten kijken. Ik denk, wie heeft dat nou gemaakt, joh? Wat leuk.
1: Ja, geweldig. Leuk horen.
0: Je hebt in het voorprogramma van DigiDex gespeeld. En twee mooie openluchttheaters. En het opbouwen van zo'n nieuwe band, hè, de Troubadours. Valt je dat mee of valt het je tegen?
1: Nee, nou kijk, het is anders. Ik heb hiervoor veel in bands gespeeld.
0: Ja.
1: En toen ben ik 10 jaar naar de achtergrond vertrokken. Dus ik heb eigenlijk alleen maar muziek als songwriter en als producer gewerkt.
0: Ja.
1: Veel gereisd, veel met verschillende artiesten gewerkt. Dus ik heb 10 jaar echt niet opgetreden. Dus voor mij is het wel echt heel erg wennen weer. En om iedereen bij elkaar te krijgen, dit zijn natuurlijk mijn vrienden van vroeger ook.
0: Ja.
1: Maar ja, die spelen natuurlijk ook bij de hele wereld. Dus om dat allemaal met agendas bij elkaar te krijgen en zo, dat is echt... soms even een puzzel, maar ja, het is wel ontzettend leuk om te doen. Dus, maar ik begrijp wel dat, kijk, bandjes begin je normaal altijd als je een jaartje of 16 bent of zo, 18.
0: Ja.
1: En dan heb je inderdaad iets meer vrije tijd. Dus om dat nu weer vanaf de grond af aan op te bouwen, rond onze leeftijd is dat iets meer puzzelen. Maar desalniettemin echt hartstikke leuk.
0: Ja, het is wel leuk, Christon, wat je zegt. Want al die muzikanten zitten natuurlijk allemaal in producties of andere tours. En jij speelt met Lars van Starenburg, Rolf Verbaan, Tim Brink, Ferry Lagendijk, René van Mierlo. En jullie maken eigenlijk een soort Americana-muziek, zoals ze dat in Nashville doen, met de directheid van de Nederlandse taal. Dat is goed te combineren.
1: Ja, zeker. Want ik heb dus veel in Nashville gewerkt voor Amerikaanse televisieseries en films. En daar de muziek voor gemaakt. Dus ik ben heel erg geïnspireerd geraakt door dat genre. En, maar ja, dat is natuurlijk country ook. Dat is best wel dichtbij. Dus dat moet gewoon eerlijk zijn. En daarom dacht ik, als ik dat ga doen in deze stijl, dan moet dat gewoon eigenlijk wel in je moerstaal gewoon. En ik heb met Truus Meeuwis bijvoorbeeld liedjes mogen schrijven. Met Boudewijn de Groot.
0: Yeah.
1: En dat zijn niet de minste, zeg maar. Ook op textueel gebied niet. Dus daar heb ik heel veel van kunnen leren. En ook kunnen zien hoe mooi de Nederlandse taal kan zijn.
0: Ja, precies.
1: Dus ik dacht, dat gaan we het zo doen.
0: Ja, dat doe je goed. Ik heb zelf een tijdje in Nashville gewoond en daar zag ik de directheid van de muzikanten ook en de professionaliteit van de muzikanten, hoe ze met muziek omgaan.
1: Het is een prachtige stad, toch?
0: Ja, ik vind het wel. Het is eigenlijk waar de toerist heen gaat, is maar een klein stukje. Maar als je op Music Row gaat kijken welke studio's er allemaal zijn en waar ze muziek maken en hoe ze muziek maken.
1: Kijk dat. Ja.
0: En dat hoor ik terug bij de Troubadours.
1: Leuk. Wat leuk om te horen dat je daar gewoond hebt trouwens.
0: Ja. In Crescent Drive, ik zal het nooit meer vergeten. En veel gespeeld.
1: Geweldig.
0: En mooie dingen meegemaakt. En ik heb ook toen ik terugkwam gezegd, daar heb ik veel geleerd van hoe je het wel en niet moet doen.
1: Ja, dat heb ik hetzelfde.
0: Ja, dat is
1: precies.
0: Leuk, hè?
1: Ja.
0: Zeg, 19 september gaan jullie een eerste headlineshow spelen in Tivoli, Vredenburg, Utrecht.
1: Ja. En, ja, zeker. Daar hebben we heel veel zin in.
0: En ga je daar ook meteen een finished product, oftewel een album, presenteren?
1: Nou, het album, misschien, dat stellen we nog ietsje uit, misschien, maar niet live. Want live gaan we wel echt voor alle fans van. Want het eerste uur willen we wel gewoon het hele album spelen.
0: Ja.
1: Dus live gaan mensen alvast de liedjes horen. En dan verschijnt die, denk ik, wel een maandje of 2 maandjes later. Des te meer reden voor mensen, volgens mij, om te komen.
0: Ja,
1: en we hebben heel veel zin in. Dus we staan met 7 man op het podium. Met pedalsteel, met banjo's, mandolines. We hebben er heel veel zin in.
0: Hartstikke goed. En iedereen moet nu even wennen aan de nieuwe single. Die gaan we zo laten horen. Voor iedereen.
1: Ja.
0: Heb je er nog een bericht of boodschap bij? Een diepere achtergrond, Christon?
1: Zeker. Ik vond het heel leuk om nou eens gewoon zo'n country drinkenlied te maken.
0: Ja.
1: Maar dan in het Nederlands. Dus echt gewoon met een aftelritme. Echt, hè. Wat gewoon volkstammen kunnen meedoen. Maar er zit wel een laagje onder. Want achter al dat drinken zit natuurlijk ook soms een beetje verdriet.
0: Ja.
1: En er zit ook nog een spiegel in. Want ja, ik kan iedereen wel de maat nemen. Maar als je goed naar het tweede couplet luistert, zie je dat ik mezelf ook een spiegel voorzet.
0: Oké, okay, we gaan luisteren, Christel. En we gaan de ellende niet wegdrinken. Want je vergeet daar niks. Want het zou zonde zijn, want dan vergeet je ook voor iedereen meteen. Dus dat doen we niet.
1: Ja, heel goed.
0: Hey, succes en de groet aan alle jongens daar.
1: Dankjewel.
0: Oké, okay, dag.
1: Yo.
0: Hoi. Dag. Ja, en dit is hem. De nieuwe single van de Troubadours. Voor iedereen.

0: Sitting on the Dock of the Bay, wat werd eigenlijk postuum uitgebracht na het overlijden van Otis Redding en werd een van zijn grotere hits.
1: De beleggingstips.
0: Ja, vandaag is het Wereld Emoji Dag. Je weet het wel, die hoofdjes van poppetjes, meestal geel, die allerlei gelaatsuitdrukkingen en gevoelstemperaturen weergeven. Dus emoties, emotions, World Emoji Day. Lachen, huilen, boos worden, verlegen zijn. En

natuurlijk. Dus als je zo'n liedje weet, wat gaat over emotie, en we hebben er al heel veel binnen, maar zetten jou erbij, dan wil ik dat graag zien via de NPO Luister-app. Lijkt me leuk. Een liedje over emoties. Oh, dat had Donna ook, hè. Donna Summer. Die van Hot Stuff, hebben we het er al over gehad? Er zit een rode lijn in dit programma. Dit is Last Dance.

0: legendarische plaat Our House van Crosby, Stills, Nash & Young van het album Déjà Vu. En hij is er weer, Ewout de Jong. Ewout, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Jan.
0: Update van het NOS-journaal.
1: De Britse Labour-partij heeft Andy Burnham officieel gekozen als nieuwe partijleider. Dat betekent dat hij vanaf maandag ook de nieuwe Britse premier is. Hij volgt Keir Starmer op. De AZC in Hardenberg heeft definitief de deuren gesloten. 10 jaar geleden werd het asielzoekerscentrum geopend met plaats voor zo'n 700 mensen. In maart moest het eigenlijk al dicht, maar vanwege het landelijk tekort aan opvangplekken lukte dat niet. De laatste bewoners zijn nu overgeplaatst. Noodweer in Frankrijk en Duitsland heeft aan verschillende mensen het leven gekost. Zo kwam in de buurt van Limoges een vrouw om het leven toen een boom op haar viel. In Duitsland gebeurde dat met een fietser in de buurt van Karlsruhe. Dan veel nieuws. Achter de nieuwste film van topregisseur Christopher Nolan, die gisteren in première ging, zit een verrassend Nederlands verhaal. Voor The Odyssey, zo heet die film, werd namelijk de hele logistiek op het water geregeld door het bedrijf van Klaas van Urk. En dus ontmoeten de Urkers allerlei wereldberoemde acteurs.
2: Matt Damon. Heel aardige vent trouwens, lekker normaal. Gewoon ook aan boord. Gewoon, hey guys, how are we going? Hoe snel gaat de boot? Hoe gaan we dit? En let's go. En zit gewoon naast je het restaurant. En ja, dat is leuk. Dat ze gewoon lekker contact met je hebben.
3: Ja, daar moet je het van hebben. Hè? De gewone mannen die dat willen doen. Ja. Want ik zag die camera waarmee dat gefilmd is. Dat is echt niet te sjouwen, joh. Anders was die iMac onmogelijk geweest. Ik ben heel benieuwd. Maar het heeft goede recensies.
1: Ja, Tom Holland deed er ook aan mee. Zendaya en Hathaway waren allemaal van de partij. Klaas werkte ook al voor Christopher Nolan voor Dunkirk.
3: Ook benamen. Bijzonder.
1: Ook een bijzondere film.
3: Wordt het weer om naar de bioscoop te gaan? Of moeten we nog even buiten blijven?
1: Ja, dat ligt eraan wat je wil natuurlijk. Hè?
3: Ja, dat is
1: maar even lekker, niet zeggen, hè? Even lekker naar de bioscoop kan altijd. Maar ja, als je liever buiten blijft. Afwisselend zon en stapelwolken in het noordoosten is er kans op een onweersbui. Verder is het droog. Het wordt 23 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Morgen wat meer bewolking en wat koeler.
3: Nou, dus, ja. Lekker.
1: Kijk maar.
3: Ik ga er eens over nadenken, Ewout. Okay. Tot volgende week. Hè?

0: spot.
1: Het tempo waarop we draaien, dat zoveel van ons vraagt, dat we wel behoorlijk worden meegesleept in de waan van de dag.
0: Met Heelco Span.
2: Maak er een prachtige voorstelling van.
3: Ik ben niet flamboyant, ik heb geen borsthaar, dat kan ik wel verklappen.
0: Volgspot. Iedere zaterdag en zondag vanaf 18:00 op NPO Radio 5.

0: Steve Winwood en Why Will You See a Chance. Mooi gedaan, hè?
1: De beleggingstips.
0: Ja, wij vroegen in het kader van Wereld Emotiedag een platenliedje met emotie erin. Het woord emotie of huilen. Of je kent ze wel, de emoties die je hebt. Huilen, bidden, lachen, werken, vechten. Je kunt alles onder emotie zien. En we kregen er heel wat binnen. Diana Washington bijvoorbeeld.

0: winnen, lachen, werken, vechten. Je kunt alles onder emotie zien. En we kregen er heel wat binnen. Diana Washington bijvoorbeeld.
1: Ah, man.
0: Ja, doe. Bestaat ook.
1: And I know it's stupid to be mad about the boy.
0: En Corrie had er ook een. Huilen is voor jou te laat. Ik kom niet meer. En Roy Orbison. Weer huilen. Maar dan op zijn Uks, op zijn Engels. Crying Roy Orbison. En aan de telefoon heb ik Marja Grootscholte uit Naaldwijk. Marja.
2: Ja, goedemiddag Jan.
0: Goedemiddag Marja. Gebruik jij veel van die emoticons?
2: Ja, gebruik ik wel eens hoor. Ja, zeker wel.
0: Ja, ik eigenlijk makkelijk ook. Ik vind het wel leuk. Duimpje omhoog of duimpje naar beneden. En al dat soort dingen. Lachen.
2: Precies.
0: Lachetjes.
2: Precies.
0: En welke had jij bedacht?
2: Ja, Ramses Shaffy, hè, daar zitten ze allemaal in.
0: Ja, dat
2: doen we. Ding, vecht, huil, wit, lach, werk en bewonder.
0: Ja,
2: en, ja, kan niet missen.
0: Ja, je was niet de enige ook.
2: Nee, dat zal zeker niet.
0: Met grote overtuiging, zeg maar, won Ramses ook deze wedstrijd.
2: Ja.
0: Zing, vecht, huil, bid, lach en werk en bewonder. Vroeger hadden mensen daar heel veel moeite mee om dat te onthouden. En tegenwoordig zeggen we het zo.
2: Dat is wel lastig, ja.
0: Ja, tegenwoordig zeggen we het zo achter elkaar, joh. Zitten we er helemaal niet mee.
2: Nou ja, ik haal ze nog wel eens door elkaar, hoor. De juiste volgorde weet ik ook niet zo.
0: Oké.
2: Okay.
0: Nou, Marja Grootscholte uit Naaldwijk. Er komt nou een liedje met lach, werk, bid, vecht, huil, zing en alles door elkaar erin. Is dat goed?
2: Krijgen.
0: Ja, hè?
2: Ja. Maar wou er maar bij lachen vandaag, vind je niet?
0: Ik ook. Een lachetje. Dag.
2: Doei.
0: Doei.
2: Dank je. Dag.
0: Ja, dag. En dit is Ramses Shaffy.
3: Voor degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was, moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek, voor degene met de snel vergeten namen, voor degene met het vruchteloze zoeken, moet nu weten.

Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots, in zijn risicoloze hoge toren, op zijn risicoloze hoge rots, moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

Voor degene met het open gezicht. Voor degene met het naakte lichaam. Voor degene in het witte licht. Voor degene die weet

feest in de tent. Annie, I'm not your daddy. Heerlijk, hè? Kid Creole en de coconuts. Dit was voor vandaag lunch lekker. Dadelijk komt de Miracle Mystery Tour met Stefan Stassen, Lucas en Jolanda, bedankt. En morgenochtend ga ik heel vroeg opstaan om lekker wekker wakker weekend te maken van 6 tot 10. En volgende week gaan we de hele week er tegenaan, want Daniel Dekker is even lekker op vakantie. Ik zou zeggen, geniet van de rest van de dag. Dag. Oh.

0: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
1: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
0: Nog niet helemaal dus.
1: Tja, die administratie. Toevallig tips?
0: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
1: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
3: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
4: Is Foreign Tongues, het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
7: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: Door de zwaarste aardbevingen in meer dan 100 jaar zijn tienduizenden mensen in Venezuela in 1 klap alles kwijtgeraakt. Er is een schreeuwend tekort aan drinken, eten en aan veilige slaapplekken. Mijn naam is Benoît de Grieze, directeur van Stichting Vluchteling. En ik vraag om jouw steun. Doneer op Giro 999 of vluchteling.nl.
7: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
9: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
10: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
11: Social deal, wellness deal, steek 1 en...
12: Wow, waarom heb je niks aan?
13: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
12: Ja, werkt wel.
13: Social deal, deals die je niet mag missen.
14: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
13: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
2: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
3: En volgens mij is het 2 uur nu op dit moment. Exact 2 uur.
4: Zien verschieten, ja.
3: Ja, klopt. Dames en heren, het is exact 2 uur. Je reist zo meteen in verband met de zomerprogrammering met de Magical Mystery Tour vakantietour. Dat is een busreis, geheel op jouw golflengte. Maar eerst nu het NOS-journaal met niemand minder dan Ewout de Jong. Ewout, goedemiddag.
5: Goedemiddag, Stefan. De nieuwe leider van de Britse Labour-partij is Andy Burnham. Hij werd net verkozen. Dat was niet spannend, want hij was de enige kandidaat.
6: It is therefore my honour to declare that the duly elected leader of the Labour Party is Andy Burnham.
7: Thank you so much, friends. What a moment.
5: Ja, klonk toch een beetje verrast. Burnham wordt maandag ook beëdigd als nieuwe premier van Groot-Brittannië. Hij volgt Keir Starmer op. FNV wil in september weer actie gaan voeren. Er komen stakingen, waaronder waarschijnlijk ook een 24-uur staking op het spoor en acties in de zorg. De FNV verzet zich tegen de bezuinigingen van de overheid op de sociale zekerheid. Zo wil het kabinet de WW inkorten en de uitkering voor langdurig zieken versoberen. Volgens de FNV beweegt het kabinet niet en zijn de acties daarom gerechtvaardigd. De Europese Commissie gaat bedrijven meer tijd en meer hulp geven om te verduurzamen. Dat betekent dat ze hun uitstoot minder snel hoeven af te bouwen dan eerder afgesproken. Klimaatcommissaris Wopke Hoekstra wil zo zorgen dat de Europese industrie kan blijven concurreren met de rest van de wereld. Vooral bedrijven in de chemie- en staalsector hebben het moeilijk door een combinatie van hoge energieprijzen, strikte regels en hevige concurrentie. Hoekstra wil daarom de Europese regels soepeler maken, maar blijft wel vasthouden aan het systeem waarbij bedrijven moeten betalen voor hun uitstoot van broeikasgassen. En iemand heeft op een veiling in New York 4,3 miljoen euro betaald voor een voetbalshirt. Het is het shirt dat de Braziliaan Pelé droeg tijdens de WK-finale in 1958, waarin hij 2 keer scoorde. Ja, het shirt moet je er even bij denken. Het shirt van Pelé is het op 1 na duurste voetbalshirt ooit. Het duurste kostte 8,1 miljoen euro. En dat was het shirt waarin Diego Maradona in 1986 scoorde tegen Engeland met de zogenaamde hand van God. Ja. Dat is gewoon Hens, maar ja.
3: Ja.
5: Het weer afwisselend zon en stapelwolken met in het noordoosten kans op een onweersbui. Verder droog, het wordt 23 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Morgen wat meer bewolking en wat koeler.
3: Tim, had jij nog een vraag aan Ewout?
4: Nee, op dit moment niet.
3: Ik ook niet, dan zien we elkaar over een uur.
4: Okay, tot dan.
5: Tot straks.
3: Tot straks, dag.
8: Van Zwanenhals tot Bokkenpoot. De paden op, de lanen in. Van Hengelo tot Leiderburg. Daar gaat de bus. Kom, hou je vast. Het kost je niets. Je hebt geluk. The Magical Mystery Tour.
9: All aboard. The Magical Mystery Tour.

0: Mijn naam is Mathieu Gele.
1: Ik ben Rosien Boukema, geboren Boonstra.
2: Ik heet Johnny Bouwer.
3: Cuperus van Emden is de naam.
4: Mijn naam is Erwin Lichtveld.
5: Ik heet Ali Kreuskom.
6: Nou, goedemiddag.
7: Goedemiddag.

0: vroeger. En dit stukje werd ook gebruikt door Grupo Sportivo in een bepaald nummer.
1: Oh.
0: Het zou een leuke zomervakantievraag zijn voor het zomervakantieboek.
1: Ja.
0: Maar dat doen we niet, want jij wou even iets vertellen. Want jij bent ooit in dit restaurant geweest, hè? De Crocodile Rock
1: Crocodile
0: restaurant.
1: Rock, inderdaad. Ja, het gaat dus over een jonge man in de jaren 50 die naar het restaurant de Crocodile Rock gaat. Ja. En daar dansen ze dus op obscure muziek.
0: Ja.
1: En daar gaat dit nummer over.
0: En daar dansen ze de Crocodile Rock.
1: Ja, zo zou je dat kunnen zeggen. Ja.
0: Je hebt het al eerder verteld, maar ik was het weer helemaal vergeten.
1: Maar het is een leuk verhaal. Leuk dat je het weer even ophaalt.
0: Bedankt. Crocodile Rock, Elton John uit 1972. We gaan vertrekken.
2: Buys a ticket for a magical mystery tour. He knows what to expect.

0: is tot 4 uur de Magical Mystery Tour met Stefan Stassen.
1: Ja, we hebben zojuist Jan Rietman uitgezwaaid. En lieve reizigers, van harte welkom bij de Magical Mystery Tour. Een geheel verzorgde hallucinerende busreis op deze schitterende zender NPO Radio 5. En hier aanwezig ons altijd goed gemutste buschauffeur met diverse diploma's. De man die ons verder brengt dan we ooit hadden gedacht. Cor Snijder, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: En natuurlijk een heel hartelijk welkom ook voor onze tour operator, onze vakantietour operator. Want dat is het. We werken vandaag in het kader van de muziek, het muziekformat, het muziekzomerformat. Vinden we ontzettend leuk. Dus is het eigenlijk een vakantietour. Zometeen het vakantieschema in het kader van, van de zomerprogrammering. En dat zal worden voorgelezen door niemand minder natuurlijk dan dezezelfde Tim Dame. Tim, heel veel succes.
3: Maar voor dank.
4: Reisschema.
5: Ja, zeker beste reizigers, van harte welkom ook namens mij in de Magical Mystery Tour. Vandaag gooien we de ramen open, want deze bus staat inderdaad volledig in het teken van de zomerprogrammering. Ja, en dat betekent dat we achterin zelfs een ouderwetse jukebox hebben neergezet. Dat is een heel klein apparaatje met prachtige platen erin. Glimmend chroom, hij heeft knipperende lampjes, vol met Evergreen City. Dus waag gerust een gok en vraag jouw favoriete jukebox zomerplaat aan. Verder wagen we ons aan een gloednieuwe boeketroman. Dat is ook in het kader van de zomerprogrammering. Hij heet De Onbekende Minnaar. Een tweeluik vol bedrog, liefde, verraad. Allemaal op een vervallen stoeterij. Daarover straks meer. Ook staan we op unieke wijze stil bij de verjaardag van Nieuwsuurpresentator Marielle Tweebeke. En beste reizigers, als het goed is ontdek je straks ook nog wat Billie Holiday en de oudste menselijke schedel met elkaar gemeen hebben. Natuurlijk hebben we weer een doorgeefvraag straks voor Monique Smit. Ja, dus leun de komende 2 uur lekker achterover. De jukebox is gevuld en de bus is inmiddels vertrokken. Tot zover.
1: Ja, tot zover. Wat een lang reisschema dit keer, hè?
5: Nee hoor, aan de korte kant zelfs.
1: Ik dacht, wat een, voor een zomerprogrammering.
5: Dat is wellicht wel, ja. Ja,
1: hartstikke mooi.
5: Maar goed, en je wil het ook goed vertellen allemaal,
1: ja,
5: hè?
1: Je wil het goed vertellen en je wil je er ook op verheugen.
5: Dat is ook zo.
1: Dat heb ik nu wel, hoor. Dat je dan denkt, god, we hebben straks, dan vieren we de verjaardag van Marielle Tweebeke.
5: Ja.
1: Dat je dat allemaal dat soort dingetjes in en die jukebox, hè, dat vind ik heel leuk dat je het zegt. Maar dat is een unieke jukebox, want je denkt zomer jukebox. Wat moet je met een zomer jukebox? Want iedereen heeft een zomer jukebox als het zomerprogrammering is. Maar dit is een jukebox, zit heel weinig platen in.
5: Ja, het is maar een heel klein kastje inderdaad.
1: Vandaag zit die border vol met Billie Holiday platen bijvoorbeeld.
5: En dat heeft allemaal weer te maken met die oude menselijke schedel. Maar daar houden we straks meer.
1: Ja. Hartstikke leuk en we gaan ons erop verheugen. Tot zover.
5: Tot zover.
4: 1961.
6: Hey, I just found out some totally useless information. Do you realize that 1961 is the only year in this century that you can write upside down and it'll read the same? And if you want to do it again, you gotta wait till 6000 and...

0: Ja, heerlijke sfeer hier in de Magical Mystery Tour bus. En dat heeft natuurlijk ook alles te maken met deze muziek. De Lambada van Kaoma. En daarvoor Ray Charles Hit the Road Jack uit 1961. Dat had zomaar een nummer kunnen zijn die in onze zomerjukebox had kunnen zitten.
1: Ja.
0: Maar wij even nog over die zomerjukebox. Het is een heel kleintje, dus die zie je eigenlijk nergens. Vandaar dat we dachten van, nou moeten we toch wel doen met de zomerprogrammering. Maar het leuke is dat die dus ook heel beperkt is, hè?
1: Ja, er zitten maar volgens mij iets van 18, 19 platen in.
0: Ja, maar één hele sleuf doet het niet.
1: Nee, sleuf 4 is kapot. Dus ja. We moeten het echt met 3 sleuven doen.
0: Maar we hebben hem gehuurd voor de hele zomer. Dus dat is wel hartstikke leuk.
1: Ja, en we kunnen hem elke zondagavond wordt hij opgehaald.
0: Ja.
1: En dan kunnen we op verzoek weer nieuwe dingen erin doen. Ja. Zodat hij dan weer volgende week weer eens vers is gevuld.
0: Ja, dus als je suggesties hebt voor de volgende week, geef het door. Dan kunnen wij in ieder geval dat een van die 16 plaatjes in ieder geval jouw plaatje is. Vandaag zit er overigens, dat zei ik net al, heel veel Billie Holiday in. Dus dat is, als je Billie Holiday fan bent, nou dan hou je kwartjes maar tevoorschijn. Goed, Tim, dan hebben we iets belangrijks. Want zometeen gaan wij een, noem het een hoorspel. Ik wil het eigenlijk iets, ik vind hoorspel dekt de lading niet. Maar het is in ieder geval een kasteelroman gaan wij verklanken.
1: Ja, ik heb het zelf genoemd een boeketroman-hoorspel.
0: Boeketroman-hoorspel, ja.
1: Het is een bijzonder bloedstollend verhaal.
0: Ja.
1: Over een vrouw. Dat is Isabella Hartley.
0: Isabella Hartley?
1: Ja, 28 jaar oud. En die heeft een manege. Die heeft ze georven van haar vader. Die is overleden.
0: Jong overleden? Dan
1: ja, dat is heel vervelend allemaal. Ja. Nu heeft zij die manege, maar die staat financieel op omvallen.
0: Wie?
1: Die manege.
0: Ach, die manege.
1: Ja, kan zij verder niks aan doen.
0: Nee.
1: Haar oom, die is bijgesprongen. Die heeft gezegd, laat mij maar even. Ik regel het wel even.
0: Ja.
1: En hij zegt, je moet trouwen met een investeerder. Die ik heb gevonden.
0: Dat is nogal wat.
1: Ja, dat is zo voor de belastingen allemaal. Is dat handiger om te trouwen.
0: Ja.
1: Die man komt over 3 weken aan op de manege.
0: Ja.
1: Die heeft hem pas een paar keer gezien via LinkedIn. En houterige videogesprekken. Ja. Maar zij is eigenlijk verliefd geworden op haar stalknecht.
0: Oh.
1: Nu.
0: Zo.
1: En die heeft dezelfde naam als die investeerder.
0: Ja.
1: Maar goed, dan zeg ik eigenlijk al te veel nu.
0: Ja, dat lijkt me ook. Want ik heb nu. Dit is waarschijnlijk het hele verhaal al wat je nu vertelt.
1: Ja, nou, ja, maar goed. Dat is stom. Ja, enthousiasme. Goed.
0: Maar goed, het is. Ja, ik mag ook meedoen zometeen.
1: Ja.
0: En Noah, dat is onze stagiair. Onze nieuwe stagiaire.
1: Ja.
0: Die doet ook mee.
1: Ja, hij speelt Isabella Hartley.
0: Ja.
1: Dus dat is nogal wat. En hij heeft zich als geen ander ingeleefd in de rol van jonge manegehoudster. Dus dat is.
0: En wat speel ik?
1: Jij bent Alexander van Ravensburg.
0: Wie was dat ook alweer?
1: Dat is de stalknecht.
0: Oh, ik ben de stalknecht. Oké. Okay.
1: Ja.
0: Goed.
1: En Koen Snijderkor, de buschauffeur, die speelt de oom. En ik zelf ben de verteller.
0: Oké. Okay. Nou, daar verheug ik me enorm op. Dus ik zou zeggen, we gaan nu even de nieuwe single van Tangerine gaan we draaien. Met Gospel Choir.
1: Zo.
0: Daarna beginnen we, denk ik, hè?
1: Ja, daarna meteen, ja.
0: Dus als je nog even snel even iets te drinken wil halen. Het is echt leuk om eventjes hier bij stil te staan, hè, bij dit gebeuren.
1: Ja, en als je een koptelefoon hebt, zet hem op. Of zet je stereotoren extra hard.
0: Ja.
1: Want dit is nogal wat.
0: Ja, en als je het samen luistert met je partner of je grote liefde.
1: Ja.
0: Dan is het wel leuk. Ga op de bank zitten, inderdaad. Zet die box hard.
1: Ja, zeker.
0: Nou, veel plezier zometeen. En,

0: dat is toch geweldig, dit. Een nieuwe single van Tangerine, Walk For That Love. Met een heel gospel choir, een gospel choir eigenlijk, zo kun je het ook zeggen.
1: Ja.
0: Goed, ik ben er helemaal klaar voor, Tim. Ik ken mijn tekst.
1: Jullie hebben je tekst allemaal, inderdaad.
0: Ja, misschien is het leuk voor jou om eventjes te vertellen wie speelt.
1: Ja, dat is nog één keer. Alexander van Ravensberg wordt gespeeld door Stefan Stassen.
0: Ja.
1: Ja hoor, mag er applaus voor. Isabella Hartley wordt gespeeld door Noah de Bruin. Oom Pemberton door Cor Snijder.
0: Ach.
1: Ja, en ikzelf ben de verteller.
0: Ja, ja. En wie speelt de stalknecht dan? Dat heb ik niet begrepen.
1: De stalknecht, wat ben jij? Ja, ja.
0: En dan nog een vraag, want dat heb je volgens mij nog niet gezegd. De titel van het hoorspel. Of nee, dat is het eigenlijk niet. Hè? Want jij noemt het
1: Roman hoorspel. De titel is... De onbekende verloofde. Stoeterij de Hartelt. Ergens in het buitengebied, drie kwartier van de grote stad. Hier woont Isabella Hartley. 28 jaar en sinds de dood van haar vader eigenaar van een manege die financieel op omvallen staat. Haar oom, Pemberton, zaakwaarnemer en zelfbenoemd redder van de familie, heeft de oplossing gevonden. Een investeerder. Alexander van Ravensberg. 40 miljoen op de bank, kantoren in Singapore en Londen. Hij redt de stoeterij en trouwt met Isabella. Over 3 weken al. Dat is het plan. Voor de structuur, zegt oom Pemberton. Isabella heeft haar aanstaande man alleen gezien op LinkedIn... en in 2 houterige videogesprekken met slechte verbinding. Maar Isabella's gedachten zijn de laatste tijd niet bij haar onbekende verloofde. Ze zijn bij haar nieuwe stalknecht, Alexander. Ja, ook een Alexander. Dat kan geen toeval meer heten, denkt u. En u heeft gelijk. Maar Isabella niet. 3 maanden geleden reed hij het erf op in een deukvrije stationwagon... die net te duur was voor een stalknecht. Hij spreekt te goed voor iemand die uitmest. Hij zwijgt te veel voor iemand met niets te verbergen. En vanavond kalmeerde hij de in paniek geraakte hengst met blote handen. En Isabella? Isabella appte hem. Kom even naar de kantine, nu.
0: Het is niks. Het is maar schaafplek.
2: Dat bepaal ik. Zitten.
1: Ze zei het als een bevel. Ze had er niet bij nagedacht wat het betekende dat hij zou gehoorzamen. En nu zit hij voor haar in het licht van de TL-buis.
0: Het valt wel mee.
2: Het valt helemaal niet mee. Die striem loopt van je elleboog tot je schouder. Stilzitten.
1: Ze dept de wond zo zacht als ze kan. Hij geeft geen krimp. Maar ze staat dicht genoeg bij hem om te horen dat zijn ademhaling verandert.
2: Je had wel dood kunnen zijn.
0: Het paard was banger dan ik.
2: Dat is geen antwoord.
0: Nee, maar het is wel de waarheid.
1: Om het verband aan te leggen moet ze zich over hem heen buigen. Haar armen om zijn arm. Haar gezicht vlak bij het zijne.
0: Je handen trillen.
2: Het is koud.
0: Het is 23 graden.
1: Ze verzorgt de wond langzamer dan nodig is. Haar vingers volgen de rand van het verband. Over zijn schouders, langs de warmte van zijn huid.
0: Isabella.
1: Voor het eerst in 3 maanden zei hij haar naam.
0: Isabella.
1: Ze staat tussen zijn knieën, buigt zich over hem heen. Haar gezicht een handbreedte van het zijne.
0: Isabella, jij plakt die pleister nu voor de 3e keer opnieuw.
2: Ik weet het.
0: Ik zou nu iets moeten zeggen over dat jij mijn baas bent... en dat je over 3 weken trouwt.
1: Maar hij zegt het niet. En zij gaat niet weg. Ze staan zo dicht bij elkaar dat ze zijn adem op haar lippen voelt. Bijna onhoorbaar, zegt hij.
0: Zij had maar in moeten gaan...
2: Ga.
1: Maar hij beweegt niet. Zij ook niet. Hun monden zijn een ademtocht van elkaar verwijderd. Ze voelt de hitte van zijn blote borst door haar bloes heen. Zijn hartslag tegen de hare. Hard en snel. Zijn mond raakt bijna de hare. Bijna, en dan wijkt hij 0,5 centimeter terug. En die 0,5 centimeter breekt haar. Ze kust hem. Hongerig. Hij kreunt tegen haar lippen en dan tilt hij haar in 1 beweging op zijn schoot. Haar knieën aan weerszijden van zijn heupen. Zijn handen schuiven onder haar blouse. Ze spreiden zich heet. En dan zoemt zijn telefoon die op tafel ligt. Isabella pakt hem en kijkt en leest. Morgen, 10:00, passen trouwpak. Huwelijk van Ravensburg en I Hartley. En daaronder tweede melding. Een sms van een onbekend nummer.
2: Laatste waarschuwing. Teken vrijdag of ik regel het op mijn manier. De stal is verzekerd voor meer dan hij waard is. Sir Pemberton. Laatste waarschuwing. Teken vrijdag of ik regel het op mijn manier. De stal is verzekerd voor meer dan hij waard is. Sir Pemberton.
1: Dan draait er een auto het erf op.

0: Nou, heel eventjes, Tim, voordat we verder gaan.
1: Ja.
0: Je doet het fantastisch trouwens.
1: Dankjewel, jij ook. Ja. Ja.
0: Heel even voor mij, want ik ken het verhaal natuurlijk niet. Jij wel, want je hebt het geschreven. Wat ik me dus afvroeg, want op het einde krijgt zij dus... kijkt ze in de telefoon van
1: Alexander,
0: waarvan ze nog steeds denkt dat hij een stalknecht is.
1: Ja.
0: Terwijl ze niet weet dat hij dus Alexander Ravensburg is, die steenrijke man die de stoeterij gaat redden. Hè? Zo zit het.
1: Maar nu verraad je wel een stuk van het plot eigenlijk.
0: Wat dan?
1: Ja, dat hij die steenrijke man is. Dat moet nog komen.
0: Oké, dat hebben we dan even niet gehoord met z'n allen.
1: Nee.
0: Maar even nog mijn vraag. De telefoon van Alexander gaat af.
1: Ja.
0: Waarvan zij denkt, dat is de telefoon van Alexander de Stalknecht.
1: Ja.
0: Dan gaat die telefoon of ze kijkt en ze ziet een berichtje.
1: Ja, in eerste geval een agendamelding op zijn telefoon. Waarin staat dat hij morgen de trouwpak moet gaan passen.
0: Ja.
1: Met haar naam er ook in.
0: Ja.
1: Dus dat is al vaag.
0: Dat is vaag, ja.
1: Maar daar komt dus een appje bij van een anoniem nummer.
0: Ja.
1: Dat wordt ondertekend door Sir Pemberton. Dat is haar oom. Dus dat is heel gek.
0: Ja, en waarom een onbekend nummer als hij toch zichzelf adresseert met Sir Pemberton?
1: Ja, dat is in dit geval met dit soort lui die met heel veel geld werken. Die gebruiken vaak anonieme nummers.
0: Ja,
1: zodat ze dan weer bewijslast kunnen weggooien.
0: We hebben ook vaak natuurlijk andere soorten telefoons.
1: Ja, burdenphones.
0: Precies. Okay. Ja. Nee, dan begrijp ik het. Dan kunnen we weer beginnen.
1: Helemaal goed.
0: Veel succes.
1: Dankjewel, jij ook.
2: In de deuropening van de kantine, druipend van de regen met een jerrycan in zijn hand, staat oom Pemberton.
3: Zo, de stalknecht en de bruid. Wat knus.
4: Oom, wat doet u hier met een jerrycan?
3: Dieselliefje, voor de tractor.
0: Om 10:00 s'avonds in het onweer? Zeg haar de waarheid, Pemberton, of ik doe het.
3: Zwijg, stalknecht. Wie denk je dat je bent, snotneus?
0: Mijn naam is Alexander van Ravensberg. Je investeerder. Kijk maar op je telefoon. Je hebt me net een sms gestuurd.
2: Pemberton wordt lijkbleek. De jerrycan zakt langzaam naar de grond.
4: Wat? Alexander van Ravensberg?
0: Ik zal het je uitleggen, Isabella. Je oom beheert al jaren de boekhouding van deze manege. In al die jaren sluist hij geld weg naar een BV op Cyprus. En daarom staat die zaak op omvallen. Niet door de manege, maar door hem. En toen het gat te groot werd om te verbergen, verzon hij het huwelijk met 40 miljoen erin. En niemand die ooit nog in de boeken kijkt. Maar ik teken nooit iets zonder de cijfers te zien. En de cijfers klopten niet. Dus weigerde ik al weken. Vandaar voor hem plan B. Grond stiekem verkopen aan een loesje projectontwikkelaar. Het contract ligt al klaar en de stal moet verdwijnen. Verbranden. Verzekerd voor meer dan die waard is. Vanavond in het onweer, dan lijkt het een blikseminslag.
3: Kind, je begrijpt het niet. Ik doe het voor de familie.
4: Eruit. De politie mag de rest doen.
0: Ik heb alle bewijslast doorgestuurd. Ze kunnen elk moment hier zijn.
2: Pemberton kijkt nog één keer naar de jerrycan en dan naar de deur. Hij kiest de deur. En dan zijn ze alleen. In de verte klinken de eerste sirenes. De regen die wordt zachter. En tussen hen in ligt alles wat nog niet is uitgesproken.
4: En jij?
0: Isabella.
4: Nee. Nee, je hebt hier 3 maanden. 3 maanden, Alexander. Je hebt mijn paarden gezadeld. Je hebt koffie met me gedronken. Elke ochtend om 7:15. En al die tijd wist jij wie jij was. En ik wist het niet. Waarom ben je niet gewoon naar me toegekomen, Alexander? Eén gesprek. Eén eerlijk gesprek. En ik
0: Omdat
4: had...
0: ik niet wist of je erbij hoorde.
4: Wat zeg je?
0: De vervalste facturen stonden op briefpapier van de manege. Jouw manege. Jouw handtekening onder de jaarstukken. Vervalst, weet ik nu, maar dat wist ik toen toch nog niet. Ik zag een huwelijk dat te snel geregeld werd en de cijfers die logen. En ik moest weten of de eigenaresse meespeelde, of jij meespeelde, Isabella. Dus kwam ik kijken, 2 weken, dacht ik, hooguit, dan weet ik het.
1: Het werden er 12.
0: Het werden er 12. Want na 1 week wist ik al dat jij van niks wist. Iemand die om 5:00 opstaat voor een kreupele pony, besteelt zichzelf niet. Maar toen kon ik niet meer weg. Als ik mezelf bekend maakte, zou je oom alles laten verbranden. Ik had bewijs nodig, dus bleef ik. En dat bleef ik zeggen tegen mezelf elke ochtend om 7:15 aan de koffie. Je blijft voor het bewijs. Maar ik bleef niet voor het bewijs, Isabella. Lang niet meer.
2: Ze kijkt naar hem. Naar het verband dat half loshangt. Ze is boos. Ze wil boos zijn. Maar boosheid en iets anders vechten om voorrang. En het is onduidelijk wie er wint.
4: Dus je verdacht me. Toen bespioneerde je me. En toen... toen kuste je me.
0: Als het je troost... in die volgorde. En morgen om 10:00 pas ik een trouwpak. Tenzij jij nee zegt. Ik zeg alles af als jij dat wil. Het geld voor de manege blijft, hoe dan ook, dat staat los van ons. Maar als ik daar morgen sta, wil ik dat het is omdat jij het wil. Niet je oom, niet de bank, maar jij.
2: Ze zwijgt. Dan pakt ze zijn kraag. Trekt hem naar zich toe tot haar lippen zijn oor raken. Ze fluistert één zin. Eén zin die wij helaas niet kunnen verstaan. Maar Alexander glimlacht. Of schrikt hij? Zelfs dat is niet te zien. Of er over 3 weken een bruiloft is op Stoeterij de Hartot... dat weten alleen zij twee. En de hengst. Maar die zegt niks.
5: Dit is... Mystery Tour.

0: Het is ook een goede dag ervoor, hè, zondag.
1: Voor wat?
0: Nou, waar die over zingt.
1: Oh, dat je lekker dicht bij elkaar bent.
0: Ja, de hele dag blijf ik bij je. Lekker zondag.
1: Ik vind daar elke dag wel geschikt voor, maar zondag helemaal.
0: Tim, ik wil even onderbreken. Ik weet dat je niet van complimenten houdt, maar er wordt enorm gereageerd door mensen over het hoorspel. Of zoals jij het noemt, de boeket hoorspel. Hoorspelboeket noem je het, hè?
1: Dan ben ik het zelf ook even kwijt.
0: Kasteelhoorspel.
1: Nee, boeketromanhoorspel.
0: Boeketromanhoorspel.
1: Ja.
0: Jij hebt het geschreven en waar je het vandaan had, weet ik niet. Maar alleen maar vrouwen met reacties. Caroline, Paulien die zegt, wat een heerlijk hoorspel, liefjes. Ik hing aan jullie lippen.
1: Oh.
0: Dus Vivi vond het spannend. Ellen, die zat er helemaal in. Dus dan kan ik nog wel even doorgaan.
1: Nou, dus, ontzettend leuk om te horen.
0: Ja, dankjewel.
1: Ja, mocht er nog een vervolg nodig zijn, dan stel ik me altijd beschikbaar.
0: Ja, ik denk dat het voor de zomerprogrammering.
1: Ja.
0: Maar ik wil het ook even van mannen horen. Want we hebben nu alleen maar vrouwen hebben gereageerd. Maar hoe vinden de mannen het?
1: Ja.
0: Ik denk bijvoorbeeld even van Harry van der Maat.
1: Ja.
0: Goed, we moeten door. Want we hebben een hele nieuwe rubriek. Dat is ook een zomergerelateerd.

0: gedebatteerd eigenlijk, hè?
1: Ja, absoluut.
0: Dat is de zomer jukebox, hebben we uitgebreid over gehad. En hier is de vormgeving.
2: Gooi een kwartje in de jukebox. Laat die kwartjes rollen. La la di da moeda. La ba di ba ba ba ya moedi. U ba di ba ba ba ya moe. Zoek je plaatje uit en vertel je verhaal. La di do da. Du ba di ba ba ba. Yo!
0: Ja, met dank aan gelauwerd actrice en musicalster Ellen Peters, die dit voor ons geheel verblijvend inzong. We hebben iemand, en ja, ik zei het al, hè, in die jukebox zit niet heel veel, want het is een heel klein jukeboxje. Ik heb er nog nooit zo een gezien. Er zitten 13, 14 plaatjes in.
1: 16.
0: 16 zitten erin. Ja. Er kunnen er wel 19 in, maar er is één sleuf is, of gleuf, sleuf, sleuf is kapot.
1: Ja.
0: We hebben Karin Sonck aan de lijn. Met Karin.
3: Hallo Stefan.
0: Nou,
3: ik heb echt ontzettend mazzel dat net dat ene plaatje er toevallig tussen zit.
0: Ja, het is ongelooflijk. Er zitten eigenlijk bijna alleen maar vrouwen in. Dus er zitten drie Billie Holidays in. En dan dit nummer.
3: Ja, nou geweldig. Ja.
0: Nou, misschien kun jij even in het kort vertellen. Dan denk ik, heb ik het over 30, 40 seconden maximaal. Oh. En dan ook de plaat aankondigen. Dan halen wij hem uit de jukebox.
3: Ja, ik vind het superleuk, die zomers jukebox.
0: Ja.
3: Mijn gedachten gaan terug naar heel lang geleden, toen we met ons gezin nog op vakantie gingen naar Brittannië.
1: Oh.
3: En daar zaten we in een heel groot huis, grote tuin, lekker rossig, lekker ruig. En in Frankrijk was daar volgens mij de paradeplaat was daar Ciao Bella van Roos.
0: Ach.
3: En die hoor je niet vaak, maar als ik die hoor, dan moet ik altijd, dan ben ik daar gewoon weer.
0: Nou, heerlijk. Wil jij, hij staat op E5, geloof ik. Je krijgt van ons een kwartje. Als jij die erin gooit, dan kunnen we hem gewoon gaan starten. Ben je er klaar voor?
3: Ik gooi het kwartje in de jukebox en jullie horen. Ciao, Bella. Ciao, Roos.
0: Dankjewel, hè.
3: Heel graag gedaan. Een fijne middag.
0: Dag.
3: Dag.

0: Heel mooi.
1: Hij heeft zo'n mooi overslagje in de stem. Heel klein, heel voorzichtig.
0: Heel kwetsbaar.
1: Rose met Ciao Bella. En dat is eigenlijk de paradeplaats in Frankrijk. Zeg maar de schijf van vijf in Frankrijk. Zo moet je dat eigenlijk zien, hè? Ja. Dus de allereerste plaat die uit die hele kleine mooie zomerjukebox gaat, komt. En is gehaald door Karin Sonke. En ik vond het een groot succes.
0: Ik ook.
1: Hartstikke leuk. En er zit weinig plaatjes in, zeiden we al, hè? Ja. Bijvoorbeeld dat er nog zo heel veel... Er zit toevallig heel veel Billie Holidays in.
0: Ja. Ik weet niet wat daar is gebeurd, maar dat is ook heel leuk.

0: Tim. Wanneer ga jij eigenlijk trouwen, Tim? Geen hand.
1: Mijn zwemband.
2: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
3: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
4: Geeft ruimte.
5: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
3: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
6: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
7: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
8: Zeker weten.
7: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
6: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
9: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
10: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
9: De fietsonderbroek van Bikeboxer, ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
11: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
12: Dit is Foreign Tongues. Het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
13: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
14: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
15: Verlies het niet. Je vermogen om geraakt te worden. Ook als het geweld en het onrecht in de wereld je overweldigen. Blijf je openstellen voor je naaste in nood. Want wat jij doet, heeft betekenis. Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
16: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
17: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
16: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
15: Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
18: Vanavond op NPO 1 een nieuwe aflevering van het Muziekfeest op het Plein. Met onder andere...

0: Muziekfeest op het plein. Vanavond om 20:30 bij Avrotros op NPO 1.
1: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
0: NPO Radio 5. Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
2: En het is 3 uur. Je reist met de Magical Mystery Tour. Een busreis geheel op jouw golflengte. En in verband met de zomerprogrammering is het de vakantietour. Dus de Magical Mystery Tour vakantietour. De Magical Mystery Tour vakantietour. Tourbus. Ja, zoiets. In ieder geval zie je het NOS Journaal met Ewout de Jong. Ewout, goedemiddag. Ja,
3: goedemiddag, Stefan. De rechtszaak tegen asbestbedrijf Eternit gaat door. Het bedrijf uit Twente wordt verantwoordelijk gehouden voor de dood van 2 oud-medewerkers en 1 partner, omdat die medewerkers vroeger met asbest hadden gewerkt. Het bedrijf vond dat de zaak verjaard was en wilde advies daarover van de Hoge Raad. Dat is de hoogste rechter in Nederland. Maar de rechter heeft nu bepaald dat de zaak niet is verjaard en een advies daarover van de Hoge Raad dus niet nodig is. En daarom wordt de zaak tegen het bedrijf voortgezet. De Europese Commissie gaat bedrijven meer tijd en hulp geven om te verduurzamen. Dat betekent dat ze hun uitstoot minder snel hoeven af te bouwen dan eerder afgesproken. Klimaatcommissaris Wopke Hoekstra wil de industrie zo ook concurrerender maken op de wereldmarkt. De versoepelingen komen niet uit de lucht vallen, zegt correspondent Ardy Stemerding, omdat er veel druk kwam van andere landen en vooral bedrijven.
4: Die bedrijven die zeggen wij hebben al heel veel last van hoge energieprijzen, we hebben last van concurrentie uit China, dus er moet wat veranderen aan dit systeem. Nou, houdt Hoekstra op zich de kern overeind. Bedrijven moeten blijven betalen voor hun uitstoot, maar hij laat de teugels dus wel degelijk een beetje vieren.
3: Dit weekend wordt het waarschijnlijk flink druk op snelwegen in binnen- en vooral buitenland. Vanaf vandaag hebben alle regio's in Nederland vakantie. De grootste overlast ontstaat dit weekend waarschijnlijk in Duitsland, omdat de regio Noord-Rijn-Westfalen vanaf vandaag ook vakantie heeft. En ook in Italië, Oostenrijk en Spanje is het komend weekend erg druk op de wegen.
2: Ja, daarom hebben wij ook speciaal die vakantietours nu op dit moment gepland. En niet eerder. Ja, want we hadden natuurlijk in die zomerprogrammering mee kunnen gaan en eerder met die zomerprogrammering kunnen beginnen. Ja. Maar dit is het moment, als je dit hoort natuurlijk.
3: Ja, vandaar de drukte dus.
2: Ja.
3: Nou, nog één goed nieuwsberichtje. Blije reacties in Arnhem op het nieuws dat Vitesse betaald voetbal kan blijven spelen. Eigenlijk wel. Ja, dat heeft de Hoge Raad bepaald. En deze fan is ook opgelucht.
5: Het is wel gerechtvaardigd. Dus ja, het is mooi om te zien dat nou het recht toch zegeviert uiteindelijk. Dus dat is goed nieuws.
3: Vorig jaar trok de KNVB de licentie van de Arnhemse club in vanwege het overtreden van de licentieregels. Maar het gerechtshof draaide dat al snel terug. En de Hoge Raad is het daarmee eens. De sanctie stond niet in verhouding tot de overtredingen, zegt de hoogste rechter. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het noordoosten lokaal nog kans op een bui. Het wordt tussen de 23 en 28 graden. Morgen ook wolken en zon, een stuk koeler met 19 tot 23 graden.
2: Dankjewel Ewout, tot straks.
3: Tot straks.
0: The Magical Mystery.

0: plaat in het kader van de zomerprogrammering. Was dat Rafaella Carrà met een mega-hit uit 1977. Nou. En daardoor ook een evergreen met het nummer A far l'amore comincia tu. Mijn Italiaans is niet zo goed als dat van jou. Maar...
1: A far l'amore comincia tu.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ik krijg een reactie erop van Harry van der Maat. Die zegt, na de liefde begint alles, Rafaella. We hebben het er vandaag uitgebreid over gehad. Ik vroeg aan jou, wat betekent het nummer eigenlijk?
1: Ja, het betekent, als je de liefde wil bedrijven, begin jij.
0: Oké, dat is de titel?
1: Ja, dat is de titel inderdaad.
0: En dan hebben we ook nog dat Skopje Skopje, dat hele stukje, dat refrein.
1: Skopje Skopje?
0: Ja, daarin, dan zingt zij volgens mij, ik heb het even opgezocht. Ja. Als jij met mij de liefde begint te bedrijven, dan ontploft mijn hart.
1: Zo, ja, daar heb ik niks meer aan toe te voegen.
0: Nee,
1: dat, ja,
0: want
1: dat
0: dan
1: is
0: begint
1: prachtig.
0: Het,
1: ja.
0: Nagaan het nummer. Dat,
1: en dan begint het pas, wil
0: dan
1: je
0: begint,
1: zeggen.
0: Het, begint ja. Het allemaal nog maar pas. Jongen, wat mooi allemaal. Welkom terug bij het tweede gedeelte van de Magical Mystery Tour. Een vijfdimensionale radioreis onderweg naar verwachte en onverwachte ontmoetingen en betoverende vergezichten. Hier in de bus nog steeds aanwezig die immer goed lachse buschauffeur. Een man met diverse diploma's, Cor Snijder.
2: Goedemiddag.
0: En ook hier aanwezig in het kader van de zomerprogrammering, vakantietour operator en geluksanimator Tim Dane. Goedemiddag, Tim.
1: Ook goedemiddag.
0: Ja, vertel het eens.
1: El Snoeken die checkt nu in. Die zegt, sorry heren, ben mij vergeten aan te melden. Goedemiddag. Ja. Ik luister vandaag vanuit de keuken waar ik tapas aan het maken ben met een kan sangria. Fijne voortzetting van de reis en veel liefs. Els.
0: Ja.
1: Nou, dat vind ik leuk om te horen.
0: Heel leuk. Ik krijg trouwens allemaal verzoekjes binnen voor de zomerjubel.
1: Oké, van wie?
0: Van Johan, die wil graag Dream Lover uit de jukebox halen van Bobby Darin. Er zijn twee mensen die willen de Cats, maakt niet uit, iets van de Cats eruit halen.
1: Oké.
0: Harry van der Maat wilde graag Thin Lizzy, hoor, Phil Lynott bedoel ik. Ja, ze zijn er heel veel, maar het probleem is in deze jukebox zit niet heel veel. Hè, Tim, dat
1: Cats zit er niet in, dat weet ik zeker, maar Bobby Darin moet ik even kijken zo.
0: Ja, en Billie Holiday, maar daar wordt helemaal niet om gevraagd.
1: Er zitten er drie in van Billie Holiday.
0: Worden niet. Die moeten er wel uit natuurlijk.
1: Zeker, want anders krijgen we die volgende week weer terug.
0: Ja, want kijk, die Cats zitten er dus nu niet in. Maar die kunnen er wel vragen of die er dan de volgende week in zitten. Zo werkt het hele zomerjukebox. Ja. Hartstikke leuk, doe er aan mee.
1: Ja, we hebben hem 8 weken gehuurd. Dus,
0: Dus we moeten het er wel een beetje uithalen.
1: Zeker. Is niet goedkoop.
3: Dit is tot 4 uur de Magical Mystery Tour.

0: Take a seat. Sit back and relax. This is the Magical Mystery Tour.
1: Zaterdagochtend komen ze langs. De sterren van toen en nu. Barry, hey, goedemorgen.
2: Hallo, goedemorgen.
1: Anita Meijer, gefeliciteerd.
3: Dankjewel.
1: Eva de Rover.
4: Goedemorgen.
1: Boudewijn de Groot.
5: Goedemorgen, Felix.
1: Oscar Harris. Goedemorgen.
6: Hey, goedemorgen.
1: Elke zaterdag tussen 10 en 12 een goedemorgen. Dankzij FM op 5 met Felix Murders en...
7: Jacqueline uit Loon op Zand.
1: NPO Radio 5.
7: Adieu.
1: Met de beste evergreens.

0: Zo leuk. En mijn vriendin is nu aan het verven.
1: Oh, in huis?
0: Ik hoop dat ze dit hoort en dat het verven dan lekker gaat. En dat
1: in een flow komt.
0: Dat ik dan thuis kom en dan denk ik, jongen, wat is er allemaal gebeurd?
1: Kunstschilder of muur?
0: Kunstschilder altijd.
1: Kunstschilder.
0: Ja, dat is, ze kan nooit gewoon verven. Dat is altijd een heel project. Dus, maar dat moest ik even aan denken. En ik moest denken, dit zou ook een mooie laatste plaats zijn. Of een plaats zijn aan het einde van een mooie romanboeketreeks hoorspel.
1: Oh, zeker wel. Ja, he? Maar daar zijn we nog niet in het verhaal, denk ik.
0: Daar zijn we nog zeker niet. Dat was uit 1967, 45 toeren natuurlijk. En daarvoor On The Beach. Ja, dat was een sfeervolle zomerplaat. Mooi, want ik krijg altijd meteen beelden bij. Chris Ria. En misschien leuk om even een legendarische radio-dj te citeren. Dat is de Amerikaans-Britse radio-dj Sane Lowe. Daar ben ik grote fan van. En die zegt altijd na een plaat bijvoorbeeld, zegt hij, poeh, de muziek doet vandaag goed zijn werk. Zullen we er nog eentje doen? Maar dan in het Engels.
1: Wat een goede uitspraak.
0: Ja, ja.
1: Krijg je direct zin in nog eentje?
0: We gaan er zeker zo meteen nog eentje doen. Tim, we moeten het even ergens over hebben. Sowieso iedereen van harte welkom. Want we hebben nog helemaal geen mensen van harte welkom geheten. Geheten? Van harte welkom. We hebben nog helemaal geen van harte welkom gezegd tegen de mensen die zijn ingecheckt.
1: Nee.
0: Een aantal wel, maar heel veel mensen nog niet. Ik denk bijvoorbeeld Johan, Anneke natuurlijk, Peter van Rijsingen zitten we bij, Harry van der Maat, Marjolein is de tas aan het inpakken, want die gaat morgen voor Kermis FM presenteren.
1: Ach, wat leuk.
0: De 13-jarige Guido heeft zojuist een reactie gegeven. Die is een keer hier geweest in ons in de bus.
1: Ach, toen heeft hij opgetreden met zijn band.
0: Met zijn band, en dat was waanzinnig.
1: Ja.
0: En dat heeft geholpen, want heeft een eigen single gemaakt. En zullen we daar dan op een ander tijdstip
1: even... Ja, dit moeten we even opschrijven.
0: Uitgebreid
1: aan. Hij heeft een nieuwe single, inderdaad.
0: Ja, eens even kijken, wie hebben we nog meer? Caroline, Ellen is erbij. Even kijken.
1: Jan Melis Willemsen.
0: Ach, Winnie is er ook bij. Die is weer ingecheckt in Rode. Ja, ga zo maar door. Dan wil ik het even over Marielle Tweebeke hebben.
1: Ja.
0: Ja, Marielle Tweebeke is vandaag jarig. Hoe oud is ze geworden?
1: Ja, ze komt uit 71.
0: Nou, reken maar uit.
1: Nou, 55.
0: 55?
1: Ja, reken maar na.
0: 55?
1: Dat zou je niet geven. Nee, zeker niet.
0: Nou, is het hartstikke leuk. Dus namens iedereen hier in de bus van harte gefeliciteerd, Marielle Tweebeke. Maar voor jou betekent Marielle Tweebeke net even iets meer dan Marielle Tweebeke, zoals wij Marielle Tweebeke kennen.
1: Ja, ik heb zo'n ongelooflijke bewondering voor haar interviewtechniek en haar voorkomen. En ik kijk elke avond naar Nieuwsuur. En ik vind dat, ik weet niet. Ik vind dat gewoon, ik bewonder haar ontzettend om haar werk.
0: Ja. Nou, dat is hartstikke mooi. Dus en daarom dacht ik, ik heb het ook met je overlegd.
1: Ja.
0: Want ik moest in één keer denken aan Louis Neefs. Die leeft niet meer.
1: Ja.
0: Maar Louis Neefs had ook een soort band op afstand met een bekend iemand. En dat was in dit geval Martine Bijl. En hij heeft daar nooit gesproken. Na afloop natuurlijk wel, toen het uiteindelijk een hit werd. Maar hij schreef toen het nummer O Martine.
1: Ja.
0: En het was zo geweldig. Dat was een ode met een knipoog, een klein knipoogje. Maar het was zo gelaagd en het was zo gemeend. Daar wil ik even een klein stukje van laten horen.

0: ik ken het in ieder geval.
1: Nee, maar het is toch geweldig.
0: Dit is echt heel goed, ja.
1: Het is niet precies zoals jij het voelt, want jij hebt meer grote bewondering voor interviewtechniek.
0: Ja, dat heb ik, ja.
1: Ja, maar hier is echt sprake van verliefdheid.
0: Nou, dat is het niet. Dat is bij Louis Neefs misschien.
1: Het is bij jou puur die interviewtechniek.
0: Absoluut, ja. Ja.
1: Toen dacht ik van, nou, is het dan niet leuk voor haar verjaardag dat je een keer wel naar buiten komt en haar vertelt hoe bijzonder jij haar vindt.
0: Ja.
1: Dat je haar waardeert om haar interview te...
0: Vind ik al heel wat, want ik weet niet hoe... Ja, misschien herken je dat wel, maar bij mijn helden, daar heb ik toch een bepaalde afstand, vind ik prettig daarin. Het is gewoon eenrichtingsverkeer.
1: Ja.
0: Ik hoef ook niet per se diegene dan te ontmoeten.
1: Nee.
0: Of zo. Een bepaalde afstand vind ik fijn, dus ik vind dit... Meer dan voldoende al.
1: Dat snapte ik heel goed. Dus toen zei ik van laten we het dan niet door jou in laten zingen. Maar laten we het vragen aan onze vormgever. André Voetbal.
0: Ja.
1: Die overigens bij ons weggaat. Want die gaat de markt op. En dat is natuurlijk ontzettend jammer. Maar ja. Hij heeft nog wel dit voor ons gedaan. En hij heeft er het volgende lied van gemaakt.
0: Ja.
1: Ben je er klaar voor?
0: Ja, ik ben er heel erg klaar voor.
1: Deze is speciaal voor jou, Marielle Tweebeke.

0: ik hou er zo van als een plaat ook een mooi einde heeft. Dat er ook over nagedacht is. Maar ja, dit is natuurlijk... zij is natuurlijk was en is van een andere orde. Zo goed. Carole King was dat. I Feel the Earth Move. En we draaiden dus ook O Marielle. Dat is een variant op het nummer, bekende nummer O Martine van Louis Neefs. En dat is speciaal omdat het vandaag de verjaardag is van Marielle Tweebeke. Ja. Hoe vond je het nummer?
1: Ik vond het echt heel mooi gedaan.
0: Ja.
1: Heel gevoelig en misschien nog wel, ja, misschien wel om vaker eens af te spelen, denk ik.
0: Als we het zo meteen tijd hebben, of als mensen zeggen ik wil het nog een keertje horen, kunnen we dat best doen. En ik ben ook wel zo ver dat ik denk, zullen we het niet gewoon naar haar opsturen?
1: Vind je dat ook weer lastig? Dat vind ik nog net een stap te ver, maar...
0: Gewoon namens de Magic Commissie.
1: Namens de Magic Commissie.
0: Helemaal jouw naam niet bij te staan.
1: Nee, oké, dan sta ik erachter. Zeker. Ja.
0: Gaan we dat zeker doen? Dan, hoe laat is het? Hoe lang hebben we nog? 24 minuten en 20 seconden reistijd. En dan is het weer voorbij. Maar dan nemen we je mee naar de weekendborrel natuurlijk. Met Corné en Jan Paparazzi. En die ontvangen, Monique Smit.
1: Ja,
0: heb
1: zeker.
0: Jij die wel eens in het echt gezien?
1: Nog nooit, denk ik.
0: Ik ook niet.
1: Nee.
0: Ja,
1: nee.
0: Ook weer spannend.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, ik ben heel benieuwd. Ik heb een hele mooie vraag voorbereid wel.
0: Oh, kun je al iets kwijt over die vraag?
1: Nee, dat hou ik nog even tegen de borst.
0: Oké,
1: nee.
0: Hou je dat voor het bord. Goed, dan eventjes iets heel leuks. In het kader van de zomerprogrammering hebben wij een zomerjukebox. Niet te vergelijken met welke andere zomermuziekbox dan ook. Jukebox, want dit is een heel kleintje en er zit een beperkt aantal plaatjes in. En ook, ja, wij moeten ook maar afwachten wat voor plaatjes erin stoppen. Nu zaten er toevallig 3 plaatjes van Billie Holiday in.
1: Ja.
0: Maar er zit van alles in. Maar het kan ook zijn dat jij denkt van ja, jammer dat dat plaatje er niet in zit. Geef het ons door. Dan maken wij een afspraak met degene die ons die jukebox levert. En dan kunnen we daar volgende week andere plaatjes in stoppen.
1: Zo is het.
0: We hebben een kandidaat voor iemand. Iemand die het uit de jukebox wil halen.
1: Ja, Johan.
0: Wie?
1: Johan.
0: Johan, oké. Okay. Johan, komt-ie.
2: Gooi een kwartje in de jukebox. Laat die kwartjes rollen. La la di da moeda. La ba di ba ba ba ya moeri. U ba di ba ba ba ya moe. Zoek je plaatje uit en vertel je verhaal. La di do da. Du ba di ba ba ba. Yo!
0: Ja, en we hebben ook voor deze zomer jukebox speciale vormgevingen. Alle vormgevingen zijn ingezongen door Ellen Peters. En dat is niet de minste. Ze is de meest gelauwerde actrice en musicalster van Nederland. Dus dat is hartstikke mooi. Johan hebben we aan de lijn. Johan, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Ja, Johan. Een hele grote eer dat jij iets uit onze prachtige kleine jukebox haalt.
3: Ja, dat moest wel in deze zomertijd. En zeker omdat ik anders nooit in de bus durf te stappen. En nu wel.
0: Waarom niet? Waarom durf je normaal niet?
3: Ik dacht dat hij voor VIP's alleen was.
0: Nee, dat meen je niet.
3: Ja.
0: Oh, dat vind ik, dat is echt helemaal niet...
1: Waarom zou jij geen VIP zijn?
0: Ja.
3: Kijk, ik ben eigenlijk net zo bescheiden als Tim.
0: Ja.
3: Want hij komt uit mijn stad. Dus,
0: Eindhoven.
1: Kijk, nu hebben we meteen een band.
0: Kennen jullie elkaar? Juist. Ja. Nou, maar dan is het toch ontzettend leuk. Jullie komen allebei uit Eindhoven, zeg je.
3: Ja, klopt.
0: Nou, dan moeten jullie gewoon in je eigen taal met elkaar praten en over dit nummer gaan praten. En dan start ik zo meteen wel de muziek in en dan gooi ik het kwartje in de jukebox.
1: Johan.
3: Dat is fantastisch.
1: Johan.
3: Tim.
1: Waar zat jij aan te denken?
3: Ik zat te denken aan de kermis in mijn jeugdjaren en mijn kindertijd. En dan zat je dus bij de botfotootjes en dan hoorde je al die muziek uit die tijd.
1: Ja.
3: En daar hoorde Bobby Darin daar ook bij.
1: Bobby Darin.
3: En dat was gewoon muziek die bij hoorde bij de kermis. Dat
1: en waar,
3: Elvis, Bobby Darin en ja, noem maar op.
1: Waar was die kermis?
3: Die was waar ik het meest naartoe ging, want dat was vlakbij huis. Op het Wilhelminaplein.
1: Ach, het Wilhelminaplein. Dat is een schitterend plein. Ja, dat is denk ik misschien wel een van de mooiste pleinen van Eindhoven.
0: Ja, Eindhoven.
3: Juist.
1: Ja, ja. Toch Johan, of niet?
3: Ja, dat klopt. En dat was een van de middelmatige, wat aantal betreft, attracties, kermissen. Want de grote, die zat op de Woensdagsmarkt.
1: Woensdagsmarkt, ja. Daar kom ik dan weer vandaan.
3: En dan wandelde je altijd alle kermissen af.
0: Jeetje.
3: kan ik me goed herinneren.
1: Ja, dat is niet meer. Hij wandelde alle kermissen af.
0: Ik kon niet verstaan.
1: Wat zeg jij? Nee, ik zit nu in twee talen te praten. Dus, ja.
0: Maar je praat gewoon lekker op je Eindhoven. Dus.
1: Johan, luister. Als jij er klaar voor bent, vat het kwartje en duim erin. En dan gaan we eens even kijken wat eruit komt.
3: Als jij het goed vindt, dan zal ik dan de aankondiging in gaan.
1: Hartstikke mooi. Veel succes.
3: Oké. Okay.
1: Houdoe.
3: Joep. Allemaal luisteren naar Bobby Darin, Dream Baby.
0: Nou, dat ging hartstikke goed.
3: Oké.
1: Dankjewel, Johan. Houdoe.
3: Oké.

0: Lieve reizigers, je reist met de Magical Mystery Tour. Een heerlijke vakantiebusreis. Nog heel op jouw golflengte hier op NPO Radio 5. En we hebben nog 12 minuten reistijd en 27 seconden. Je kunt ons nog een berichtje sturen of nog even op het einde nog even in te checken. Dat je denkt, nou, ik rij nog een stukje mee naar de weekendborrel. Kan, hè? Kan allemaal.
1: Ja, inchecken kan tot 4.
0: Ja, blijven leuke reacties binnenkomen op de verjaardag van Marielle Tweebeke. Dus het is allemaal geslaagd. Is hartstikke leuk.
1: Gelukkig, ja.
0: Dan hebben wij zo meteen natuurlijk, ik zei het al, de weekendborrel. En dan...

0: zoals eigenlijk het hele programma bedacht is door jou. En ja, eigenlijk, ja, dat is Tim Dame de bescheiden Tim Dame, mogen we wel zeggen. Want Marielle Tweebeke, die durft hij niet eens aan te kijken. En,
1: nee, zou jij dat wel durven?
0: Nee,
1: dan?
0: Zeker niet. Nee. Klein durf ik wel aan, maar Marielle Tweebeke.
1: Nou, dat is...
0: Maar Monique Smit al helemaal niet. Nee, maar goed, jij hebt een hele leuke vraag bedacht van Monique Smit.
1: Ja. Monique, Nederland leerde je kennen als het kleine zusje in gewoon Jan Smit. Maar wie dacht dat je in de schaduw van je broer zou blijven, kwam bedrogen uit. In 2007 zong je in Just the Two of Us met Xander de Bisonnier na de finale. Die zin ging niet helemaal lekker.
0: Pak je toch even opnieuw, joh.
1: Ja. Monique, Nederland leerde je kennen als het kleine zusje in gewoon Jan Smit. Maar wie dacht dat je in de schaduw van je broer zou blijven, kwam bedrogen uit. In 2007 zong je in Just the Two of Us met Xander de Bisonnier in de finale. En je debuutsingle Wild knalde meteen naar de vierde plek in de single Top 100. Sindsdien kennen we je als een multimediale duizendpoot zangeres. Jarenlang het gezicht van de Zapp Kids Top 20. En met twee kleine kleutertjes en kidspop veroverde je ook nog eens alle kinderharten van Nederland. Maar er is één nummer dat er wat mij betreft bovenuit steekt. Jij bezingt hem nu al 15 jaar, die ene perfecte zomeravond. Ik heb het over één zomeravond met jou. En daarom is de doorgeefvraag, als jij morgen één zomeravond uit je eigen leven mag herbeleven, welke wordt het dan?
0: Zo, wat een goede vraag.
1: Dankjewel.
0: Heb je er zelf een antwoord op?
1: Laat het dan weten via de NPO Luisteren.
0: Heb jij er zelf een antwoord op?
1: Ik zelf?
0: Ja.
1: Oh, sorry.

0: lekker busnummer hoor dit. Dong Dong, Dikkie Dikkie Dong, Golden Earring. En dat was uit 1968 en daarvoor het meesterwerk van Stevie Wonder. Had ik al afgekondigd, Master Blaster. Ja, we krijgen zoveel reacties of we toch nog een keer dat nummer, dat speciale nummer wat we hebben laten maken door André Voetbal. En die heeft het ook ingezongen. Dat is allemaal in het kader van de verjaardag van Marielle Tweebeke.
1: Ja, van Nieuwsuur.
0: Ja, van Nieuwsuur. En die is vandaag 55 geworden. Laten we het nog een keer laten horen.
1: Ja, heel bijzonder.
0: Voordat dit een hit wordt weer.
1: Nou, dat
0: kan hoor.

0: Wat zei jij, Tim?
1: Nou, ik had net via de intercom even contact met Chantal Schouten van de Weekendbol.
0: Ach, Chantal Schouten had je al, hè?
1: Ja, die Bart Geurts.
0: Ja, maar dat is niet in de eerste liste. Hè? Nee, hoe was dat om haar aan de lijn te hebben?
1: Heel bijzonder.
0: Oké. Okay. Ja. Maar wat zei ze?
1: De spreekbeurt zometeen, of de muzikale...
0: Lezing is
1: lezing,
0: het,
1: ja, dat is een beter woord, van Jan Paparazzi, gaat straks over Louis Neefs. Dat is al over het nummer Ach Marietje, de rozen zullen bloeien.
0: Dat meen je niet.
1: En wij hebben dus net die hele... Marielle is ook van Louis Neefs.
0: Dat is toch, dat kan toch geen toeval zijn eigenlijk?
1: Ja, dit zijn die dingen die vallen dan samen. Het is bijna te mooi voor woorden.
0: Ja, absoluut. Ja. Wij zijn aan het einde gekomen van deze busreis. Wil jij ook nog even de afkondiging doen, Tim? Of zeg je van nou, laat maar.
1: Nee, daar heb ik ook nog wel zin in. Tot zover deze vijfdimensionale geestverruimende radioreis. Deze radiotour werd je belangeloos aangeboden. En namens de reisleiding bestaande uit Stefan Stassen, buschauffeur Cor Snijder, hoorspelstagiair Noah de Bruin, audiovormgever André Voetbal en mijzelf. Bedankt voor het luisteren.
0: En zometeen.

0: En de altijd gelauwerde Monique Smit. En morgen dan zijn we er weer. Heel even kort, want we hebben die hele leuke jukebox. Hè? Die hele kleine jukebox. Er kunnen maar 10 plaatjes in. Of 9 waren
1: 16.
0: 16 plaatjes kun je winnen.
1: Ja, maar dat zijn er nu al 3 gedraaid.
0: Ja, heb je suggesties voor die zomerjukebox? Laat het even weten. Kunnen wij misschien vanavond nog wat regelen dat er wat andere plaatjes in komen?
1: Stuur maar door. Oké. Okay. Tot morgen.
0: Wat zeg je?
1: Tot morgen.
2: Tot morgen.
3: When a man buys a ticket for a magical mystery tour, he knows what to expect. We guarantee him the trip of a lifetime.
4: The magical mystery tour is hoping to take you away.
5: Maak morgen mee. KRO NCRV.
6: Harmonieën, fanfares, muziek van over de hele wereld, allemaal in het Limburgse Kerkrade. Voor een van de grootste internationale evenementen van de blaasmuziek. Het Wereldmuziekconcours. Morgen om 8:30 bij de NOS op NPO 1.
7: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
8: Pap, die moeten we hebben!
7: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op
8: onlineveilingmeester.nl.
9: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
10: Crayon kozijnen.
7: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
11: Dit is Foreign Tongues, het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
12: Die vakantie is dichterbij dan je denkt, want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
13: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: erbij. Dat ben jij.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
3: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
6: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer? Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest. Hans,
7: alleen de prijs is anders.
8: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de historische roman De Wees van Westerbeek van Patricia Snell. Over vriendschap en de strijd om vrijheid in de jonge koloniën van weldadigheid. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
9: Vanavond op NPO 1 een nieuwe aflevering van het Muziekfeest op het Plein. Met onder

0: muziekfeest op het plein. Vanavond om 20:30 bij Avrotros op NPO 1. NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: Het is 4:00, dit is het Radio 5 NOS-journaal met Ewout. Goedemiddag.
2: Goedemiddag, Corné. Een aantal gemeenten heeft documenten met persoonlijke gegevens van inwoners offline gehaald. Dat gebeurde na een publicatie van de NOS en Nieuwsuur. Hoewel het probleem al jaren bekend is, bleek dat gemeenten nog steeds per ongeluk documenten online zetten met daarin adressen, telefoonnummers en soms zelfs BSN-nummers. Onder meer de gemeente Voorschoten heeft zo'n document offline gezet, net als de gemeenten Almelo, Huizen, Den Bosch en Zuidplas. In Brussel zijn de slachtoffers herdacht die om het leven kwamen bij een brand in een flat die werd gerenoveerd. 6 bouwvakkers kwamen om het leven. En vandaag kwamen zo'n 200 mensen samen. In toespraken was te horen dat het voor veel van hen wel dichtbij kwam.
3: Iedere ochtend bij iedereen thuis spelen zich altijd dezelfde rituelen af. Een koffiezet die meestal als eerste wakker wordt. Werkschoenen die hun plaats verlaten naast de voordeur. En een stem die in de verte roept: voorzichtig zijn vandaag.
2: Hoe de brand is ontstaan is niet bekend, dat wordt nog onderzocht. In Turkije zijn 17 medewerkers van voetbalclubs opgepakt voor illegaal gokken en matchfixing. Onder de arrestanten zitten bestuurders van topclubs als Galatasaray en Beşiktaş. 2 van hen zouden weddenschappen hebben afgesloten op hun eigen club. De Turkse voetbalwereld is al maanden in de greep van een gokschandaal. Meer dan 1000 voetballers en bijna 150 scheidsrechters uit de hoogste divisies zouden op gokwebsites actief zijn. En het festival Tomorrowland is begonnen met een intact hoofdpodium. Vorig jaar werd het verwoest door brand, maar nu zien we een groot spektakel. Doet denken aan een grote ruïne uit de Griekse oudheid, met grote gezichten die de belangrijkste emoties uitbeelden. Het podium is 43 meter hoog en 140 meter breed en er zijn fonteinen en watervallen. En bezoekers zijn echt diep onder de indruk.
4: It's beautiful. Amazing.
5: That's amazing. It's worth every penny, everything.
6: Oh my god, dit is de main stage van Tomorrowland.
7: Crazy. Zo mooi.
2: Ja, Tomorrowland is dit weekend en volgend weekend. Het weer, afwisselend zon en wolken bij 23 tot 28 graden. In het noordoosten misschien een onweersbui. Vanavond wat opklaringen, maar vannacht weer wolken met minima rond 15 graden. Morgen later wat zon, hooguit 19 tot 23 graden. De dagen daarna nog wat koeler, maar ook droog.
0: De weekendborrel. Corné

0: er gebeurt van alles in de Apollolaan in Amsterdam. Want daar was ook het verhaal van Enstra natuurlijk. Ja, die op het bankje zat. Ja. Het Hilton Hotel, Herman Brood en mijn tandarts. Zonder gaten.
1: Zonder gaten, Corné. Dus je mocht het pand weer breed lachend verlaten.
0: Ik mocht het weer helemaal verlaten.
1: 150 euro lichter.
0: Nou, ik moet zeggen, ik tik de 65 aan binnenkort. En ik heb nul gaatjes. Dus...
1: Ja, maar is het niet allemaal kunstgebied wat je hebt?
0: Nee. Nee, helemaal geen kunstgebied. Geen kunstgebied. Goedemiddag allemaal, van harte welkom in de weekendborrel. Het is 10 minuten over 4 geworden met de Pasadena Dream Band en Zandvoort. En zojuist dus Herman.

0: maakt strand bij Plasmolen.
1: Oké, genoteerd bij deze dan, Corné.
0: Zeg Janneman, goedemiddag, wie zit er naast je?
1: Naast mij zit, ik mag wel zeggen, een van de meest prachtige vrouwen uit het gezellige stadje Volendam. Groot applaus voor Monique Smit!
2: Ja, nou, goedemiddag.
1: Ja, dat is een mooie
2: introductie.
1: Nou, ik denk wel eens, Monique, jij komt uit Volendam. Ik zou er zo kunnen gaan wonen in Volendam.
2: Ja, hè?
1: Ja, ik vind het echt gezellig. Ja. Ja,
0: vanwege het dorp of vanwege Monique?
1: Nou, mede vanwege Monique in eerste instantie. Maar ook vanwege het dorp, het sfeertje. Ik hou ook van een visje. En alles wat daar gebeurt, ja, het spreekt mij altijd wel
2: ik
1: aan.
2: Ik heb ook nog steeds, als ik op de dijk lekker zit te eten en te lunchen bijvoorbeeld. En ik kijk dan zo over het water. Dan krijg ik nog altijd een vakantiegevoel. Dat is toch bijzonder?
1: Ja, dat is heerlijk.
2: Ik ben er geboren 37 jaar geleden en ik heb het nog steeds.
1: En jij gaat er nooit weg, denk ik, hè?
2: Nee, dat denk ik niet. Nou, ik zou wel misschien ooit zo'n klein boerderijtje, maar dan in Katwoude. Dat ligt echt aan Volendam vast.
1: Dat ligt er vast, dat is ook Volendam nog.
2: Maar ik krijg mijn man niet zo ver, hoor, dus dat gaat hem niet worden, denk ik.
0: Die gaat ook niet weg uit Volendam.
2: Nee, die gaat liever op de dijk wonen dan op een boerderij.
0: Dat is onbetaalbaar, de dijk, toch?
1: De dijk, ja.
2: Dat klopt, ja. Je moet een beetje kennis hebben. Ja. Af en toe een briefje ergens in gooien.
0: Kennissen.
2: Ja, ik heb wel eens een paar mensen al een beetje warm gemaakt. Wil ik dan wel eens zeggen van, hé, als jij nou ooit weggaat, hè, je weet dan, waar ik woon.
1: Maar het is toch, Monique, op de dijk, daar lopen toch 1 miljoen mensen per dag langs.
2: Ja, dat zou niet handig zijn, hè?
1: Dat is toch echt...
2: Misschien op mijn oude dag.
0: Ja, nou, dan moet je incognito naar buiten, zeg maar. Dat is ook niet echt handig.
2: Nee,
0: Monique,
2: nee.
0: De wekelijkse vraag aan al onze gasten. Hoe gaat het met je?
2: Ja. Nou, het gaat goed. Hey. Ja. Nieuwe muziek, nieuwe plaat die heel goed gaat. Dus ja, dan gaat het bij mij ook goed, hè?
1: Monique, ik vraag me af, waar haal jij de energie vandaan om dit allemaal te doen?
2: Ja, dat vraag ik mezelf ook wel eens af.
1: Dat is niet normaal. Als ik kijk op de socials naar je agenda voor de komende maand, of weet je wel, de afgelopen maanden. Ja. Iedere dag heb je wel iets staan. Ja. Je bent ook nog moeder van een paar kinderen. Ja. Kleine kinderen ook
2: drie
1: nog.
2: Drie zelfs,
1: die aandacht nodig hebben. Ja. De man die ook nog een beetje tussen de lijntjes moet blijven.
2: Ja, die
0: heeft ook aandacht nodig.
2: Die heeft ook aandacht nodig. Ja, daar kan hij nog wel eens. Ja.
1: Hoe doe je dat?
2: Maakt hij nog wel eens een puntje van?
1: Hoeveel uren zitten er bij jou in de dag dan, Monique?
2: Ja, ik zou wel wat extra uren op een dag kunnen gebruiken. Ja. Maar ja, die zijn er op dit moment helaas niet. Kijk, ik heb ook laatste paar jaar, dacht ik elke keer van wow, het gaat wel heel lekker, hè? En geniet hiervan, want het kan zomaar weer voorbij zijn. Maar eigenlijk wordt het alleen maar ieder jaar gekker.
1: Niet te geloven.
2: Ik denk af en toe, waar stopt het dan? Nou, niet dat het moet stoppen, hè, maar je snapt wel
1: waar
2: wat ik bedoel, hè?
1: Ja, waar zou het stoppen? Dus zou het eindig zijn? Ik denk dat het niet eindig is.
2: Nee, ik vind het geweldig. Ik vind het echt fantastisch. Overal waar ik kom, daar zijn ze helemaal dol. Ze zingen alles mee. Het is fantastisch.
0: Geweldig. En het begon bij dit, hè? Top.
2: Ja. Mijn lievelings niet.
0: Ja, daar is hij weer.

0: Good old Bert Hering, ooit de zanger van Vandenberg, hè?
1: Ja, Burning Heart onder andere.
0: Burning Heart. En dit was een solo-hit, Juli, July, op NPO Radio 5. Met Monique te gast vandaag in de Weekendborrel, want er is een nieuwe single. Daar gaan we het straks uitgebreid over hebben. Monique, kan je allemaal nog een beetje bevatten wat er gebeurd is die jaren, zeg maar, sinds Wild?
2: Ja, we hadden het er net eigenlijk een beetje over.
1: Erover, ja.
2: Ja, dat is wel bizar eigenlijk, hoor. Want dat is ook gewoon, hoeveel jaar geleden
1: 18 jaar geleden zo'n beetje allemaal, toch? Dat het begon.
0: Dat op zich is al bizar natuurlijk. Ja. Toch? Ja. Dat het 18 jaar geleden
2: is. Ik heb gewoon
0: is,
2: over 2 jaar kan ik gewoon mijn 20-jarig jubileum gaan vieren, jongens.
0: Waar gaat dat gebeuren?
2: Afasje? Dat zou zomaar eens kunnen.
0: Ik hoor het al, het zit in de pipeline, Jan. Je weet ondertussen hoe ze praten, hè, die artiesten, toch?
1: Ik denk Marina Park Volendam. Ja.
0: Dat kan ook nog. Maar zeg maar, als je terugkijkt naar die 18 jaar, is het natuurlijk hartstikke moeilijk, want je hebt ongetwijfeld veel hoogtepunten.
2: Ja.
0: Maar wat springt eruit? Wat is voor jou een ding waarvan je zoiets hebt van, nou, dit ga ik echt nooit meer vergeten. Zo bijzonder.
2: Nou, ik denk dan toch, nu heb je het over eigen shows. Kijk, ik zing naast deze muziek nu ook nog steeds kindermuziek.
0: Mm-hmm.
2: En wij hebben vorig jaar in de AFAS, heb ik echt mijn allereerste eigen show gegeven. En dat heette de Mega Kids Disco. En dat was in een uitverkochte AFAS Live. En dat doen we dit jaar trouwens ook weer op 27 september.
1: Oké, is genoteerd, ja.
2: Is genoteerd, ja. En dan opeens...
1: Oh, dan staan we op I'm Live, Corné.
2: Oh, dan heb je I'm Live ook inderdaad.
0: En ik ben op vakantie. Sorry.
2: Nou ja, als je kleinkinderen krijgt, Jan, dan zie ik jou. Want dit wordt
1: ben jij de eerste die het hoort.
2: Dit gaat nog jaren door. Dit is nog maar het tweede jaar. En ik hoop dit ook nog 20 jaar door te zetten natuurlijk.
1: Absoluut.
2: Maar toen besefte ik, eigenlijk die weken voordat je dan met al die mensen gaat repeteren en zo, dacht ik, jeetje, dit is gewoon allemaal voor mij.
1: Ja.
2: Dat vond ik zo heftig. Toen kreeg ik gewoon een beetje een... Weet je, dat je moet slikken, dat je denkt, oeh, wow.
0: Ja,
2: want normaal ben jij gewoon een gast en een ander regelt het even.
1: Ja, een onderdeel van
0: het totaal plaatje is van jou, zeg maar. De zaal, het licht, het geluid, het podium, alles.
1: Alle bolletjes aan het eind van de avond gaan naar jou.
2: Die zijn ook voor mij, ja. Ja, dat is wel jammer. Nee, maar... maar wat overblijft ook, hè.
1: Ja, precies.
2: Nee, maar dan dat was echt zo'n besefmomentje van, wauw, oké. Dat is echt heel cool.
1: Ja.
0: En in die 18 jaar natuurlijk flink wat hits. We gaan even naar de doorgeefvraag van... De Magical Mystery Tour, de show van Tim en van Stefan hiervoor.
1: Gaan we hiervoor, ja.
0: Ze hebben ongetwijfeld weer een hele goede vraag. Veel beter dan onze vraag, Jan.
1: Ja.
0: Dit is hem. Komt-ie.
3: Monique, Nederland leerde je kennen als het kleine zusje in gewoon Jan Smit.
2: Ja.
3: Maar wie dacht dat je in de schaduw van je broer zou blijven, kwam bedrogen uit.
2: Huh?
3: In 2007 zong je in Just the Two of Us met Xander de Bisonnier in de finale.
1: Ja.
3: En je debuutsingle Wild knalde meteen naar de vierde plek in de single Top 100.
1: Bam.
3: Sindsdien kennen we je als een multimediale duizendpoot zangeres. Jarenlang het gezicht van de Zapp Kids Top 20. En met 2 kleine kleutertjes en kidspop veroverde je ook nog eens alle kinderharten van Nederland. Maar er is 1 nummer dat er wat mij betreft bovenuit steekt. Jij bezingt hem nu al 15 jaar, die ene perfecte zomeravond. Ik heb het over 1 zomeravond met jou. En daarom is de doorgeefvraag, als jij morgen 1 zomeravond uit je eigen leven mag herbeleven, welke wordt het dan?
1: Zo, wat een goede vraag is dit ook.
0: Een goede vraag.
2: Mag ik dit intro gebruiken voor als ik het podium op moet?
0: Nou, Tim zit nog om de hoek, dus dan moet je het even vragen.
2: Oh, welke zomeravond?
1: Ja.
2: Nou, dan ga ik even terug naar een... Kijk, ik heb nu natuurlijk fantastische zomeravonden. Lekker met de kids en mijn man en heerlijk in de tuin. Maar als we dan toch even gek gaan doen, dan zou ik zeggen, doe maar even zo'n zomeravond dat je met vriendinnen op vakantie bent. Op Mallorca of Gesso of zo. Helemaal even terug naar die 15 jaar geleden. Nou ja, eigenlijk 20 jaar geleden. Ja, heerlijk.
0: En
2: lekker
0: ik heb
2: gek.
0: Over die single gesproken, Monique. Ja? Ik heb even zitten neuzen. Maar die borrelt weer een beetje, hè, die 1 zomeravond met jou. De streams.
2: Bizar.
0: Wat is er aan de hand?
2: Elk jaar denk ik, oké, hij overstijgt zichzelf weer. Maar nu, ik heb laatst gekeken, hij staat nu ook op nummer 1. Bij mijn Spotify best beluisterde nummers.
1: Het is jouw populairste nummer,
2: Het
1: Monique.
2: Is mijn allerpopulairste nummer op dit moment, ja.
1: Oh.
2: 15 jaar oud, hè?
1: Heel bijzonder.
0: Jaar
2: ik denk
0: oud.
2: Dat dan gewoon weer via, of 14 jaar oud, ik denk dat dan gewoon via TikTok of zo, dan borrelt dat weer op inderdaad. En de jeugd, ja, die loopt er helemaal weg mee.
0: Jeetje.
2: Want waar ik ook kom, Het is echt ongelooflijk wat er gebeurt met dat liedje als ik ja, die begint te zingen. Ja,
0: we moeten hem zo even draaien, jouw duet met Tim Douwsma. Tim, ja. En zomeravond met jou. Maar goed.
2: Ik zou ooit nog wel een keer we zijn al wel een paar keer met mensen in gesprek geweest. Ook met mensen die nu heel veel leuke liedjes maken en remixen maken. Om er dus iets mee te doen, iets geks mee te doen.
0: Ja.
2: Dus misschien toch voor volgend jaar. Agenda.
1: Ja,
0: het wordt
1: ja.
0: Vanavond ook een hele bijzondere zomeravond. In elk geval voor jou, want je man die is er ook niet voor niks bij. Die heeft een verrassing, namelijk een... Een...
1: Ja, maar...
0: Oh,
1: daar komt Rudo.
0: Oh, ik zie hier goud voor Monique Smit.
1: Nee, kijk eens Monique.
0: Wat is dat nou?
2: Hè?
1: Ja.
0: Eén zomeravond met jou.
2: Wat hebben wij? Wat
1: ik
2: heb
1: pak
2: je?
1: Het even aan, collega's. Ja.
0: Ik dacht het is Martijn, maar nee, het is... Nee. Het is Rudo, de plugger.
2: Kijk eens eventjes.
1: Monique Smit, Tim Douwsma.
2: De officiële plaats.
0: Een zomeravond met jou. Je moet even 15 jaar wachten, Monique.
2: Nou, hè?
0: Maar hij is goud.
2: Hoeveel streams heeft hij nu dan?
0: Nee, ik hou je voor de gek, want hij heeft platina!
2: Nee, jongens.
1: Ja, Monique, een gouden
0: goud en platina.
2: Nee.
1: Voor één zomeravond met jou.
2: Nou ja, nee. Zeg. Oh, dit is toch niet normaal.
1: Waar gaat die komen aan de muur?
2: Oh, nou ja, ik moet even een plek maken.
1: Ik wacht toch gewoon in de slaapkamer.
2: Nou, ik weet niet of Martijn er blij mee is als hij naar Tim zit te kijken. Maar...
0: We gaan hem even draaien.

0: Maar met Smoor Verliefd. En daarvoor dus Monique Smit beloond met goud en platina. Voor één zomeravond met jou.
1: Hoe voelt dat vanavond?
2: Geweldig. Ik zit nu even stiekem te kijken op Spotify. Dan word ik een beetje zenuwachtig. Want nu hebben jullie natuurlijk...
1: En nu wachten we op je, met 300.000 mensen.
2: Release. Het is een zomeravond met jou.
1: Ja.
2: Ja, het is echt ongekend.
1: En moet je Tim Downs maar niet even bellen?
2: Ja, eigenlijk wel, hè?
1: Ja, ik denk, dat doe je wel even onder de plaat van Doe Maar. Maar hij is ook mede verantwoordelijk toe voor het succes.
2: Hij heeft gebracht 2011. Ja. Oh, kun je nagaan, 15
1: jaar geleden.
2: Ja. We zitten bijna op 24 miljoen streams.
1: Zo ongekend.
0: Ja.
2: Ja. Ja. Ja.
0: Wat is de opvolger van platina? Wat komt er dan?
2: Dubbel platina.
0: Nee, maar er zijn toch allerlei termen die erachteraan komen. Dubbel platina vind ik goed.
1: Hey Monique, jij bent ook actief op de socials inderdaad. Hè?
2: Ja,
1: jij doet
2: zeker.
1: Dat eigenlijk als je een tweede natuur min of meer.
2: Ja.
1: Maar ben jij ook een influencer of zo? Hoe moet ik dat zien?
2: Een vloevloe? Ja, dat ben ik ook. Ja.
1: Een vloevloe?
2: Ja, ik word dan door bedrijven word ik dan benaderd en door merken. Om reclame te maken voor ze. En dan krijg je daarvoor betaald, zeg maar.
1: Je hebt veel volgers, zeg maar.
2: Ja, ik heb veel volgers, maar het gaat vooral om je bereik. En als ik kijk naar mijn bereik, dan zit ik zo rond de 20 miljoen per maand.
1: Hè?
0: Zo?
2: Ja.
0: Heb jij bijvoorbeeld, je zit er zo in, heb je iets wat Jan en ik zouden kunnen aanprijzen, zeg maar? Als wij dan een soort van vloe worden?
2: Ja. Nou, ik denk champagne zo te zien, Jan.
1: Ja. Die prijs ik gratis aan. Dat doe ik voor een kistje per maand doe ik het allemaal gratis.
2: Nee, maar moet je wel eerlijk bekennen. Kijk, ik heb zelf ook, ik volg zelf ook dames. Het zijn vooral de dames, hè. En soms denk ik, die grijpen me alles aan. En dat vind ik wel een beetje jammer.
1: Ja. Dus jij bent wel kieskeurig?
2: Ik ben zeker kieskeurig, ja. En dat, maar goed, het is ook niet mijn, hoe zeg je dat? Komt het erbij.
1: Ja. Het is niet je core business.
2: Nee, precies. Dus, en dat is voor zo'n meisje misschien heel anders. Maar op een gegeven moment vind ik het niet meer geloofwaardig. Dan denk ik, ja, maar jij prijst alles aan, weet je. En ik, als iemand mij benadert, een merk mij benadert of een bedrijf, dan ga ik er naar kijken en denk ik, oké, zou ik dit echt gebruiken? Ja. Zou ik dit echt ook uit mezelf doen?
0: Ja.
2: Is dat antwoord ja, dan ga ik een samenwerking aan. En zo niet, dan doe ik het niet.
1: Oké, je hoeft geen naam te noemen, zeker niet. Maar een product wat je dan aangeprezen hebt de afgelopen periode?
2: Nou, ik heb bijvoorbeeld ook...
1: Waar komen mensen voor? Naar jou toe? Is dat make-up? Is dat schoenen? Ja, zijn dat, wat is het?
2: Nou ja, ik heb bijvoorbeeld een keer een heel groot merk voor gezichtsproducten.
0: Mm-hmm.
2: Die willen mij dan daarvoor hebben. En daar krijg je echt heel veel geld voor. Maar ik heb nee gezegd. Want ja, ik gebruik dat product nooit. En ik gebruik altijd andere producten.
1: Kan je toch gaan proberen dan?
2: Nee, maar dan denk ik, nee. Ik heb mijn eigen producten die ik gebruik. En dan ga ik mensen eigenlijk een beetje voorliegen of zo. En dat wil ik dan niet.
1: Dus je houdt het echt helemaal zuiver?
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja.
1: Zuiver op de graad.
2: Ja, toch wel.
1: Ja. Je staat dus echt achter de producten die je eigenlijk online promoot.
2: Ja, absoluut. Ja.

0: Ja, dat wil ik dan niet.
1: Dus je houdt het echt helemaal zuiver?
0: Ja.
1: Ja. Ja. Zuiver op de graad.
0: Ja, toch wel. Ja.
1: Je staat dus echt achter de producten die je eigenlijk online promoot.
0: Ja, absoluut.
2: En wie is Monique de grootste influencer op aarde, zeg maar? Wie is heel erg... Zijn dat bijvoorbeeld de Kardashians of zo?
0: Ja, ik dacht gelijk aan Kylie. Kylie. Dus zij heeft zijn eigen make-up line en alles heeft ze eromheen gebouwd. En,
2: nou, wie van de drie is dat? Ik kan ze nooit uit elkaar houden.
1: Ze lijken op elkaar, vind ik.
0: Dat is de jongste.
2: De jongste. Okay.
0: Ja, of de ene jongste. Je hebt nog Kendall, een van de twee is de jongste. Maar dat is niet normaal.
2: Die is miljardair.
0: Nee, dat is al wel meer dan.
2: Wat is dan de
0: opvolger? Ja, ik denk met de B.
1: Biljardair.
0: Ja, dat denk ik wel. Ik denk als we het nu gaan opzoeken, dat is bizar. Ja.
2: Okay.
0: Ja, en wereldwijd, hè. Ja. En ik denk hier in Nederland is toch wel de grootste Monica Geuze. Denk ik.
1: Denk ik ook wel, ja. Maar je staat wel in de top 10, denk ik.
0: Nee, ik sta niet in de top 10, maar als ik in de top 100 sta, ben ik al blij, hoor.
1: Ja, niet te bescheiden. Ik denk wel top 10.
2: Is het gek als ik zeg dat ik niet weet wie Monica Geuze is?
0: Echt?
2: Ik heb het nooit van gehoord.
0: Je kijkt ook naar de zingen.
1: Ja.
2: Wie?
0: Mask zingen, daar zit ze ook in, als jurylid. Maar zij is begonnen als vlogster. Zij begon gewoon in bed. Ze was gewoon.
2: Ja, daar begint het meestal natuurlijk.
0: Ja, ja. Nee, maar zij was zichzelf aan het filmen in bed. Nou, ben wakker. Ga eten.
1: En dat is helemaal geëxplodeerd op de een of andere manier.
0: Ja, en nu is ze gewoon.
1: Een hele bekende Nederlandse.
2: Ik ga morgen beginnen met mijn vlogcarrière in bed. Ga ik voor filmen? Ja.
1: Willen mensen dat weten, Corné? Willen mensen dat zien?
2: Ik denk het niet.
0: Ga jij kijken, Jan.

0: arbeidsvitaminen op NPO Radio 5 is je dagelijkse programma.
1: Heerlijke muziek van alle jaren, van alle tijden, alle genres. Altijd genieten.
0: Doe ook mee en laat ons weten wat je favoriete muziek is. Onder de aanvragen verloten we wekelijks een fraaie digitale radio.
2: Elke dag van

0: Super aardig artiest, de Bos from Os, Jeffrey Heese uit de top 25 van Sterrenl Radio. En morgenmiddag 10 over 12 is de clip te zien op NPO 1. Je weet dat je me loco maakt, Monique.
1: Ja, leuke plaat, ik vind het een topplaat.
0: Ja.
1: Ja, en Jeffrey is ook een hele goede schrijver, hè?
0: Heeft hij voor jou wel eens iets geschreven in het verleden?
1: Ja, zeker.
0: Welke?
1: Ja. Jeetje. Hoe heet hij ook alweer? Ja, nog geen siesta.
0: Oh ja?
1: Nog geen siesta? Was dat nog geen siesta? Ja, maar nog een plaat volgens mij. Kijk, ik krijg het door mijn
0: oren. Er is niet even huiselijk overleg tussen man en vrouw.
1: Maar ja. Hij heeft al meerdere... En wij hebben ook afgesproken, maar ja... Zowel die agenda van mij als die van Jeffrey zit helemaal vol. Dat we graag nog een keer samen de studio in willen om eens even leuk samen te schrijven.
0: En een duetje te maken belicht.
1: Dat zou ook nog kunnen.
0: Mooi zijn natuurlijk.
1: Dat zou nog kunnen, ja.
0: Monique, je hebt ook al diverse duetten gedaan.
1: Hij maakt me helemaal loco.
0: Ja, loco.
1: Ja.
0: En ja, jij maakt ons loco met je nieuwe plaat, Niet aan huis.
1: Ja. Ja, jongens, dat is toch een rammetje.
0: Ja.
1: Ik ben er... Heel erg trots. Ik wou zeggen, dat was heel erg Volendams. Erg trots op.
0: Ja, hoe erg trots op? Erg trots op, ja.
1: Ja, nou, dat is toch wel een beetje autobiografisch, hè? Kijk, dit gaat echt over mijn leven. Nee, ik ga niet graag naar huis. Nee. En wordt het Noord, Oost, West of Zuid? Ik weet eigenlijk nooit waar ik beland. Elk weekend is het maar de vraag waar ik uitkom. Vanavond is het richting de Duitse grens. Hey, morgen is het richting België.
0: Maar wie heeft die plaat geschreven?
1: Ik heb er zelf aan meegeschreven.
0: Oké.
1: Ja, dus we zaten met z'n allen. We hadden eigenlijk een ander nummer voor nu. We wisten, oké, we willen voor de zomer nog een plaat uitbrengen. En er stond er eentje klaar voor nu.
0: Ja.
1: En ik denk dat de platenmaatschappij niet heel erg blij met mij was. Want ik zei op een gegeven moment, jongens, we moeten weer terug richting Twijfelaar.
0: Nee.
1: Ik wil weer een plaat zoals Twijfelaar.
0: Oké.
1: Ja, en vooral in het feestseizoen, dat knaagde zo aan mij. Ja, ik denk, dat moet gebeuren. En toen heb ik gewoon zelf die gasten gebeld. Ik zei, we gaan even middagje zitten. En dat hebben we gedaan. En daar is dit uitgekomen.
0: En wie waren er
2: bij? Zijn die gasten?
1: Ja. Ja, nou, dan dat waren Jens en Maarten en Jeffrey en ik. En
0: okay. Je kent ze alleen van de voornaam, Monique, ja.
1: Nee? Wil je ze allemaal even noemen? Moet ik de Insta er even bij halen?
2: Nee hoor.
1: Nee, ze hebben zelfs artiestennamen.
0: Oké.
1: Nee, het zijn serieus echt coole jongens om mee te zitten. Want ze hebben ook al heel veel gedaan. Maar sommigen zitten ook in de dancewereld en komen uit hele andere
0: muzikale crossovers,
1: ja, maar dat gebeurt dus tegenwoordig heel veel, hè.
0: Oké.
1: Dat ze dan een beetje uitstapjes maken naar het volks. Want ja, ze zeggen zelf ook, ja, we kunnen hier gewoon niet meer omheen.
0: Nee. Mooi is dat, hè.
1: Ja, en dan komen er weer andere dingen uit. Maar het grappige was, zij kwamen dus elke keer weer met een beat. En ik zei, nee, dit is het niet. Nee, dit gaat weer, nee jongens. Zeg, hop, denk aan Twijfelaar. Hebben we weer elke keer opnieuw Twijfelaar aangezet. En toen uiteindelijk, is dit eruit gekomen.
0: Prachtig. En dat gaat goed, hè? Paradeplaat geweest vorige week
1: geweldig,
0: bij SterrenL. En
1: de
0: top 25. Morgen op tv weer, hè? 10 over 12.
1: Morgen op NPO 1. En over die nieuwe clip, want die zie je natuurlijk morgen op NPO 1. Ja, dat is toch wel een beetje een kijkje in mijn leven. Je ziet echt hoe ik van huis wegga, de kinderen gedag zeg, met Martijn op pad ga. En dan gaan we voorlopig niet naar huis.
0: Zo is dat. Monique, bedankt, hè?
1: Hey, dankjewel,
2: Monique.

0: Tros, de omroep voor ons.
1: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Ster. Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
3: Vanavond op NPO 1 een nieuwe aflevering van het Muziekfeest op het Plein. Met onder andere John West en Tino Martin. Mart Hoogkamer en Willy Dans. Thomas Bergen en Justin de Wild. Het Muziekfeest op het Plein. Vanavond om 20:30 bij Afro Tros op NPO 1.
4: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
5: Dit is Foreign Tongues, het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
4: Ga naar randstad.nl. En ontdek onze nieuwe digitale screening.
6: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
7: 4 eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
8: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
7: 15 mysteriën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
9: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
10: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
11: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
10: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
12: Harmonieën, fanfares, muziek van over de hele wereld, allemaal in het Limburgse Kerkrade. Voor een van de grootste internationale evenementen van de blaasmuziek. Het Wereldmuziekconcours. Morgen om 8:30 bij de NOS op NPO 1.
13: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
14: Zometeen nog het verhaal van Jan Paparazzi, tegenwoordig te boek als de spreekbeurt. Komt eraan over Louis Nees, hartstikke leuk. Maar nu het nieuws van 5:00 met Ewout. Goedemiddag.
15: Goedemiddag, Corné. De rechtszaak tegen het Twentse bouwmaterialenbedrijf Eternit kan gewoon doorgaan. Het bedrijf uit Goor wordt ervan verdacht dat het te weinig heeft gedaan om zijn medewerkers te beschermen tegen asbest. 2 medewerkers en een partner zouden daardoor zijn overleden, zegt het OM. Maar mogelijk waren die besmettingen al lang geleden, zegt Eternit. En daarom wilde het bedrijf door de Hoge Raad laten beoordelen of de zaak al is verjaard. Dat is niet het geval, vertelt verslaggever Roel Pauw.
16: De rechter in Almelo zei daar twee dingen over. In de eerste plaats, als je het hebt over doodslag, dan moet je gaan rekenen vanaf het moment dat iemand is overleden en niet vanaf het moment dat iemand mogelijk is blootgesteld aan asbest. Maar belangrijker nog, de wet is inmiddels aangepast, waardoor doodslag sowieso niet meer kan verjaren. Dus dat uitstapje naar de Hoge Raad is niet nodig en de zaak kan gewoon doorgaan.
15: Maar wanneer de zaak tegen Eternit verder gaat, is nog niet bekend. De provincie Brabant wil de vergunning van 5 pluimveehouders intrekken. De bedrijven liggen bij kwetsbare natuurgebieden en stoten te veel stikstof uit. De provincie nam het besluit nadat milieuorganisatie MOB een rechtszaak had gewonnen over schade aan de natuur die de bedrijven veroorzaken. De rechter droeg de provincie op om maatregelen te nemen. Oppositiepartijen in Provinciale Staten van Brabant noemen het intrekken van de vergunning buiten alle proporties. Bedrijven in de EU krijgen langer de tijd om klimaatmaatregelen te nemen. Eurocommissaris Wopke Hoekstra versoepelt de maatregelen, onder meer om ervoor te zorgen dat Europese bedrijven kunnen blijven concurreren met de rest van de wereld.
17: Op dit moment wordt veel van het geld dat we genereren met het zogenaamde emissieshandelssysteem, dat vertrekt linea recta weer uit Europa. En wat wij willen is dat dat geïnvesteerd wordt door bedrijven en door overheden in schone technologie in Europa. Dat is de hart van het voorstel wat we vandaag op tafel leggen.
15: En het gaat zo goed met chipmachinemaker ASML dat veel werknemers een aandelenpakket krijgen ter waarde van 20.000 euro. Het bedrijf wil het personeel laten meeprofiteren van het succes. Wel zegt ASML dat die mensen er dan wel tot en met 2030 moeten blijven werken. Het weer afwisselend zon en wolken bij 23 tot 28 graden. In het noordoosten misschien nog een onweersbui. Vanavond wat opklaringen, maar vannacht weer wolken met minima rond 15 graden. Morgen later wat zon en hooguit 19 tot 23 graden. De dagen daarna nog wat koeler, maar ook droog.
3: De weekendborrel. Koning.

0: helemaal los met die naam, de Internationals. Maar dat gebeurde eigenlijk niet. Sylvia, Cindy en Anita, verder kom ik niet. Maar jij weet dat natuurlijk
1: ja,
0: weer.
1: De dames Krooks uit Leiden kwamen. Ze leiden dorp die kant op Den Haag. Ze traden regelmatig op bij de Piraten en de Radio Centraal Den Haag. Voorop Candy in 1978-79. De tijd van deze hit, zeg maar. En ze heten dus Krooks van achteren. C-R-O-O-K-S.
0: Internationals klinkt toch beter, hè?
1: Ja, toch beter, hè? Ja, Jaap Eggemond, de katapult erachteraan. En ja, dat sfeertje. Geweldig. Leuke plaat.
0: Young and in Love van de voornacht Earth and Fire met Weekend. Het tweede uurtje van de vrijdagmiddag weekendborrel. En dan is het ook echt weekend. Mocht je geen vakantie hebben natuurlijk, hè. Misschien lig je wel met je billen bloot op het strand ergens. Gardameer, kan overal. De camping. Ja. Laat het ons dan ook weten via de app NPO Luister. En gebruik even de befaamde punaise. Dat is wel een dingetje natuurlijk.
1: De punaise. Leg jij er even uit.
0: Nou, als je naar de app NPO Luister gaat, dan heb je het logootje van Radio 5. En daar rechtsboven in de hoek zie je een punaise. En als je die aanklikt en de volgende keer naar de NPO Luister app gaat, komt jouw favoriete zender, NPO Radio 5, voorbij zetten.
1: Bam,
0: gelijk, meteen. Bam, ja, in beeld. Jan, we zijn nog op zoek naar een Deutsche Dieklecht.
1: Ja, een echte gezellige zomerse Duitse plaat uit de jaren 60 en 70. Op 70 eigenlijk. Echt zo'n vergeten plaat van een Freddy Breck of een Peter Maffay, een Tequila Andros. Die Duitse klappers uit die roemruchte jaren 60 en 70. Zo'n plaat, zo'n titel. Laat het even weten. Kunnen we draaien voor 6 uur nog in de weekendborrel. Laat de titel en je naam even achter. En de uitvoerende uiteraard ook in de app van NPO Luister.
0: Ja, geweldig. Showtje gaat door met André Hazes. Kom.

0: tv-toppers van toen.
1: Een tv-topper van toen. En het is een quiz.
2: Quiz. Schrijf even mee. Ik ben benieuwd. Ja. Wat heb je bedacht?
1: Het is een quiz. Volgens mij heel erg lang gelopen. Ik weet niet of die nog steeds loopt eigenlijk. Weet jij dat? Want je zit alweer te lachen.
2: Ja, ik zit... Nee.
1: En gepresenteerd door verschillende presentatoren.
2: Ja, door de jaren heen zeker, absoluut. Ja. Want het is een langlopend ding geweest dit jaar.
1: En ik weet niet of dit, zeg maar, de tune is van helemaal in het begin of aan het eind. Ja. Maar klinkt
2: hetzelfde. Ik heb een beetje het gevoel, een beetje aan het eind eigenlijk.
1: Ja, klinkt hetzelfde. Het is jouw kans op de rugzak van de Weekendborrel met de afbeelding van jouw paparazzi en Corné Klein. Het logo van Radio 5, het staat er allemaal op. Jouw kans, luister goed. Welke tv-topper van toen is dit?
2: Oh ja. Hoe laat is het, Corné?

0: Ben jij er wel eens geweest, Jan, Mexico?
1: In Mexico, ja, daar ben ik wel eens geweest. Ja.
0: Echt waar?
1: Ja, daar ben ik geweest. Ja,
0: ik wil er heel graag heen, maar ze hebben een gigantisch probleem op het strand met een soort van alg spoelt aan. Het is echt meters breed en meters hoog. En dat gaat dan een soort van, ja, laat ik het zeggen, fermenteren. En dat riekt dan naar rotte eieren, zeg maar.
1: Echt verder, ongezellig.
0: Dus als je hotelletje daar op het strand staat, ja, is het niet gezellig.
1: Oké, dan moet je er niet heen. Nee, nou ja, toen ik er was, was dat niet zo. Toen scheen de zon en de mensen waren ontzettend aardig. Ga ik me nog herinneren, wat de Mexicanen.
0: Tuurlijk.
1: Ja. Mexicaantje, oranje hoed.
0: Van Bolland en Bolland. De spreekbeurt van Jan Paparazzi, ja, over...
1: Louis Neefs met de top 10 hit Ach Margrietje, de rozen zullen bloeien. En Corné, met deze plaat gaan we terug naar de zomer van 1972. Toen de Belgische zanger Louis Neefs een top 10 hit scoorde met het prachtige nummer Ach Margrietje, de rozen zullen bloeien. Gezongen door een bijzondere man, Louis Neefs, en geschreven door ook een heel bijzonder iemand. Daarover zometeen meer. Laten we beginnen met Louis Neefs, opgegroeid in Gierle, Turnhout en Borgerhout en opgeleid tot technisch tegenaar en bruggenbouwer. Hij ging toch de muziek in begin jaren 60 en met succes, Corné. Hij vertegenwoordigde België 2 maal op het Eurovisie Songfestival. Hij won in 1968 de Olympiade van het Lichte Lied in Athene en hij was ook succesvol van Spanje tot Zuid-Amerika met zijn liedjes. Maar hij was ook maatschappelijk betrokken. Hij leefde niet voor zichzelf, hij was maatschappelijk betrokken. Hij zat onder andere in de gemeenteraad van Mechelen. En hij vocht ook bij de BRT voor de rechten van Vlaamse artiesten. Want die waren erg ondergesneeuwd in die tijd. Ja, tot hij dus in 1980 op eerste kerstdag om het leven kwam bij een werkelijk afschuwelijk verkeersongeval. Terug van familiebezoek in Vorselaar werd ter hoogte van Lier zijn auto zwaar aangereden. En Louis Neefs, de zanger, was op slag dood. En zijn vrouw overleed op weg naar het ziekenhuis. Allebei kon hij slechts 43 jaar. Wat afschuwelijk. Ja, en als we kijken naar het liedje wie dat geschreven heeft, dan zien we daar 2 namen staan. Mirjam en T. Bos. Daar ben ik even ingedoken, Corné. En Mirjam was Mirjam Gispe. En T. Bos stond voor Toon Gispe. Dat was haar man. En opvallend, Corné, 2 Nederlanders waren dat die deze hit hebben geschreven. Ach, Margrietje. Toon Gispe, geboren op 8 juli 1938 en overleden in 2018, was altijd met muziek bezig en met zijn stad Utrecht. Zijn moeder was lerares Nederlands en van haar erfde hij zijn taalgevoel. Zijn hobby was namelijk liedjes schrijven, de hobby van Toon Gispe. En om je een voorbeeld te geven, hij schreef niet alleen Margrietje van Louis Neefs, die we zo gaan draaien. Hij schreef ook voor Willy Alberti, Niemand laat zijn eigen kind alleen. De hit van Willy en Willeke in begin jaren 80. Ja, Corné, en dat weten niet veel mensen, maar hij is ook de man die Manuela van Sjaak Herp mede geschreven heeft. De eerlijkheid gebied dat Pierre Carter dat altijd heeft geclaimd dat hij dat gedaan heeft, maar zijn naam staat er echt altijd bij alle uitvoeringen van Sjaak Herp Manuela. Dit is ook een lied wat hij geschreven heeft, Toon Gispe. Ja, en die Toon Gispe, die werkte een tijdje bij de luchtmacht. Die deed de liedjeschrijverij er als hobby eigenlijk naast. Maar hij deed nog veel meer, Corné. Hij sloot zich eind jaren 90 aan bij het opkomende Leefbaar Utrecht. En in die hoedanigheid boekte hij ook heel veel succes. Toon Gispe, en er weet echt niemand meer ondertussen, maar dit was de man die in de politiek altijd mogelijkheden zag voor zijn stad Utrecht. Hij was onder andere de man achter het ontstaan van het Nijntje Museum in Utrecht en het ontstaan van muziekcentrum Tivoli. Toon Gispe. Nou, sterker nog, Corné, de man is uiteindelijk ook nog een aantal jaren wethouder geweest in Utrecht. Tussen 2001 en 2005 was hij wethouder cultuur voor Leefbaar Utrecht, Toon Gispe. Ja, en Louis Neefs, die is nog altijd populair in België, in zijn geboortedorp Gierle en in zijn thuisstad Mechelen, zijn straatnamen naar hem vernoemd. En 2 jaar geleden werd er aan de voet van de Sint-Romboudskathedraal in Mechelen onder grote belangstelling een standbeeld van hem onthuld. De man Louis Neefs is gelukkig nog niet vergeten. Hier is hij met zijn grote hit uit 1972, Ach Margrietje.

0: Prachtig, Jan. We zitten allemaal met kippenvel, jongen.
1: Ja, mooi. Hè? De reacties ook in de app. Dank daarvoor. Ja,
0: geweldig. Onvoorstelbaar, ja. Onvoorstelbaar. Heb je ook genoten van het verhaal van Jan?
2: Ja. Fantastisch. Ja, mooi, ik kan me dit nog herinneren. Het was het eerste liedje wat ik als klein jongetje kon meezingen, geloof ik.
0: Laten we eens even horen dan. Hoe ging dat?
2: Ik ben geen klein jongetje meer, Corné. Dus dat ga ik echt niet laten horen.
0: Okay. Ja, maar je hebt wel de hoofdpunten van het nieuws, hoop
2: ik. Ja, die heb ik wel, inderdaad. Okay. Ja. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn 3 doden gevallen. De aanvallen waren gericht op de havens van Mykolaiv en Odessa aan de Zwarte Zee. Rusland voert droneaanvallen op de Oekraïnse graanexport de laatste tijd op. Maar Oekraïne valt intussen ook de Russische olieindustrie aan om de aanvoerlijnen naar het front te frustreren. Door een grote brand in het noordoosten van Spanje is meer dan 12.000 hectare natuur in vlammen opgegaan. Het is de grootste bosbrand van het jaar, tot nu toe in het land. Het vuur ontstond woensdag in de regio Aragon en is nog niet onder controle. 1100 mensen uit 6 Spaanse dorpen zijn inmiddels geëvacueerd vanwege de brand. In Polen mogen homoseksuele stellen toch geen samenlevingscontract aangaan. Het plan van premier Tusk leek er door te komen. Ook het Poolse parlement was voor, maar de conservatieve president heeft er nu een stokje voor gestoken. Hij vindt dat het voorstel te veel op een huwelijk lijkt. En actrice Brenda Fricker is overleden. Ze werd onder meer bekend van haar rol in Home Alone 2, waarin ze de duivenvrouw speelde.
3: Well, it's Christmas Eve. Good deeds count for extra tonight.
4: They do.
3: Of course they do. So what you must do now is you must think of the most important thing that you can do for others and go and do it. Just follow the star in your own heart.
2: Nou, misschien weet je het nog. In 1990 was ze de eerste Ierse actrice die een Oscar won. Ze kreeg het beeldje voor haar rol als mevrouw Brown in de film My Left Foot. Brenda Fricker was 81 jaar. Het weer afwisselend zon en wolken. In het noordoosten misschien nog een onweersbuitje. Vanavond wat opklaringen, maar vannacht weer wolken met minima rond 15 graden. Morgen later weer wat zon en hooguit 19 tot 23 graden. Dagen daarna nog wat koeler, maar ook blijft het droog.

vanavond start met Simone Walraven. Van maandag tot en met vrijdag duikt Simone legendarische muziek op uit iconische archieven. En neemt je mee op een muzikale reis over de wereld. De avondstart op NPO Radio 5. De beste evergreens.

0: prolongen, zou Jan zeggen. Jan,
1: absoluut,
0: zeg jij het,
1: ja, even, ja. De man met de koperrolongen uit Nuenen. Geweldig, wat een laag geluid heeft hij.
0: Dat was een Django Wagner met Kali. En daarvoor de Deutsche Dieklette van Rex Gildo. Fiesta Mexicana, aangevraagd door Peter Lafeber. Dankjewel daarvoor. En we gaan naar de camping van Vollenhoven. Daar vinden we Jaap van Hees. Jaap, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Hallo dan. Lekker aan het genieten op de camping, want de temperatuur is perfect, hè?
2: Ja, uitstekend.
0: Ja. Hoe ziet zo'n dag eruit dan voor jou? Is het lekker lang uitslapen?
2: Nou, lang. Een uur of half negen uur zijn we er wel uit.
0: Ja.
2: Even wat ontbijt en dan na de middag op de fiets.
0: En is dat dan lekker het tafeltje buiten, klapstoeltjes erbij en dan lekker sneetje brood?
2: Zo ziet het eruit.
1: Heerlijk. En je leeft toch gewoon buiten, hè, als je op de camping staat? Heerlijk is dat, hè?
2: Ja.
0: Ik hoorde je vrouw op de achtergrond, geloof ik.
2: Oh ja, dat zou kunnen. Die zit buiten.
0: En jullie gaan dan lekker fietsen?
2: Ja, altijd.
0: En hoe lang fiets je dan? Want ik heb van de week heb ik voor het eerst in een lange tijd weer 40 kilometer gefietst. En ik heb er nog last van.
1: Ja, want je liep een beetje moeilijk vanmiddag.
0: Ik liep heel erg moeilijk.
2: gaat dat niet moeilijk goed? Door?
0: Nee.
2: Vanmiddag hadden we 53 kilometer.
0: 52 kilometer?
1: 53 kilometer in de benen. Dat is niet niks, hè?
0: Dat is niet op een, ik zie Jaap niet op een racefiets zitten, zeg maar.
1: Nee.
2: Nee, e-bike, hè?
1: E-bike.
0: En e-bike. Kijk, ja, zo kan ik het ook. Dat is hartstikke makkelijk.
2: Uiteindelijk maar 25 kilometer.
0: Ja, eigenlijk wel, Jaap. Zeg, Jaap, welke tv-tune hebben wij gedraaid?
2: Dat was 2 voor 12.
0: 2 voor 12. We gaan het even controleren.
3: Goedenavond, welkom bij weer een nieuwe aflevering van 2 voor 12. De vorige keer zijn er mensen met de hoofdprijs vandoor gegaan, dus de derde ronde is gewonnen. Dat betekent dat we vandaag opnieuw beginnen met 4 nieuwe spelers.
0: Ja, dat is goed, Jaap. Jij gaat er ook vandoor met de hoofdprijs.
1: Om 13 voor 6 is het 2 voor 12.
0: 13 voor 6 is het 2 voor 12.
2: Ja.
0: Jaap, we gaan supersnel de rugzak van de weekendborrel naar je toesturen. En ik wens je nog een hele fijne tijd op de camping.
2: Ja, dankjewel.
0: Fijn weekend, Jaap.
1: Fijn weekend, Jaap.
2: Goed, zelfde.
0: Dag. Okay.

Mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed? Meesterlijk en aardig.

0: Joost Nuizel. En ik ben blij dat ik je niet vergeten ben. Janneman, het zit er weer een beetje op. En ook Chantal natuurlijk. Chantal, wat gaat het weekend worden? Wat ga je doen? Ik hoor het woord sushi.
1: Ja, sushi. Ik ga zo sushi eten bij mijn lieve moeder.
0: Oh, gezellig.
1: Ja.
0: Doe haar de groeten van ons.
1: Dat doe ik.
0: Gezellig.
1: Ja.
0: En Janneman, wat ga jij doen?
2: Wat ik ga eten vanavond heb ik eigenlijk geen idee van. Alle eerlijkheid. Dat moet allemaal nog blijken. Morgen aan de bak uiteraard. Sterren NL Radio. Morgenmiddag radioshowtje tussen 3 en 5. Het leukste wat er is. Ja. Je kan mij 7 dagen in de week op de zender zetten. Maakt me allemaal niet uit. Hartstikke leuk.
0: Gaat gewoon door.
2: Dus gaat gewoon door. Dus dat is het eigenlijk. Zondag weet ik niet. Je denkt een beetje in de tuin zitten of zo. Lekker weer.
0: Ja.
2: Muziek luisteren.
0: Streeploos.
2: Dat weet ik ook nog niet. Want het is ook niet onbewolkt namelijk.
0: Nee. Nee. Maar goed, je weet helemaal niet wat je gaat eten vanavond.
2: Nee, ik heb geen idee. Nee.
0: Kan je nog wat courgettes gebruiken uit mijn tuin?
2: Nou, dat kan altijd natuurlijk. Ja? Want die courgettesoep die was de vorige keer al verrukkelijk.
0: Ja, maar die had ik gemaakt.
2: Ja, jij gemaakt. Ja.
0: Dat is het.
2: Nu moet ik zelf aan de bak, begrijp ik.
0: Dat is het verschil, ja. Je moet nu zelf aan de bak. Times were when, zeg maar.
2: Oké. Nee, maar geef me mee. Graag natuurlijk. Altijd.
0: Helemaal goed. Ja, ja. Ik ga zo meteen even lekker Indonesisch halen bij een hele goede zaak hier in Hilversum.
2: Ja.
0: Echt goed. En dan eten we daar 2 dagen van. Dus hoef ik morgen niet te koken.
2: Ben je morgen gelijk onder de pannen?
0: Ja, anders ben ik morgen weer de Sjaak, zeg maar. En dan nog een beetje werken. En maandag begin ik 3 weken bij de buren.
2: Van Radio 2 aan de slag. Ga je doen 3 weken lang aan de slag.
0: 3 weken lang, ja.
2: Jij gaat echt aan de slag. Dus
0: yep, het geld klotst tegen de muur, zeg maar.
2: Je krijgt het gewoon niet meer op, Cordé, denk ik wel eens.
0: Nooit.
2: Never.
0: Alle gekheid op een stokje. Heel fijn weekend allemaal. Dankjewel voor het luisteren. En geniet zometeen van de avondstart op NPO Radio 5. De laatste.

0: de omroep voor ons.
1: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
2: Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bal!
3: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
2: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
3: Social deal, deals die je niet mag missen.
4: Dit is Foreign Tongues, het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
3: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
5: De hete zomer, Crayon Rolluiken.
6: Geluidsoverlast.
5: Crayon Rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
7: Crayon Rolluiken.
8: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens, want wie leest heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
9: Diabetes of prediabetes? Het meten van uw glucose is dan erg belangrijk. Bestel al uw diabeteshulpmiddelen veilig online op diabetesmagazijn.nl.
10: Harmonieën, fanfares, muziek van over de hele wereld, allemaal in het Limburgse Kerkrade. Voor een van de grootste internationale evenementen van de blaasmuziek. Het Wereldmuziekconcours. Morgen om 8:30 bij de NOS op NPO 1.
9: Voor 11:00 besteld is morgen al in huis. Diabetesmagazijn.nl.
11: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de briefroman De Correspondenten van Virginia Evans. In deze New York Times bestseller blikt de gepensioneerde advocate terug op haar leven. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
12: Door de zwaarste aardbevingen in meer dan 100 jaar zijn tienduizenden mensen in Venezuela in één klap alles kwijtgeraakt. Er is een schreeuwend tekort aan drinken, eten en aan veilige slaapplekken. Mijn naam is Benoît de Grieze, directeur van Stichting Vluchteling. En ik vraag om jouw steun. Doneer op Giro 999 of vluchteling.nl.
11: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
13: Reizen is vrijheid ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Wil jij altijd online zijn op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. En dat al vanaf 2,50. Reis slim met Golden eSIM.
14: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
15: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
16: Hans, alleen de prijs is anders.
13: Download de app of ga naar goldeneSIM.com. Reis slim met Golden eSIM.
17: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad. Struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
13: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
17: Kom shoppen in de sfeervolle Goudse straatjes vol unieke winkels en boutiquejes.
18: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
19: 6:00 stipt, hier is Ewout de Jong met het NOS-nieuws. Hallo.
20: Hoi Simone. Willem Holleder gaat naar een andere gevangenis. Hij zit nu nog in de extra beveiligde inrichting in Vught, maar gaat, zegt zijn advocaat, naar een minder zwaar beveiligde gevangenis. Waar dat zal zijn is niet bekendgemaakt. Holleder zit een levenslange celstraf uit voor betrokkenheid bij moorden. Vijf pluimveehouders in Brabant verliezen mogelijk hun vergunning. Ze liggen bij kwetsbare natuurgebieden en stoten te veel stikstof uit. Van de rechter moesten ze met een plan komen om minder stikstof uit te stoten. Maar ook dat bleek niet genoeg, zegt deze verslaggever van Omroep Brabant.
0: Daarop zijn de boeren met een tegenbod gekomen. Maar ja, dat was simpelweg niet genoeg om voldoende de stikstofuitstoot terug te dringen. En in deze zaak ging eigenlijk ook eerst om 10 veehouders. En 5 daarvan hebben zich al laten uitkopen.
20: Een aantal gemeenten heeft documenten met persoonlijke gegevens van inwoners offline gehaald na een publicatie van de NOS en Nieuwsuur. Hoewel het probleem al jaren bekend is, bleek dat gemeenten nog steeds per ongeluk documenten online zetten met daarin adressen, telefoonnummers en soms zelfs BSN-nummers. Van sport, de 13e etappe in de Tour de France is gewonnen door de Zwitser Mauro Schmid. In de sprint versloeg hij zijn medevluchter Harald Tegada.
6: En daar gaat Tegada al aan, op 250 meter. Tegada gaat aan, de Colombiaan.
21: Goed aan hoor.
6: Aan de linkerkant van de weg, rechts in beeld. Maar daar komt de man in het paars, Schmid. Of is het toch Tegada? Tegada nog altijd met de voorsprong. Of Schmid? Het is Schmid. Na de tweede plaats van vorig jaar. Nu de overwinning voor Mauro Schmid. En dat is een hele zoete.
20: En morgen staat in de Tour een zware bergrit op het programma. En de zomervakantie is nu echt begonnen in heel Nederland. De scholen zijn dicht en ook veel bouwvakkers hebben vanaf vandaag vakantie. Het werk op veel bouwplaatsen ligt de komende 3 weken stil. En in Groningen werd de vakantie ingeluid met een borrel en een barbecue.
22: Nou, ik vind het zo wel prima hoor. Even 3 weken eruit. Na 3 weken vind ik wel genoeg en dan mis je het weer. Lekker aan het werk gaan. Dus ja, zo is het wel prima.
23: Wanneer stap je het vliegtuig in?
24: Volgende week donderdag. Eerst thuis nog even bezig en dan kunnen we lekker op vakantie.
22: Lekker strandje pakken en lekker even gaan niet van vakantie.
20: Dan het vakantieweer voor vanavond en morgen dan. Vanavond wat opklaringen, maar vannacht weer wolken met minima rond 15 graden. Morgen in de loop van de ochtend wat zon, het wordt 19 tot 23 graden. En de dagen daarna droog en nog wat koeler.
18: De avondstart. Simone Walraven.

0: in Acapulco. Van harte welkom bij het vrijdagavondgevoel op NPO Radio 5. Als je aan tafel zit, eet smakelijk. Wij zitten hier aan de sushi pizza met courgette uit de tuin van Corné.
1: Eindje.
0: De muziek mag er wezen. Zometeen een legendarisch moment uit de Woodstock-geschiedenis. Tot Rundgren ziet het licht. En in de Kliekjesdrieling reizen we af naar zowel Brazilië als Jamaica. Maar de avondspreuk, die komt uit Italië.
2: Avondspreuk.
0: Komiek en acteur Roberto Benigni, die heeft ooit gezegd... De eerste film die ik zag, dat was Ben-Hur. We keken hem buiten in een maisveld en hij werd achterstevoren afgespeeld. Dus de eerste film die ik ooit zag was Ben-Hur achterstevoren. Aan welk nummer moet jij nu meteen denken? Vrije

0: van Todd Rundgren, daarvoor Neil Diamond. Thank the Lord for the nighttime.
1: De catacombe der vergetelheid.
0: De openingsact van het Woodstock Festival in de zomer van 1969... wordt verzorgd door Richie Havens. Op een krukje zit hij hevig te rammen op een gitaar... en hij pakt meteen de aandacht van het publiek met waar het allemaal om draait.

er zijn honderdduizenden aanwezige getuigen van dit moment. Maar de film van het Woodstock Festival, die gaat de hele wereld over. En daarmee belandt Richie's carrière in een stroomversnelling. Hier is hij met een weergeloze cover van een nummer van Lamont Dozier, Going Back to My Roots.

Take another little piece of my heart. Janis Joplin was niet de enige die het heeft gecoverd in 1968. Ook Dusty Springfield was er als de kippen bij. Goede versie ook. En fans die roepen al jaren om een biografische film over Dusty. Die zou er komen in 2022, maar die is helaas geannuleerd. Maar ik heb goed nieuws. Volgens The Hollywood Reporter is er een nieuwe film in ontwikkeling met de naam Dusty vs. Dusty.

0: Het idee voor dit liedje kwam ook echt aanwaaien bij Nick Straker tijdens een wandeling door een park in Londen. En daarna waaide het zichzelf bij wijze van spreken verder de wereld in, want een vriend van Nick, die zat op een mooie dag zijn eigen muziek te promoten bij een platenlabel. En per ongeluk speelde hij een stukje af van de demo van Walk in the Park die Nick had gemaakt. Want die stond op hetzelfde cassettebandje als zijn eigen muziek. Nou ja, die mensen bij het platenlabel helemaal uit hun dak van een Walk in the Park. En in een mum van tijd lag het in de winkels.
1: Vrijdag, Klikjesdag.
0: Ik ga 3 plaatjes achter elkaar draaien uit de berg muzikale suggesties van onze luisteraars. Om te beginnen een fragment dat voorbij kwam toen we Maschenada draaiden van Sergio Mendes. Het origineel komt namelijk uit 1963 en staat op naam van Jorge Ben Hor.

0: Enzo. Hij werd geboren in Pompeji in 1952.
1: De avondspreuk.
0: We blijven even in Italië voor de avondspreuk van komiek en acteur Roberto Benigni. Over een heel indrukwekkend moment toen hij 7 jaar jong was. Hij zei, de eerste film die ik zag was Ben-Hur. We keken hem buiten in een maisveld en hij werd achterstevoren afgespeeld. Dus de eerste film die ik ooit zag was Ben-Hur achterstevoren.
2: Want Sonny of Nukste. Dat is het.
0: Dat betekent?
2: Het is de day, Judah. It's between us now.
0: Oké. Nou, het is echt een hersenkraker, schrijft Jan in de app. En toch komt er veel moois binnen. Heel veel dank daarvoor. Wij vinden deze wel zo leuk. Lionel Richie, Dancing on the Ceiling.

Klein. Vorig jaar heeft hij samen met zijn kleindochter Olivia een protestliedje gemaakt. Ze heeft een mooie stem. Gaan we een keertje draaien voor je. Tot zo aan de andere zijde van 7 met onder andere een fragment van onze avondster John Denver in Amsterdam.

0: tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
1: 4 eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysterieën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
2: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
3: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
2: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
3: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
1: 15 mysterieën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
4: Get ready for the OG.
5: All y'all bitches wanna look like me.
6: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton. With the OG.
7: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
8: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
7: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
9: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
10: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terlezom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
9: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
10: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
11: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
12: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
13: Harmonieën, fanfares, muziek van over de hele wereld, allemaal in het Limburgse Kerkrade. Voor een van de grootste internationale evenementen van de blaasmuziek. Het Wereldmuziekconcours. Morgen om 8:30 bij de NOS op NPO 1.
12: Nu bij Dirk, Loor Coffee Cups. €4,99. Dat is naar voordeel.
14: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Avenger is het avontuur altijd dichtbij. Private Lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
15: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
16: Belinde met het NOS-journaal. Willem Holleder wordt verplaatst naar een minder zwaar beveiligde gevangenis. Hij vertrekt uit de extra beveiligde inrichting, de EBI, in Vught. Volgens zijn advocaat is het een besluit van staatssecretaris Van Brugge van Justitie, maar het ministerie wil daar niets over zeggen. De crimineel zit een levenslange celstraf uit voor een reeks moorden. Volgens onafhankelijke adviezen is het niet meer nodig om Holleder zo streng te bewaken. Het is niet bekend wanneer en naar welke gevangenis Holleder gaat. Een jongen van 15 heeft in Frankrijk 18 jaar celstraf gekregen voor het doodsteken van een onderwijsassistente op school. Vorig jaar, toen de scholier 14 was, stak hij de vrouw neer tijdens een tassencontrole. De controle was juist ingevoerd om wapens op school te voorkomen. Volgens Franse media toonde de jongen geen enkele empathie of spijt tijdens de rechtszaak. De straf van 18 jaar komt overeen met de eis van justitie. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn zeker 3 doden gevallen. De aanvallen waren gericht op de havens van Mykolaiv en Odessa aan de Zwarte Zee. Rusland voert droneaanvallen op de Oekraïnse graanexport de laatste tijd op. Daarbij kwamen deze maand 11 dokwerkers en bemanningsleden om. Oekraïne valt intussen ook de Russische olieindustrie aan, met de bedoeling aanvoerlijnen naar het front te frustreren. De Ierse actrice Brenda Fricker is overleden. Ze speelde sinds de jaren 60 in tientallen films en televisieseries. Voor haar bijrol My Left Foot uit 1989 won ze een Oscar als eerste Ierse vrouw ooit. Fricker was ook bekend van haar rol als dakloze vrouw in Home Alone 2. Brenda Fricker was al even ziek en overleed gisteravond in Dublin. Ze was 81 jaar. Het weer, vanavond wat opklaringen, maar in de nacht wordt het bewolkt. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen begint de dag bewolkt, later soms wat zon bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: De avondstart. Simone Walraven.

Rufus en Chaka Khan met de Tower of Power op de toeters. Once you get started. En wanneer je eenmaal bezig bent met de vrijdagavondstart, dan is er geen houden meer aan. Swingt het de pan uit. Van harte welkom, fijn dat je erbij bent. Zometeen heb ik Bluegrass voor je uit de Vergeten Lights. We gaan een klassieker draaien van onze avondster John Denver. En de huisband popelt om je straks om de tuin te leiden met een nieuwe notenkraker. Maar dat gaat ze niet lukken, nee. Want jullie zijn briljant met dit spelletje. Maar mocht je het nou nog nooit hebben geraden, luister dan eventjes naar Journey, want die hebben een gouden tip. Don't stop believing.

De Amerikaanse zanger en gitarist Steve Earle is op 14-jarige leeftijd van huis weggelopen om op zoek te gaan naar zijn grote held Townes Van Zandt. Ja, heeft eventjes geduurd, een jaar of twee, maar uiteindelijk is het hem gelukt. Ze hebben elkaar ontmoet in Houston. En inmiddels is Steve 71 een begrip in de muzikale harten van zijn fans wereldwijd. En momenteel is hij op een hele lange akoestische solotour die hem op 10 september naar de AFAS Live gaat brengen samen met de Waterboys. Je hoort hem nu van zijn bluegrass album The Mountain. Hij wordt begeleid door de Del McCoury Band. Hier is Steve Earle en Dixieland.

Happy ending. Joe Jackson en Elaine Caswell. Ze zijn allebei nog steeds lekker bezig. En Elaine, die kun je dus boeken, hè, voor het vol overgave zingen van reclames. Voor koffie bijvoorbeeld of chips.

0: Zometeen gaan wij de notenkraker spelen. En traditiegetrouw is hier vast een hint.
1: A little more bite and a little less bar.
0: Ben benieuwd. Ja. De huisband liep uitermate tevreden. Ze zijn echt heel tevreden over zichzelf, hè, die gasten. Ah, dat mag ook. Zometeen ga ik het hele fragment voor je afdraaien. Maar eerst heb ik een van de helderste sterren aan het muzikale firmament op dit moment. Alison Russell. Ze heeft een nieuw album uit, In the Hour of Chaos. En daar staat een duet op met Norah Jones. Hier is het, Really Real.

Zo, dat zijn er nogal wat. 992 arguments. The OJ's. Het is niet te geloven, maar de notenkrakeropgave is inmiddels al veelvuldig geraden. Ik zie het hier in de app. Als je de sleutelhanger in de wacht wilt slepen, dan moet je even bellen zometeen. 0800 3000 555. Ik ben alleen op zoek naar de titel, oké? Okay?

Ja, fijne versie ook, hè? 0800 3000 555 als jij de titel weet van deze evergreen. Artiest mag ook, maar dat hoeft niet. Nog één keer dan. Allee.

0: verdienen.
1: Krijg je nou wat?
0: Nou, dan kunnen we ook zo een... Oh, wacht, er gaat iets gebeurd nu. Flikkert het als een kerstboom. Hallo? Met wie spreek ik?
2: Hoi. Ja, mijn man Marcel had de horen erop gegooid. Hij wilde toch niet bellen.
0: Oké. Ja. Nou, jullie zijn er doorgekomen. Mirakel, vertel het maar.
2: Ja, a little less conversation. Ja. Dat is
0: Hey Bernadette.
3: Geef mij de schuld. Ja.
0: Wat gezellig allemaal. Okay. Hey, hartstikke bedankt. Jullie krijgen een sleutelhangertje. En is het oké als wij
3: de goeie mix... uitzending.
0: Ja, dank je. Ik ga gewoon de mix draaien van Junkie XL. Daar zit zo lekker veel swing in. Blijf aan de lijn. Komt-ie.
3: Doei. Hoi.

bijnaam trouwens van de oprichter van de band, Bill Curtis. En hij was toen, 1977, al een zeer gerespecteerde sessiedrummer. En een van zijn allereerste opnames, die hoor je nu op de achtergrond. Dit is What a Piece van Puccio en his Latin Soul Brothers uit 67. Bill Curtis is er nog. Hij is 75 jaar inmiddels. Speelt nog steeds de pannen van het dak. We stuiven door met Rob de Nijs. In 2010 is hij afgereisd naar Louisiana samen met Daniel Lohuis. Heeft daar een compleet Roots-album opgenomen. En je kan dat horen, hè, aan de akoestiek en alles. Hier is de titeltrack Eindelijk Vrij.

0: Samen Max.
1: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
2: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
3: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Woehoe! Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus, maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
5: Diabetes of prediabetes? Het meten van uw glucose is dan erg belangrijk. Bestel al uw diabeteshulpmiddelen veilig online op diabetesmagazijn.nl.
6: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
7: 3-sterren-slot.
6: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
5: Voor 11 uur besteld is morgen al in huis. Diabetesmagazijn.nl.
8: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
9: Door de zwaarste aardbevingen in meer dan 100 jaar zijn tienduizenden mensen in Venezuela in 1 klap alles kwijtgeraakt. Er is een schreeuwend tekort aan drinken, eten en aan veilige slaapplekken. Mijn naam is Benoît de Grieze, directeur van Stichting Vluchteling. En ik vraag om jouw steun. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
10: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
11: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
10: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
11: De fietsonderbroek van Bikeboxer, ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
12: Reizen is vrijheid ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Wil jij altijd online zijn op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. En dat al vanaf 2,50. Reis slim met Golden eSIM.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Download de app of ga naar goldeneSIM.com. Reis slim met Golden eSIM.
2: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
3: 8 uur zit Van der Linde met het NOS-journaal. 200 bewoners van de Heesterbuurt in Den Haag moeten hun huis uit na de vondst van een drugslab. Er werd zo'n 1000 liter aan chemicaliën gevonden. Omwonenden worden vanavond ergens anders opgevangen. Het is onbekend of ze vandaag nog terug naar huis kunnen. Het lab werd ontdekt na een melding van stankoverlast. Eenmaal binnen vond de politie een man die uitgleed en in een substantie viel. Hij is aangehouden en naar het ziekenhuis gebracht. In en rond Den Haag rijden de rest van de avond geen bussen meer. Volgens vervoersbedrijf HTM is er een ernstig mankement ontdekt bij een aantal van de bussen. Uit voorzorg zijn ze daarom allemaal uit de dienstregeling gehaald. HTM zegt het vervelend te vinden dat reizigers vanavond niet meer met de bus kunnen, maar dat het oplossen van het mankement prioriteit heeft. Wat het technisch mankement inhoudt, is onbekend. In verschillende steden in het noordoosten van de VS is het waarschuwingsniveau verhoogd vanwege de slechte luchtkwaliteit. Die is het gevolg van de natuurbranden in Canada en Amerika. Dat meldt het aardobservatieprogramma Copernicus. De waarschuwing geldt onder meer voor New York, Philadelphia en New Jersey. In die laatste stad zullen zondag zo'n 80.000 mensen de finale bijwonen van het WK voetbal in een open stadion. Waarschijnlijk wordt de rook in het gebied de komende dagen wel wat minder dik. Ook wordt er zaterdagavond en zondag regen verwacht. De 13e etappe in de Tour de France is gewonnen door de Zwitser Mauro Schmidt. Hij won het in de sprint van de Colombiaan Harold Tegada. De Brit Tom Pidcock werd derde. Het is voor Schmidt zijn eerste ritzege in de Tour de France. Tadej Pogacar blijft klassementsleider. Hij heeft een voorsprong van 3 minuut 36 op Jonas Vingegaard. Het weer, vanavond wat opklaringen, maar in de nacht wordt het bewolkt. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen begint de dag bewolkt, later soms wat zon, bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De avond van 5. Jeroen Snel.

Leicester Square, waar ik toen naar de musical ging. Mamma Mia is toch iets wat je nooit vergeet. Vrolijk nummer trouwens. Maar de tekst is minder leuk, want het gaat over liefdesverdriet en de pijn van het loslaten van iemand die je eigenlijk niet wil verliezen.

Ja, het is weer vrijdagavond. Hè. Fijn dat je luistert. De avond van 5. Rob en ik zijn bij je tot 11 uur. Met hopelijk een goed gesprek. We spelen Wat mis je. Altijd leuk. En sowieso 3 uur lang de lekkerste muziek en de beste evergreens. En zo luiden wij dit weekend in. Ja, we zitten zo'n beetje halverwege de zomer, hè? De zomer van 26. Nou, het belooft ondanks iets lagere temperaturen toch mooi weer te worden. Dus ik hoop dat je van dit weekend kunt gaan genieten. Zomerse sferen trouwens ook in de muziek. Veel nummers uit favoriete vakantielanden. Zoals deze van Julien Clerc uit 1987. Hier is Hélène.

0: Voor Bluff is Holiday in Spain niet zomaar een nummer. De Zeeuwen zijn al jaren fan van Counting Crows. Wanneer het verzoek komt om samen met hen een Nederlandstalige versie van Holiday in Spain van Counting Crows op te nemen, hoeven ze eigenlijk niet lang na te denken. De Amerikaanse band heeft op dat moment al wereldwijd naam gemaakt, maar echt doorbreken in Nederland wil het nog niet. En vandaar dat het idee ontstond om samen met een populaire Nederlandse band samen te werken. Nou, en dat werd Bluff. Ruimschoots kwart over acht. We gaan het even hebben over, nou, vroeger noemden we hem wel de rattenvanger. En misschien ken je dat verhaal wel van de rattenvanger van Hamelen, al bijna 750 jaar oud. Nou, vandaag de dag noemen we de rattenvanger een ongediertebestrijder. Terwijl de stad slaapt, trekt ongediertebestrijder Arjan Leentjes de nacht in, gewapend met een luchtdrukwapen, een warmtecamera en sowieso een scherpe blik, gaat hij op zoek naar ratten op plekken waar de meeste mensen liever niet alleen 's avonds rondlopen. We zijn benieuwd naar zijn verhaal. Ik zeg goedenavond, Arjan.
1: Ja, goedenavond. Dat is nogal een intro.
0: Ja, mooi, hè? We doen ons best. Ja, waarom speelt jouw werk zich nou voornamelijk in de avond in het donker af?
1: Ja, sowieso zijn we verplicht om tussen zonsondergang en zonsopgang pas te schieten. En ja, die tijden komen de ratten de holen uit en gaan ze op zoek naar voedsel enzovoort. Ja, overdag zie je ze niet.
0: Nee, je zegt te schieten.
1: Ja.
0: Je schiet ze dood, of?
1: Ja, dat doe ik wel mijn best voor, ja. Ja,
0: dat klinkt, ja.
1: Ja, het klinkt misschien alsof ik een beetje bedoeld, maar in principe is de techniek zo goed dat je eigenlijk niet mis kan schieten. Je schiet met een richtkijker op je wapen die de afstand meet en dan zegt van joh, ja, daar moet je schieten. Ja,
0: dus zoals we vroeger rattenvanger zeiden, die term gaat echt niet meer op.
1: Nee, we gaan er niet achteraan. Ik heb zeker geen fluitje.
0: Nee. Ik zag ook ergens een foto van jou met een indrukwekkend geweer inderdaad, met een soort nachtkijker erop.
1: Ja, dat is een nachtkijker, die een lichtversterker noemen ze dat. Dus die de kleine beetjes licht die je nog eens versterkt en daar een mooi nachtbeeld van maakt. Is het echt heel erg donker en ik heb geen licht, dan komt daar een infrarood lamp bij.
0: Ja.
1: En die zorgt voor het licht.
0: En hoeveel ratten vang je per nacht?
1: Ja, het ligt er het liefst zo min mogelijk natuurlijk, want dan doen we ons werk goed. Maar ja, een beetje rattenavondje zit je door 140, 50 ratjes.
0: Ja, en die kadavers neem je mee, of?
1: Ja, het ligt er aan waar je bent. Kijk, als je bij een boer bent en zegt van, oh, we doen dat maar in een emmer of zo, dat doe ik morgen wel. En dan liggen ze in de sloot en zijn ze overmorgen weg.
0: Ah, ja.
1: En er zijn bedrijven, ja, daar moet je ze afvoeren. Nou ja, dan breng je ze of naar een depot of de rendak, die komt ze ophalen als het heel erg veel is.
0: Ja, en ben je dan iedere nacht op een andere locatie?
1: Nee, nou ja, iedere nacht. Meestal is het 2 of 3 weken achter elkaar.
0: Oh, op dezelfde plek?
1: Ja, en dan één keer in de week.
0: Ja.
1: Dus dat evolueert een beetje.
0: Ja. Maar blijven die ratten dan toch niet terugkomen?
1: Tuurlijk blijven ze terugkomen.
0: Want er zal een reden zijn natuurlijk.
1: Getalen.
0: Ja, oh ja. Ja.
1: Ja, je moet het zien als een bestrijding. En niet, ja, dat is een rattenclaim. Alleen, nou ja, wij schieten ze. Dat is iets effectiever.
0: Ja, ratten zijn volgens mij best wel overal, hè?
1: Ja, tegenwoordig helemaal overal. Ja. In de stad is iets overal.
0: Ja, ja.
1: En er worden alleen maar meer. Ja. We mogen als bestrijders geen gif meer gebruiken. Tenminste, we mogen gif gebruiken, maar dan moet je helemaal documenteren. En aan een aantal voorwaarden voldoen. Dat kunnen we, dat mogen we wel.
0: Ja.
1: Ja, daardoor wordt ook minder gif ingezet.
0: Ja, ja, en heeft het nou te maken toch met huisvuil wat op straat staat in plaats van in een container?
1: Dat was vroeger ook zo, hè. Dat is niet echt veranderd. Het is niet echt dat mensen meer vuil op straat gooien. Het is nu alleen meer in zakken.
0: Ja, maar wat is er dan veranderd dat die ratten het aantal wel toeneemt?
1: Ja, sowieso omdat we niet mogen bestrijden met gif.
0: Nou, dat is
1: het
0: toch.
1: Wel meer leven, er is meer stad, er is minder buiten, minder natuur.
0: Ja.
1: Ja, ze bouwen overal maar raak. Ja, dan kunnen die beestjes ook nergens leven. Dus ja, dan gaan ze tussen de huizen lopen.
0: Ja,
1: dat is het vuil.
0: Ja. Heb je ook wel eens hele bijzondere dingen meegemaakt die je echt nooit meer vergeet?
1: Nou ja, ik heb niet echt bijzonder. Ik heb wel één ding wat ik nooit meer vergeet. Als een rattenjager, en je doet het officieel volgens de officiële weg, moet je de politie waarschuwen als je gaat rattenjagen.
0: Ja.
1: En je gaat van die, ah, oh, is goed, ja, we komen misschien wel even kijken. En, ja, ze komen vaak wel even kijken.
0: Meer voor de gezelligheid of zo? Of?
1: Ja, meer voor de gezelligheid kijken wat je doet en ja, met je wapen. Maar een van die keren was ik een keer vergeten de politie te bellen. En toen stond ik op een gemakje te schieten en op een gegeven moment vier politieauto's om mij heen met schijnwerpers erop en al politie. En,
0: alsof je ja, grote terrorist
1: ging,
0: was.
1: Dat ging door, dat hou je niet meer tegen. Als het eenmaal in die gang is, dan hou je het niet meer tegen. Dus dan laat je dat er over je heen komen. Nou, ja, handboeien om, op je knieën, achter de politieauto, tot en met.
0: Wat zei je? Ik ben ongedierte bescheiden.
1: Ja, dat kan je zeggen, maar dan hebben ze toch geen baat meer. Want ze moeten hun routine afdoen.
0: Ja.
1: Dus op een gegeven moment een kwartiertje later, van ja, nou, ze zeggen, maar wat kom je doen, waar heb je een wapen? Ik zei, nou, ik kom hier rappen, ja, kijk maar voor de auto, er liggen er vijf.
0: Oh ja.
1: Nou oké, okay. Je bent in ieder geval wel officieel aangehouden, dus ja, of je gaat mee naar het bureau, dan wil je daar los vrijlaten, of de officier van dienst mag komen.
0: Oh.
1: Nou, weet je wat? Laat die man maar even lekker hierheen komen dan. Dus,
0: en zo geschieden.
1: Twee was die man uit zijn bed getrokken.
0: Och, ook chagrijnig.
1: Dus dat vergeet ik niet meer.
0: Nee.
1: Altijd even de politie bellen.
0: Mooi verhaal. En inderdaad, nu vergeet je nooit meer de politie op voorhand te informeren natuurlijk.
1: Ja, ik kan beter dat ze het weten.
0: Ja, moet je nou vannacht weer op pad of heb je even vrij?
1: Nee, ik heb wel eventjes vrij. Ik heb even de laatste week even wat minder. Ja, de andere mensen die ik inzet om ratten te jagen. Dus.
0: Ja.
1: Doe andere dingen erbij.
0: Nou, bijzonder beroep heb je, Arjan.
1: Ja, leuk.
0: Ja,
1: ja, ik vind het leuk.
0: Jij vindt het helemaal goed. Ik wens je veel succes en een goede vangst de komende tijd. En het is gewoon toch ongedierte. Dus ja, het is niet goed.
1: Nee, het blijft ongedierte. Maar ja, kijk, de een zit een klemmetje en de ander die vraagt ons. En dan is het iets effectiever.
0: Ja, nee, zo is het. Ik wens je een goed weekend en bedankt voor je toelichting.
1: Dankjewel.
0: Arjan Lentjes.
1: Fijne uitzending nog.
0: Oké, dank je. Joe.
1: Hoi.

0: By You. Nummer is net uit en vorige week stond hij nog in de Johan Cruijff Arena. Zo'n 50.000 mensen waren afgekomen op zijn enige concert in de Benelux. Lekker ouderwets, Benelux. En tijdens de nummers Forever After All en Better Together leken er zelfs twee succesvolle huwelijksaanzoeken plaats te hebben gevonden daar in de arena.
1: Wat mis je?
0: Bijna 8:30. Het is tijd om het fragment te laten horen van Wat mis je? We gaan het spelen. Want wat is er nou lekkerder dan op vrijdagavond gewoon de Evergreens zelf mee te zingen? En ik zou zeggen, vooral als ze Nederlandstalig zijn, want dat is ook vanavond het geval. En dat helpt natuurlijk enorm. Ik laat je fragment horen. Weet jij hoe de tekst verder gaat? Laat het dan even weten op de app van NPO Luister. Dus maak de tekst af. Laat het achter op de app van de NPO luisteren. En wie weet bel ik je over een drie kwartier in de uitzending en ga wat spelen. Geef je dan het goede antwoord, dan win je zomaar die hele leuke avond van vijf waterfles. Dus wat mis je na dit fragment? Ja, nou die is makkelijk. Zelfs Rob die kent het.
2: Ja, ik ga hem dus niet zingen nu, maar ja.
0: Henk Westbroek, het goede doel.
2: Ja, dit is voor mij een inkoppertje dit.
0: Ja.
3: Eén keer trek je de conclusie.
0: Ja, nou, laat het even weten via de app van NPO Luister. Wie weet spreken we je over drie kwartier in de uitzending. Rob gaat je dan bellen. Voor nu Creedence Clearwater Revival en The Bad Moon Rising uit 1969.

0: Beyond, be foolish, be happy. Nou, dat is een leuk advies uit 1968 van The Tams. Daarvoor de Starlight Vocal Band, Afternoon Delight uit 76. Ja, sommige liedjes zijn zo persoonlijk geschreven dat iedereen zich er wel in herkent. Nou, dat is precies wat Graham Nash probeert te bereiken met Teach Your Children. Het nummer schrijft hij vanuit zijn eigen ervaringen, want zijn relatie met zijn vader is niet altijd eenvoudig geweest, omdat hij in de gevangenis zat. Nou, toch gaat het lied uiteindelijk over iets veel groters: hoe ouders en kinderen van elkaar kunnen leren.
1: I'm telling you this though, when I first did it, it sounded like Henry VIII. Right?
2: Right, right.
1: Stephen heard the song, he said, don't ever play it like that again.
2: But you say when you originally wrote that song, it was eerie and slow.
1: Yes, and very English, and you who are on the road. It's like very English, right?
2: And Stephen was the one who said, make it a country song.
1: Not only that, but he turned it into the hit that it became.
0: Ja, even snel vertaald. De eerste versie van Teach Your Children klinkt als een Engelse volkszong. Maar wanneer Stephen Stills er een country ritme onder zet, dan wordt het toch de hit die het op dit moment is. En dat blijkt echt een gouden zet. In de studio leert Nash het lied binnen één dag aan de rest van de band. En op dat moment komt eigenlijk in niemand van hen op dat dit een absolute klassieker zou kunnen gaan worden. Ze vinden het gewoon een leuk liedje om samen te zingen. Pas jaren later krijgt Graham Nash het besef hoe bijzonder het is als duizenden mensen de tekst woord voor woord meezingen. En voor Nash krijgt de boodschap van het nummer nog meer betekenis als hij in een kunstgalerie loopt en daar twee foto's naast elkaar ziet hangen. Eén foto van een kind met een speelgoedhandgranaat en een andere foto met een portret van een Duitse wapenfabrikant. En op dat moment realiseert hij zich opnieuw waar Teach Your Children eigenlijk over gaat. Want zo zegt hij, als wij de volgende generatie geen betere manier leren om met elkaar om te gaan, verandert er nooit iets en zijn wij verloren. Crosby, Stills, Nash en Young, Teach Your Children uit 70.

Friday, I'm in love. Nou komt dat even goed uit. Je hoorde The Cure uit 1992. En dit is Genesian. En natuurlijk Fly Too High uit 1979.

0: Zaterdagochtend komen ze langs. De sterren van toen en nu.
1: Berry, hey, goedemorgen.
2: Hallo, goedemorgen.
1: Anita Meijer, gefeliciteerd.
3: Dankjewel.
1: Eva de Rover.
4: Goedemorgen.
1: Boudewijn de Groot.
5: Goedemorgen, Felix.
1: Oscar Harris. Goedemorgen.
6: Hey, goedemorgen.
0: Elke zaterdag tussen 10 en 12 een goedemorgen. Dankzij FM op 5 met Felix Murders en
7: Jacqueline uit Loon op Zand.
0: NPO Radio 5.
7: Adieu.
0: Met de beste evergreens.

0: me hables, Juan Pardo.
1: No me hables.
0: Tegen zoiets, no me hables, als praat niet tegen me.
1: No me mientas que
0: no. Nou, dat doe ik ook even niet. We gaan eruit voor het nieuws. Tot zo.
2: Kinderen in Zuid-Soedan gaan met een lege maag naar bed en groeien op met angst. Hier vechten gezinnen elke dag om te overleven. Oorlog, geweld en extreme weersomstandigheden zorgen voor honger, verlies en trauma. Daarom komt EO Metterdaad in actie. We geven voedselhulp aan gezinnen die honger lijden en we helpen boeren met zaaigoed en training, zodat zij weer zelf voedsel kunnen verbouwen. Daarnaast bieden we kinderen onderwijs, een veilige plek om te spelen en hulp om hun trauma's te verwerken. Helpt u mee? Ga naar metterdaad.nl/Zuid-Soedan.

0: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
1: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad. Struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
2: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
1: Bewonder ook de 72 indrukwekkende gebrandschilderde ramen in de Sint-Janskerk.
4: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
5: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de roman Opaal van Eleanor Buchanan. Het eerste deel van de nieuwe serie Dochters van de Oceaan. Vol familiegeheimen en onverwachte liefdes. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
4: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
5: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
6: Nu op NPO Luister de podcast Zwijgen aan Zee. Volgens mijn opa zijn er 3 Katwijkse vissers vermoord op zee.
7: Klinkt als een soort spookverhaal.
8: Ja, dat is nog gebeurd.
6: Maar de rest van het dorp wil het er niet over hebben. In een bizarre zoektocht van 3 jaar ontdekte ik waarom. Ontdek de podcast Zwijgen aan Zee in de gratis NPO Luister-app.
9: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
10: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
11: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
12: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
13: Oké.
12: Social Deal, deals die je niet mag missen.
14: Verlies het niet. Je vermogen om geraakt te worden. Ook als het geweld en het onrecht in de wereld je overweldigen. Blijf je openstellen voor je naaste in nood. Want wat jij doet, heeft betekenis. Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
15: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
14: Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
16: Bij Simpel maken we een vuist om je meer voor minder te geven. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
17: Meer voor minder. Simpel.
18: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
19: Oh, weer een muis.
18: En samen spelen.
19: Kom maar. Ja.
18: Au. En verzekerd zijn.
19: Oh ja, verzekering.
18: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
20: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
18: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
20: Nu bij Dirk. Grand Italia Sugo Casa. 1,69. Goeie prijs.
21: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
22: 9 uur, Sit van der Linde met het NOS-journaal. In het midden van China zijn meerdere mensen omgekomen bij een aardverschuiving. Er zijn zeker 8 doden en 34 anderen worden vermist. De aardverschuiving was aan de rand van de miljoenenstad Chongqing. Een berghelling ging schuiven, waardoor grote rotsblokken naar beneden kwamen. Meerdere gebouwen zijn daardoor ingestort. Meer dan 1000 mensen werden geëvacueerd. Hulpverleners zijn nog op zoek naar overlevenden onder het puin. De oorzaak van de aardverschuiving is niet bekend. In een woonwijk in Den Haag is een drugslab gevonden. De chemicaliën zijn mogelijk gevaarlijk. Daarom moeten zo'n 200 buurtbewoners hun huizen uit. Het lab werd ontdekt na een melding over stankoverlast. 1 persoon is aangehouden. De politie in Suriname is op zoek naar een man die uit zijn cel is ontsnapt. De vermissing kwam vanochtend aan het licht. Volgens Surinaamse media waren er geen sporen van uitbraak gevonden in het cellenhuis in Paramaribo. De politie verhoort ook eigen medewerkers die nachtdienst hadden. De 58-jarige Colombiaan zat vast in een groot onderzoek naar drugshandel in de binnenlanden. Zuid-Amerikaanse drugskartels gebruiken Suriname vaker als doorvoerland voor drugs. Stellen van hetzelfde geslacht in Polen krijgen toch niet de mogelijkheid om een samenlevingscontract aan te gaan. De president heeft een wetsvoorstel daartoe gevetoed. Dat terwijl premier Tusk en het parlement wel willen dat de wet er komt. Stellen van hetzelfde geslacht zouden er rechten mee krijgen over woningbezit en toegang tot elkaars medische gegevens. De conservatieve president Navrovsky vindt dat het voorstel te veel op een huwelijk lijkt. De president gebruikt vaker zijn vetorecht om plannen van de regering Tusk te dwarsbomen. Het weer, vanavond wat opklaringen, maar in de nacht wordt het bewolkt. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen begint de dag bewolkt, later soms wat zon, bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van 5. Jeroen Snel.

nog enige twijfel, want wie zou nou zo laag kunnen zingen? Nou, Root Pointer die zegt, geen probleem, are you kidding me? I'll do the low part. Luistert de avond van vijf. Ja, straks gaan we helemaal los natuurlijk. Valt mee hoor. Maar we gaan wel los in de Friday Night Fever. Zo rond 9:30 gaat onze dansvloer open voor jouw dansplaat. Ik zou zeggen, laat ons maar weten op welke plaat jij in het verleden helemaal los ging op vrijdagavond, de Friday Night Fever. Ja, misschien was dat wel in de plaatselijke discotheek met een paar lampen aan het plafond. Of misschien wel jouw klasseavond van je middelbare school. Ik herinner me dat nog wel. Dan brachten we zelf apparatuur mee en een paar discolampen. Leuke tijd was dat. Nou, ik zou zeggen, geef je favoriete dansplaat door via de app van NPO Beluister. Verder spelen we straks Wat mis je? Je liet in het vorige uur al de opgave horen van het goede doel. Ik ben benieuwd wie straks uit de hoge hoed van Rob komt. En ja, voor nu natuurlijk heerlijke muziek. 1974 was het jaar voor People Gotta Move van Gino Vannelli. Later nog eens gebruikt in de reclame voor de ANWB. Zo liet de reclame zien hoe de gele rijders op de weg mensen hielp om weer door te kunnen bij pech of problemen. Gino Vannelli dus. People Gotta Move.

0: Ja, we hadden je gewaarschuwd. Lekker veel zomerse muziek op deze zomeravond. Ja, en Sunny is misschien wel de bakermat van alle zomerhits, hoor. Origineel van Bobby Hebb. En dit was de versie van kort daarna, hetzelfde jaar, 1976. Georgie Fame en trouwens die van Boney M. Dat blijft misschien stiekem toch wel mijn favoriet. Als jullie me nou even aanvragen voor de Friday Night Fever, kunnen we hem draaien. Maar dat is wel een beetje veel gevraagd. Het is 13 over 9.
1: Wat mis je?
0: We gaan spelen Wat mis je. Zo'n uur geleden lieten we een fragment horen. En nu is het tijd om het liedje af te maken. Ik heb Mattie aan de telefoon. Dag Mattie.
2: Goedenavond.
0: Waar bel je vandaan?
2: Uit Grauw.
0: Uit Grauw. Dat is
2: Friesland,
0: ja. Hè? Hoe is het daar vandaag?
2: Ja, heerlijk. En morgen begint het scootjesfilen in Grauw. Dus,
0: wat leuk.
2: Ja.
0: Wordt wel heel druk dan, of niet?
2: Dat is heel druk. Ja, ja. Heel druk bezocht en heel gezellig.
0: En ga je kijken?
2: Uiteraard.
0: Is het vlakbij voor jou, loopafstand? Of?
2: Nou, op de fiets even mee. Dan kun je over het meer kun je het goed zien.
0: Ja, en dan ga je echt de wedstrijd volgen ook.
2: Ja.
0: Komt het nog op tv? Ja, ik denk bij Omroep Friesland wel, hè?
2: Ja, dat komt wel op tv en bij Omroep Friesland.
0: Max
2: ja.
0: heeft het ook wel eens gedaan, volgens mij. Dat ze het ook uitzonden, maar... Leuk. Ja. Nou, het weer belooft redelijk goed te worden. Niet zo super warm. Ik hoop dat de wind gunstig is. Voor de scootjes.
2: De wind is gunstig morgen. Ja.
0: Ja. Oké, nou leuk je even aan de lijn te hebben. Ja, we spelen Wat mis je. Een uur geleden hoorde je de opgave. En toen dacht je van, ik weet het antwoord wel.
2: Ja, ik typ helemaal dat couplet in.
0: Oh, nou, dat heb ik gezien.
2: In dit geval.
0: Ja, nou, ik laat het fragment nog één keer horen, Mattie. En ik zou zeggen, zing gewoon even mee, of niet?
2: Nou, dat weet ik niet.
0: Mensen zeggen altijd nee en dan gaat het toch vanzelf. Wist je dat?
2: Oké.
0: Komt ie aan.
2: Misschien.
0: Ja, misschien. Komt ie aan.
3: Eén keer trek je de conclusie.
2: Vriendschap is een illusie.
0: Ja. Bijzonder liedje, hè? Vriendschap, het goede doel.
2: Ja.
0: Ja. Klopt. Draai je het vaak? Luister je het graag?
2: Nou, ik ben veel op de fiets weg en dan heb ik Spotify-lijsten. En die draai ik dan op mijn oortjes. En daar staat onder andere het goede doel bij.
0: Ja, ja, leuk. Ik laat nog even het antwoord horen.
3: Vriendschap is een
0: heel goed gedaan dus, Mattie. En je zegt Spotify-lijsten. Is een lijst die je zelf samenstelt met je favoriete muziek.
2: Ja.
0: En heel af en toe komt er nog een liedje bij, of...
2: Ja, ik heb hier een boekje liggen en dan schrijf ik op wat ik leuk vind. Ah. Wat ik hoor op Radio 5.
0: Ja, hier.
2: En zo af en toe ververs ik die lijst. Ja.
0: Wat leuk. Nou, vriendschap staat in jouw lijstje. En het levert je vanavond een waterfles op van de avond van 5.
2: Super.
0: Gefeliciteerd daarmee. Ik zou zeggen, we gaan hem draaien. Uiteraard Vriendschap, 1983 alweer.
2: Ja.
0: Het goede doel met Henk Westbroek, Henk Temming. Een fijne avond en blijf even hangen. Rob, die gaat jouw gegevens noteren, Mattie.
2: Ja, jullie ook een fijne avond.
0: Veel succes en morgen en plezier morgen met scootjesfielen.
2: Dankjewel.

Melody Ryan. Haar nieuwe nummer. Glas half vol. Ze zegt, ik probeer altijd positief te zijn en ik wil er dan ook altijd voor zorgen dat het glas half vol zit. Ze zegt ook, mijn nieuwe nummer Glas half vol is een badass girl power nummer geworden. Ik ben ook dit keer weer een leuk dansje erbij. Kijk eens aan. En dat heb ik samengemaakt met een dansgroep uit mijn hometown IJsselstein. Leuk, Melanie. We gaan naar Amerika. The American Pie, 72, Don McLean. Oh.

People Got To Be Free, 1968, The Rascals. En als het in 68 verschijnt, is Amerika een schok door moord op Martin Luther King en Robert Kennedy. The Rascals, de bandleden Felix Cavalier en Eddie Brigatti, ze reageren met een nummer dat eigenlijk één simpele boodschap heeft. Mensen willen vrij zijn. People got to be free. De platenmaatschappij ziet zo'n uitgesproken boodschap eigenlijk niet zo zitten. Bang dat de carrière van de band kapot zou worden gemaakt. Maar de heren blijven doorzetten. En zodoende draaien wij het nummer 58 jaar later hier nog steeds op NPO Radio 5. Het is 9:30 precies. Ja, we gaan terug naar de dansvloer van vroeger. En daar hebben we jouw hulp bij nodig. Want op welke plaats ging jij helemaal los? Op welke plaats schuifelde je wellicht voor het eerst met je toenmalige vriendje of vriendinnetje? En misschien was je sowieso geen danser en stond je gewoon liever in een hoekje met een drankje een beetje te genieten. Dat kan ook natuurlijk. Maar ongetwijfeld heb je toch goede herinneringen aan die tijd. Ongetwijfeld heb je een favoriete dansplaat of schuifelnummer. Ik zou zeggen, laat het ons weten via de app van NPO Luister. En wie weet komt jouw nummer straks voorbij. Jaren 80, 90, dat waren toch wel de periodes. Nou, 1981, Let's Groove, Earth, Wind & Fire.

0: Kijk, zo komen we in de stemming. Let's groove, dat doen we dan ook. Met Earth, Wind and Fire. Wij hebben Ellie aan de lijn. Dag Ellie, goedenavond.
1: Goedenavond met Ellie.
0: Je komt uit Middelburg en je bent nu in Veren.
1: Ik ben aan het werk. Ik ben in Veren aan het werk op de sluis.
0: Ah, ben je sluiswachter misschien?
1: Ik ben sluiswachter, ja, dat klopt, ja.
0: En een drukke avond met veel bootverkeer?
1: Nee hoor, het is niet zo heel erg druk. Nee hoor. Er komt niet vooral wel een zeilschip binnen. Oh, en die gaat zo meteen naar Middelburg toe.
0: Oh, laat ze even NPO Radio 5 opzetten. Nee, hoeft niet. Maar hoor eens, ik las toevallig gisteren dat de sluizen minder vaak open gaan vanwege de droogte. En dat de waterstand dan een beetje gelijk blijft of zo.
1: Nee, maar dat is alleen op de rivieren natuurlijk. Ah. Wij zitten eigenlijk door middel van het kanaal rechtstreeks
0: op de zee.
1: Aan de Westerschelde, aan de zee.
0: Ja,
1: dus
0: ja.
1: Bij ons is dat wat minder moeilijk.
0: Ja, ik snap het. Nou, op de achtergrond draai ik een nummertje van jou. Dat is Disco Inferno van de Tramps. Ja. En dat nummer had je aangevraagd.
1: Ja, dat klopt. Dat is toch schitterend?
0: Ja, want waarom is dit zo'n favoriet van jou?
1: Nou, ik ben helemaal gek van de Bee Gees. En Saturday Night Fever, daar stond hij op.
0: Ja.
1: En ja, het is dan niet de Bee Gees, maar het is wel een nummer wat dan ook automatisch meegaat, hè?
0: Ja, want Saturday Night Fever, de film, die kwam in 1977 uit. En zij maakte gebruik van het nummer Disco Inferno van een jaar daarvoor uit 1976.
1: Ja, klopt.
0: Zo is het. Nou, hartstikke leuk, Ellie. Ik zou zeggen, werkt ze nog vanavond?
1: Ja, ik wacht nog tot 10 uur.
0: Oké, nou, dat schiet op. 24 minuten te gaan, joh.
1: Ja.
0: En alvast een heel goed weekend. Ik vond het leuk je even aan de lijn te hebben gehad. En goede reis terug naar huis in Middelburg zo.
1: Dankjewel voor het bellen. Was even leuk om je te horen.
0: Nou, hartstikke leuk. En jij bedankt, Ellie. Fijne avond.
1: Is goed. Dankjewel.
0: En geniet van de muziek. Bye bye.
1: Dankjewel. Bye bye.
0: 76 dus voor The Tramps en Disco.

Don't Feel Like Dancing. Terwijl dat nou net wel de bedoeling was. De Sisser Sisters. Ze zijn ooit begonnen in 2000. En dit nummer stamt dan ook uit 2006. Nou, ik had een stiekeme hoop om Sunny te horen van Boney M. Lekkere dansplaat, toch? En dat is gelukt dankzij Brigitte. Heb jij nog een favoriete dansplaat uit jouw jeugd, jouw middelbare schooltijd, de klasavonden of jouw plaatselijke discotheek? Laat het even achter via de app van NPO Luister. Wie weet draaien we nog even voor 10 uur in de Friday Night Fever. Hier op

0: Je Everlasting Love, Sandra 1387. Het had niet veel hits, maar dit was er één van. Maar ik denk ook nog even aan Maria Magdalena. Uit 87 de Duitse Sandra met de cover van The Love Affair uit 68. Terwijl het origineel eigenlijk van een jaar eerder kwam van Robert Knight. Volgende verzoekje van onze vaste luisteraar Stefan uit Leiden. Zoals altijd heeft hij weer een berichtje achtergelaten met een voicemail.
1: Hey Joen, ja, ik heb wel een leuk feitje over de film Saturday Night Fever, waar je het net over had. Want wist je dat er een officieel filmvolg is gemaakt met John Travolta, weer als Tony Manero. Die film heet Staying Alive. Zit weer vol lekker liedje van de Bee Gees. Maar hierin zit ook Frank Stallone met Far From Over. En dat is geen toeval, want de film Staying Alive is namelijk geregisseerd door Sylvester Stallone. En zijn broertje, die mocht meehelpen aan de soundtrack. Ja, dus misschien wel lekker om die op te draaien in Friday Night Fever. Frank Stallone met Far From Over.
0: Hé, hey, wat leuke feitjes. Dankjewel, Stefan. Ja, Far From Over dus. We schrijven 1983 en de zanger Frank Stallone, broertje van. Wat leuk. Allemaal terug te vinden in de film Staying Alive. Het werd in ieder geval een wereldwijd succes. Met deze muziek zie je gewoon de beelden van Sylvester Stallone weer voor je.

Frank Stallone, Far From Over. We gaan nog één verzoekje inwilligen en die komt van Willem. En die heeft het over Gary's Gang en Showtime. Hij komt even op gang, maar dan voel je de beat en gaan we vanzelf de dansvloer op.

0: Friday Night Fever.
1: Ster. Vier eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaans en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysterieën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
2: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
1: 15 mysterieën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
2: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
3: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
4: Nu op NPO Luister, de podcast Zwijgen aan Zee. Volgens mijn opa zijn er 3 Katwijkse vissers vermoord op zee.
5: Klinkt als een soort spookverhaal.
6: Ja, dat is nog gebeurd.
4: Maar de rest van het dorp wil het er niet over hebben. In een bizarre zoektocht van 3 jaar ontdekte ik waarom. Ontdek de podcast Zwijgen aan Zee in de gratis NPO Luister-app.
7: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
8: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
9: Hans, alleen de prijs is anders.
10: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
11: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
10: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
0: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
12: 10:00 zit Van der Linde met het NOS-journaal. Bij een brand in Noorwegen zijn 100 woningen in vlammen opgegaan. Het vuur brak uit in de stad Drammen, niet ver van de hoofdstad Oslo. Honderden mensen zijn geëvacueerd en het vuur is nog niet onder controle, zeggen de autoriteiten. Als gevolg van de harde wind kan het vuur zich snel verspreiden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Een jongen van 15 heeft in Frankrijk 18 jaar celstraf gekregen voor het doodsteken van een onderwijsassistente op school. Vorig jaar stak de scholier de vrouw neer tijdens een tassencontrole bij de school ten noorden van Dijon. De controle was juist ingevoerd om wapens op school te voorkomen. Volgens Franse media toonde de jongen geen enkele empathie of spijt tijdens de rechtszaak. De straf van 18 jaar komt overeen met de eis van justitie. In het midden van China zijn meerdere mensen omgekomen bij een aardverschuiving. Er zijn zeker 8 doden en 34 anderen worden vermist. De aardverschuiving was aan de rand van de miljoenenstad Chongqing. Een berghelling ging schuiven, waardoor grote rotsblokken naar beneden kwamen. Meerdere gebouwen zijn daardoor ingestort. Meer dan 1000 mensen werden geëvacueerd. Hulpverleners zijn nog op zoek naar overlevenden onder het puin. De oorzaak van de aardverschuiving in China is niet bekend. Ajax heeft zich versterkt met de Braziliaanse spits Marcos Leonardo. De 23-jarige komt over van de Saoedische club Al Hilal en tekent voor 5 jaar. De Amsterdammers betalen net geen 20 miljoen euro voor Leonardo. Dat maakt hem de op 4 na duurste aankoop ooit voor Ajax. Leonardo maakte in de Saudi Premier League in 82 wedstrijden 48 doelpunten. Het weer, vannacht wordt het vanaf zee bewolkt. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgenochtend is het eerst bewolkt, daarna valt er plaatselijk regen. Met een beetje zon wordt het 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van 5. Jeroen Snel.

Let's get it on. Marvin Gaye. Die stem herkennen wij duizend in 1973. Geschreven door Ed Townsend. En hij schrijft het terwijl hij werkt aan zijn herstel van alcoholverslaving. En voor hem, voor Ed, gaat het dan oorspronkelijk ook over het oppakken weer van je leven en weer vooruitkijken. Maar wanneer Ed Townsend het laat horen aan Marvin Gaye, hoort hij er eigenlijk iets heel anders in. Gaye is dan net smoorverliefd geworden op Janice Hunter, die later zijn tweede vrouw zou worden. En deze nieuwe liefde inspireert hem om de tekst om te gooien en er deze love song van te maken. Welkom terug, fijn dat je luistert. De avond van 5, Rob en ik, we zijn nog bij je tot 11 uur. En straks weer een mooi naamplaatje. En heb je nou ook een liedje met een naam erin, in de titel, laat het ons weten. Via de app van NPO Luister natuurlijk. En wie weet draaien we jouw nummer met een naam in de titel een keer in de avond van 5 op een vrijdag. Laat het dus weten via de app van NPO Luister. Straks ook weer 2 voor de prijs van 1. En om welke artiesten dat gaat, vertel ik je zo. Nu eerst even terug in de tijd. We gaan naar Good Old Cliff Richard. Met Lucky Lips, origineel van de Amerikaanse R&B-zangeres Rick Brown uit 56. Maar de cover is misschien toch wel bekender. De cover van Cliff uit 63. Lucky Lips.

0: Snowy White. Natuurlijk Bird of Paradise. Mooie rock ballad. Beschreven 1984. En onlangs op 26 juni kwam zijn laatste studioalbum uit. The Finishing Touch. Dat is wel een mooie toepasselijke titel voor zijn finale album. Het markeert het emotionele afscheid van toch wel de legendarische Britse bluesgitarist van het grote podium. En ook zijn afscheid als studioartiest. Snowy White, oftewel Terence Charles White. 78 jaar is hij nu.
1: Welke muziek maakt jou vrolijk? 2 voor de prijs van 1.
0: Ja, straks in 2 voor de prijs van 1. Jij kent het gewoon, hè? Chic. De discoband uit de jaren 70, opgericht in 76 door gitarist Nile Rodgers en bassist Bernard Edwards. Samen vormden ze op een gegeven moment een geniaal producers-duo dat later ook nog muziek zou maken voor Sister Sledge, als ook Diana Ross. Maar straks gaat het dus om Chic. Welk nummer van Chic wil je graag horen? Ik zou zeggen, ga even opzoeken je platenkoffer of cd-kast. Wij draaien zo dit nummer, wat je nu al hoort, I Want Your Love. Maar welk nummer wil je graag daarna horen van Chic? En dan hopelijk misschien net even iets anders dan Le Freak, als u het goed vindt. Ik zou zeggen, laat je suggestie achter op de app van NPO luisteren. Wie weet komt jouw verzoekje voorbij straks in 2 voor de prijs van 1. Voor nu Harold Melvin en de Blue Notes. Een garantie tot aan de deur. Satisfaction guaranteed. Or take your love back.

0: ongelooflijk dat 60 jaar na dato de Rolling Stones nog steeds bestaan. Dat schrijft Martien op de app van NPO Luister. Nou Martien, zo is het. Jealous Lover, het is net uit de Rolling Stones. En ze hadden maar 1 maand nodig om hun nieuwe album Foreign Tongues te maken. Ongelooflijk. 11:08, de avond van 5. Het is tijd voor...
1: Naamplaatje.
0: Het naamplaatje van deze week komt van Toon van Poppel. Hij stuurde dit bericht via de app van NPO Luister. Luca was vroeger zo iemand die ineens voor de deur van mijn ouders stond met... Kom, we gaan even wandelen. En voor ik het wist waren we uren verder. En onderweg vertelde zij de allerbeste verhalen. Half serieus, half verzonnen. Waardoor ik eigenlijk nooit wist wat ik nou wel en niet moest geloven. Als ik dit nummer hoor... moet ik altijd denken aan die avonden met Luca. Was getekend, Toon van Poppel. En natuurlijk Suzanne Vega. Met Luca uit 87.

It's for you, Cilla Black, 1964. Geschreven door, en dat wist ik niet, John Lennon en Paul McCartney. Speciaal voor Cilla Black. En bij de opnames in die Abbey Road Studios is niet alleen George Martin, de producer, aanwezig, maar ook Lennon en McCartney zelf. Cilla herinnert zich later dat iedereen zich op een gegeven moment met het nummer ging bemoeien. Ze zegt, we maakten één opname en iedereen kwam er met suggesties. George wilde het zus, John wilde het zo en Paul wilde het weer op een andere manier. En zelf wist ze eigenlijk niet meer wat ze moest doen. Maar goed, het resultaat was er uiteindelijk met It's For You in 64. En dit vind ik toch wel een mooi nummer, hoor. De Puma's. Ze zijn weer bij elkaar, zeggen ze dan. Zij maakt het verschil in 2001.

0: people, people do. And if you take care of him, well, then maybe he'll take care of you. 'Cause all of the beautiful people do. And all the beautiful people too.
1: Arbeidsvitaminen op NPO Radio 5 is je dagelijkse programma.
2: Heerlijke muziek van alle jaren, van alle tijden, alle genres. Altijd genieten.
1: Doe ook mee en laat ons weten wat je favoriete muziek is. Onder de aanvragen verloten we wekelijks een fraaie digitale radio.
3: Elke dag van 9.

vervelen de Cats ooit? Denk het niet, hè? Scarlet Ribbons uit 69 en daarvoor Melanie. En Beautiful People, ook uit 69. Le vent nous portera, de wind zal ons meevoeren, vanuit het Frans vertaald van de rockband Nord Désir. Het gaat over de relativiteit van het leven, de vergankelijkheid en overgave. Het nummer is een soort poëtische overdenking, waarin wordt geaccepteerd dat de tijd alles heelt en meeneemt. En dat we moeten durven vertrouwen op het lot. 2001 voor Noir Désir.

0: Désir, Levon Portera. En Stefan die schrijft alleen jammer dat de zanger van Noir Désir zijn echtgenote vermoordde. Ja, ik lees het. Hij sloeg haar in coma in Vilnius, Litouwen. Het hotel. Terwijl ze zulke mooie muziek maakte in 2001. Wij gaan op ruimschoots 10:45 naar 2 voor de prijs van 1.
1: Welke muziek maakt jou vrolijk? 2 voor de prijs van 1.
0: Ik zei het al vanavond met Chic, opgericht in 1976. Door Nile Rodgers en bassist Bernard Edwards. Een zeer succesvol producersduo. Alhoewel, hun allereerste ontmoeting, dat was eigenlijk een regelrechte ramp. Bernard Edwards was een strak geklede conservatieve soulmuzikant. Nile Rodgers was een wilde ex-hippie met groen haar, die destijds dol was op jazz en ook op luidruchtig.

kant. Nile Rodgers was een wilde ex-hippie met groen haar die destijds dol was op jazz en nog op luidruchtige rock'n'roll muziek. En toen ze kennis maakten aan de telefoon over een eventuele samenwerking, was het Edwards die eigenlijk heel direct zei van: hey man, doe mij maar een plezier, gooi mijn nummer weg, dit gaat niets worden tussen ons. Pas toen ze later, enkele maanden later, elkaar weer ontmoeten, eigenlijk per ongeluk bij een betaalde klus, klikte het toch op muzikaal gebied. En zo werden ze onafscheidelijk. Tweede helft jaren 70 was Chic zeer bepalend voor de disco scene, maar helaas zakte hun populariteit begin jaren 80 in. De band ging uit elkaar, maar in de jaren 90 volgde een reunie. Totdat in 1996 het noodlot toesloeg toen Bernard Edwards na een optreden in Tokio plotseling overleed aan een longontsteking. 1996 dus. Nou, nu terug naar 1979. Het jaar dat I Want Your Love uitkwam. En daarna hoor je My Forbidden Lover, ook uit 79. En dat is de keuze van Nanine. Nanine, dank je wel daarvoor. Je hoort het dus na I Want Your Love. Hier is Chic.

Lekker toch wel, hè? Die late vrijdagavond. Chic met My Forbidden Lover. Chic in 2 voor de prijs van 1. Nou, dat was hem. De avond van 5. Het zit erop voor vandaag. Ik zou zeggen, geen zorgen. Maandag is Gerja er weer. En ook Bob is er dan weer. Bob van der Halve weer op een bijzondere plek. En de avond van 5 douche gaat dan weer aan voor Shower Power. Mocht jij voor dit moment nog geen genoeg krijgen van alle muziek, het is toch weekend, blijf dan lekker luisteren naar de NPO Radio 5 Muzieknacht, straks na 11. En of je nou aan het werk bent vannacht of je ogen toch dicht doet voor een welverdiende nachtrust, Rob en ik, we wensen je een hele fijne, rustige nacht toe. En je weet het, hè, waar je ook bent op deze wereld, wat je ook doet, er is altijd wel ergens een engel die over je waakt. En heel misschien ben jij een engel voor een ander. Dat kan ook. Eén ding is zeker, je bent niet alleen. Ik bedank je voor het luisteren. Ik bedank jullie weer voor alle mooie reacties. Hartverwarmend. En heel graag, wat mij betreft, tot volgende week vrijdag. Goed weekend. Bye bye.

0: EO, de omroep van geloof, hoop en liefde. NPO Radio
1: 5. Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
2: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
1: Nog niet helemaal dus.
2: Tja, die administratie. Toevallig tips?
1: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
2: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
1: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
3: Ster. Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
4: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
5: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
4: Beren goed, thanks, bo.
5: Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: En actie, olifant!
6: Nu op NPO Luister, de podcast Zwijgen aan Zee. Volgens mijn opa zijn er 3 Katwijkse vissers vermoord op zee.
7: Klinkt als een soort spookverhaal.
8: Ja, is nog gebeurd.
6: Maar de rest van het dorp wil het er niet over hebben. In een bizarre zoektocht van 3 jaar ontdekte ik waarom. Ontdek de podcast Zwijgen aan Zee in de gratis NPO Luister-app.
5: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
9: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
10: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
11: Dit is Foreign Tongues, het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
12: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
13: Als je Vodafone mobiel
14: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
13: krijg je tot wel €20 korting.
14: Elke maand weer.
13: En hoe meer data en snelheid,
14: hoe groter die korting.
13: Dat is One van Vodafone
14: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
2: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
15: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
2: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
15: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
16: Lekker energiek blijf je met VitaPro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitapro.nl.
17: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
18: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
17: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
19: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de ontroerende roman Alles voor de reis van Adriaan van Dis. Een aangrijpend boek over een onvergetelijke vrouw. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
11: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
20: 11 uur zit Van der Linde met het NOS-journaal. De VS heeft vanavond opnieuw aanvallen op Iran uitgevoerd, zegt het Amerikaanse leger. Het is de 7e dag op rij dat dat gebeurt. Amerika zegt dat het doel is om de militaire capaciteit van Iran te blijven verzwakken. Amerika viel de afgelopen nacht onder meer een marinebasis aan van de Islamitische Revolutionaire Garde bij de havenstad Bandar Abbas aan de Straat van Hormuz. Ook waren er aanvallen op bruggen in het zuiden van Iran. De VN noemde die onacceptabel. Iran viel vandaag in Kuwait een installatie aan waarmee drinkwater wordt gewonnen uit zeewater. De politie heeft een tweede verdachte aangehouden voor een drugslab dat vandaag werd gevonden in Den Haag. Vanwege de chemicaliën die binnen liggen moesten zo'n 200 omwonenden hun huis uit. Het lab werd ontdekt na een melding van stankoverlast. Eenmaal binnen vond de politie een man die uitgleed en in een substantie viel. Hij werd al aangehouden. Het drugslab is leeggepompt. Het is nog niet bekend of omwonenden vanavond weer terug naar huis kunnen. De expertisecentra voor post-covid-patiënten blijven een jaar langer open. Zorgminister Hermans zegt dat er nog geld over is en dat ze in ieder geval volgend jaar open kunnen blijven. De centra zijn ingericht om onderzoek te doen naar long-covid en naar mogelijke behandelmethodes. Naar schatting hebben 90.000 Nederlanders te maken met langdurige gevolgen van een coronabesmetting. Het kabinet vraagt ziekenhuizen en verzekeraars om uit te zoeken hoe de zorg voor post-covid-patiënten er na volgend jaar uit moet zien. Willem Holleder gaat naar een minder strenge gevangenis. Volgens zijn advocaat is dat besloten door de staatssecretaris. Er lagen al adviezen om de crimineel niet meer onder het zwaarste gevangenisregime vast te houden, maar zijn verblijf in Vught werd steeds verlengd. Tot nu, het is niet bekend naar welke gevangenis hij gaat en wanneer. In en rond Den Haag rijden geen bussen. Volgens vervoersbedrijf HTM is er een ernstig mankement ontdekt bij een aantal van de bussen. Uit voorzorg zijn ze daarom allemaal uit de dienstregeling gehaald. HTM zegt het vervelend te vinden dat reizigers vanavond niet met de bus kunnen, maar dat het oplossen van het mankement prioriteit heeft. Wat het technisch mankement inhoudt, is onbekend. Ajax heeft zich versterkt met de Braziliaanse spits Marcos Leonardo. De 23-jarige komt over van de Saoedische club Al Hilal en tekent voor 5 jaar. De Amsterdammers betalen net geen 20 miljoen euro voor Leonardo. Dat maakt hem de op 4 na duurste aankoop ooit voor Ajax. Leonardo maakte in de Saudi Premier League in 82 wedstrijden 48 doelpunten. Het weer, vannacht wordt het vanaf zee bewolkt. Het is niet kouder dan 14 graden. Morgenochtend is het eerst bewolkt, daarna valt er plaatselijke regen. Met een beetje zon wordt het 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
1: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
0: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
1: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
3: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terre des Hommes op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terredeshommes.nl.
4: Nu op NPO Luister, de podcast Zwijgen aan Zee. Volgens mijn opa zijn er 3 Katwijkse vissers vermoord op zee.
5: Klinkt als een soort spookverhaal.
6: Ja, is nog gebeurd.
4: Maar de rest van het dorp wil het er niet over hebben. In een bizarre zoektocht van 3 jaar ontdekte ik waarom. Ontdek de podcast Zwijgen aan Zee in de gratis NPO Luister-app.
3: Neem Terre des Hommes op in je testament. Kijk op terredeshommes.nl.
7: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
8: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor het wervelende verhaal van Laios van Lazar en de ondergang van zijn adellijke familie. Lazar is de schitterende bestseller van Nelio Biederman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
9: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
8: Vakantieboeken koop je lokaal bij Libris en op Libris.nl.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis.

0: met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: Middernacht, het begin van zaterdag 18 juli. Annette Schut met het NOS-journaal. De omwonenden van het drugslab dat vanmiddag werd gevonden in Den Haag mogen weer terug naar huis. De brandweer heeft het drugslab leeggepompt en vindt het veilig genoeg. Vanmiddag moesten zo'n 200 mensen hun huis uit, omdat in het drugslab duizenden liters chemicaliën waren gevonden. De politie heeft na de vondst twee verdachten aangehouden. Vermoedelijk werd in het pand MDMA gemaakt. De VS heeft vanavond opnieuw aanvallen op Iran uitgevoerd, zegt het Amerikaanse leger. Het is de zevende dag op rij dat dat gebeurde. Amerika zegt dat het doel is om de militaire capaciteit van Iran te blijven verzwakken. Amerika viel de afgelopen nacht onder meer een marinebasis aan bij een havenstad aan de straat van Hormuz. En ook waren er aanvallen op bruggen in het zuiden van Iran. Bij een brand in Noorwegen zijn 100 woningen in vlammen opgegaan. Het vuur brak uit in de stad Drammen, niet ver van de hoofdstad Oslo. Honderden mensen zijn geëvacueerd en het vuur is nog niet onder controle, zeggen de autoriteiten. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Voor de tweede dag op rij is op festival Zwarte Cross in de Achterhoek een stuntman gewond geraakt. Ook bij deze man ging het mis nadat hij de lucht in was geschoten met een katapult. Bij de landing op een groot kussen brak de stuntman zijn enkel. Gisteren liep een andere stuntman een hersenschudding op nadat zijn knie bij de landing op zijn hoofd was geknald. De stunt zou van het weekend nog twee keer worden uitgevoerd, maar de organisatie heeft besloten dat het toch beter is om dat niet te doen. Het weer. Vannacht wordt het vanaf zee bewolkt. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgenochtend is het eerst bewolkt, daarna valt er plaatselijk wat regen. Met een beetje zon wordt het zo'n 19 graden in het noorden tot 24 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

Je bent alleen maar koppig, jij weet alles het beste. Je draagt zo'n gekke kleren, wat zeg je vieze woorden. Het hoort niet wat je doet, je moet wat beter leven. Je kunt van niemand houden, jij kunt geen liefde geven. Wil jij me dan vertellen hoe ik me moet gedragen in het leven? Ik weet, ik heb mijn fouten, maar ook mijn goede kanten, mijn eigen idealen. Al zijn het niet de jouwe, vertrouwen in mezelf, dat is nog net gebleven. Die tijd die is voorbij, dat ik voor jou kon beven. Dus jij komt mij vertellen hoe

0: NPO Radio 5. De beste evergreens.
1: We onderbreken deze uitzending voor de waarschuwing van een spookrijder. Rij je op de A6 Lelystad-Muiden, dan kom je tussen afrit Lelystad Airport en Almere Buiten een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijd je op de A6 Lelystad-Muiden, dan kom je tussen afrit Lelystad Airport en Almere Buiten een spookrijder tegen.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 1 uur, Annette Schut met het NOS Journaal. Het dodental na de 2 verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot boven de 5000. Dat heeft parlementsvoorzitter Jorge Rodriguez bekendgemaakt. Zeker 300 van de slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd. Tienduizenden mensen worden nog altijd vermist. Volgens deskundigen is de kans dat er nu nog levenden onder het puin worden gevonden nagenoeg nihil. Bij de bevingen eind vorige maand stortten ruim 700 gebouwen deels of helemaal in. De omwonenden van het drugslab dat vanmiddag werd gevonden in Den Haag mogen weer terug naar huis. De brandweer heeft het drugslab inmiddels leeggepompt. Vanmiddag moesten zo'n 200 mensen hun huis uit omdat in het lab duizenden liters chemicaliën waren gevonden. De politie heeft na de vondst 2 verdachten aangehouden. Morgen wordt het lab ontmanteld. Vermoedelijk werd er MDMA gemaakt. Bij een brand in Noorwegen zijn 100 woningen in vlammen opgegaan. Het vuur brak uit in de stad Drammen, niet ver van de hoofdstad Oslo. Honderden mensen zijn geëvacueerd en het vuur is nog niet onder controle, zeggen de autoriteiten. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Voor de 2e dag op rij is op festival Zwarte Cross in de Achterhoek een stuntman gewond geraakt. Ook bij deze man ging het mis nadat hij de lucht in was geschoten met een katapult. Bij de landing op een groot kussen brak de man zijn enkel. Gisteren liep een andere stuntman een hersenschudding op nadat zijn knie bij dezelfde landing op zijn hoofd was geknald. De stunt zou van het weekend nog 2 keer worden uitgevoerd, maar de organisatie heeft besloten dat het toch beter is dat niet meer te doen. Het weer. Vannacht wordt het vanaf zee bewolkt. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgenochtend is het eerst bewolkt. Daarna valt er plaatselijk regen. Met een beetje zon wordt het 19 tot maximaal 24 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 2 uur, Annette Schut met het NOS-journaal. De VS heeft opnieuw aanvallen op Iran uitgevoerd, zegt het Amerikaanse leger. Het is de 7e dag op rij dat dat gebeurt. Amerika zegt dat het doel is om de militaire capaciteit van Iran te blijven verzwakken. Iraanse media melden explosies in verschillende steden. En de Iraanse marine zegt dat er aanvallen zijn uitgevoerd op 4 schepen... die probeerden door de straat van Hormuz te varen. Het dodental na de 2 verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot boven de 5000. Dat heeft parlementsvoorzitter Jorge Rodriguez bekendgemaakt. Zeker 300 van de slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd. 10.000 mensen worden nog altijd vermist. Volgens deskundigen is de kans dat er nu nog levenden onder het puin worden gevonden nagenoeg nihil. Bij de bevingen eind vorige maand stortten ruim 700 gebouwen deels of helemaal in. De omwonenden van het drugslab dat vanmiddag werd gevonden in Den Haag mogen weer naar huis sinds gisteravond. De brandweer heeft het lab inmiddels leeggepompt. Vanmiddag moesten zo'n 200 mensen hun huis uit, omdat in het lab duizenden liters chemicaliën waren gevonden. De politie heeft na de vondst 2 verdachten aangehouden. Later vandaag wordt het lab ontmanteld. Vermoedelijk werd in het pand MDMA gemaakt. Voor de 2e dag op rij is op de Zwarte Cross een stuntman gewond geraakt. Ook bij deze man ging het mis nadat hij de lucht in was geschoten met een katapult. Bij de landing brak hij zijn enkel. Gisteren liep een andere stuntman een hersenschudding op nadat zijn knie bij de landing op zijn hoofd was geknald. De stunt zou van het weekend nog 2 keer worden uitgevoerd, maar de organisatie van het festival heeft besloten dat het beter is dat niet te doen. Het weer, het is bewolkt bij zo'n 15 graden. Later vanochtend blijft het bewolkt. Later kan ook wat regen vallen. Vanmiddag wordt het met een beetje zon zo'n 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.